0: zouden afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer. In het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
2: Welk duo overleeft Camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM. Juri Zijderveld.
3: Ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. Juri Geller binnen nu en een kwartiertje. En dit zijn The Killers, Mr. Brightside.

tipje even meegeven. Want Bruno Mars, die blijkt ook gewoon Spaans te kunnen. Want hij heeft dit liedje ook in het Spaans uitgebracht. Dat past natuurlijk helemaal bij die Cubaanse vibes van hem. Ik ga de titel proberen uit te spreken en daarna ga ik het liedje zelf laten horen. Dus vergeef me. Lo arriesgo todo.

Ongelooflijk. Ja, die titel, dat... Ja. Ik heb het geprobeerd, toch? Ja. Bruno Mars, Risk It All, daarvoor Mr. Brightside en The Killers op 3FM. Een hele goede nacht. Het is 2:12 en zometeen een magisch moment midden in de nacht. Want over 10 minuten kan ik voor jou een liedje draaien. En dat liedje dat past precies bij jouw muzieksmaak. Alleen, daarvoor hoef ik jouw muzieksmaak niet te weten. Ik hoef alleen je geboortejaar te weten. Het enige wat je hoeft te doen is even je geboortejaar in te sturen via de NPO Luister-app. Klik 3FM aan en stuur een berichtje naar de 3FM-studio. Je mag ook bellen 0909-1336. En ik heb alleen je geboortejaar nodig, meer niet. En dan draai ik zometeen jouw lievelingsmuziek.

0: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
1: Een hele goede nacht. Ik heb een bijzondere graven. Ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. Deze nacht doen we dat met Alexander, de man met misschien wel de langste werkdag van heel Nederland vandaag. Goedenacht, Alexander.
2: Goedenacht, Jury.
1: Want je bent begonnen om?
2: Om 2:00.
1: Om 2:00 vanmiddag. Ja. En niet net om 2:00.
2: Nee.
1: En was klaar om?
2: Om 11:00.
1: Om 11:00?
2: Ja.
1: Jeetje, je hebt 9:00 achter elkaar gewerkt. Nou ja, het is een lange werkdag.
2: Ja, maar gewoon een normale werkdag.
1: Oké. Ik hoor het alweer. Ik werk bij de radio. Ik zit 3:00 achter de microfoon. Dat vind ik al lang genoeg. Ja, dat is ook 9:00.
2: Maar je hebt voorbereidingstijd, hè? Je hebt voorbereidingstijd.
1: Kijk, mooi. Je maakt het een beetje goed voor mij. Wat doe je voor werk dan?
2: Ik werk in de logistiek.
1: Oké, in een magazijn?
2: Ja.
1: Wat voor spullen? Elektronica, voedsel?
2: Meubels.
1: Meubels? Oh, wat leuk.
2: Meubels. Ja.
1: Bij de blauw-gele meubelgigant?
2: Ja, toevallig wel.
1: Kijk, toevallig wel. Groot fan hier hoor, groot fan.
2: Ja, ik zelf ook.
1: Heel goed. Als je nog eens een kortingscode hebt liggen, Alexander, je mag hem me laten weten. Goed.
2: Heel goed.
1: Hey Alexander, daar ben jij natuurlijk helemaal niet voor deze nacht aan de telefoon. Want ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van jouw geboortejaar.
2: Ja.
1: En dan heb ik wel je geboortejaar nog even nodig.
2: Ja, 1998.
1: Ja. Oeh, dan ga ik even goed nadenken. 1998. Voor Alexander. Ik kom zelf uit 97, dus dat zou een beetje in de buurt moeten zitten. Maar het kan heel erg afwijken natuurlijk. Meubelgigant, ja, kan ik weinig uithalen. Het gaat echt om het geboortejaar.
2: Yuri Geller, wat is mijn muzieksmaak?
1: Alexander, dit is...

0: Zegt het je wat?
1: Nee.
0: Dat zegt je niks. Tame Impala.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja, nou ja, ja. Ja, maar nee.
0: Oh, de verbinding met Alexander valt even weg, jongens.
2: Nou ja, ik weet even niet wat ik moet zeggen.
0: Ja.
2: Deze artiest heb ik nog live gezien in het oude Tivoli toen ze nog onbekend was.
0: Oh, nou Alexander.
2: Je schiet ook altijd raak Yuri Keller.
0: Ja, nou zeg, dat is ook wel een toeval dat het gewoon in één keer goed loopt. Hey Alexander. Ongelooflijk.
1: Geniaal, geniaal.
0: Ja, dan ga ik hem ook maar voor je draaien als je er zo van houdt. Leuk.
1: Maar dat is helemaal fantastisch. het kan in ieder geval mijn muzieksmaak alleen maar verrijken.
0: Ja. Luister nog eens goed, want ik weet zeker dat dit jouw muzieksmaak is. Dat moet eigenlijk wel. Als Yuri Keller het zegt, dan klopt dat.
1: Ja, dat is eigenlijk wel zo. Misschien ben ik zelf in een andere mentale toestand, ben ik er niet helemaal bij.

Eminem, Miles Smith en Niall Horan. Ik ben blij dat je nu naar 3FM luistert, dat dat radiootje op 3FM staat. Hoeft niet te betekenen hè, dat je dan ook echt 3FM hoort, want het zou kunnen zijn dat we ergens piraten op de lijn hebben. Laat het dan ook even weten. Nou ja, dan hoor je dit ook niet. En soms wordt de frequentie namelijk gekaapt door een piratenzender en die draaien dan gewoon wat ze maar willen. Een illegale zendmast zetten ze dan ergens in de achtertuin neer en kun je gewoon, weet ik veel, Hollandse muziek in één keer horen op de 96.8 FM. Maar ik heb begrepen dat Green Day een tijdje geleden ook zo'n zender heeft gehad. Een piratenzender, want tijdens het schrijven van hun album American Idiot raakten ze verveeld in de studio. Dus besloten ze, we kopen een zender en een mast. We kapen een frequentie. En iedereen in de omgeving kan op dat moment naar Green Day Radio luisteren. Dus ze hebben daar jam sessies live gedaan op die Green Day Radio. Demo's laten horen van liedjes die ze hebben geschreven. En gewoon echte radiostations hebben ze geprankeld. Tijd van hun leven hebben ze gehad. Dus ik dacht, nou, dit is een mooi moment om eventjes de zender om te dopen tot Green Day Radio. Niet voor heel lang. 2 minuut 54. Vond ik alweer genoeg. Green Day nu op 3FM of Green Day Radio, hoe jij wilt. American Idiot.

0: Een feitje over een artiest dat je al lang wist, zodat we snel door kunnen met de muziek.
1: Afrojack is Nederlands.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals, meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Luister de hele week en check 3FM.nl.
2: 3FM.

0: aantal jaar geleden uitgekomen voor dat hele Suicide Squad album. Ik heb de film nooit gezien, maar dat album is echt een dikke vette aanrader.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, als je van muziek houdt waar je blij van wordt en een liedje wat in je hoofd blijft zitten, als je dat wel kan hebben, dan heb ik wat vets voor je. Want dit is een gozer die heeft op zijn 16e bij een platenlabel getekend. Hij heeft samengewerkt met niet de minste Justin Bieber, Anderson .Paak, Bruno Mars, John Legend. En die combinatie aan artiesten, dat is ook een beetje de muziek die hij maakt. Het is wel helemaal eigen hoor, maar het is een beetje, als je het in een hoekje moet proppen, dan zit het in die hoek. Het is een beetje soul, het is een beetje pop. Het is intens vrolijk, je kan er niet op stilzitten. Maar het is alleen nog wachten op die ene hit waardoor die gaat doorbreken. En misschien als dit deze wel. Zijn naam is Sekou Celia. En zijn artiestennaam is Sekou. Ja, ik zei het al, muziek waar je niet

van Sekou, Dangerous Lover. Je hoorde hem op 3FM. Terwijl er leuke berichtjes binnenkomen in de NPO Luister-app. Eigenlijk al de hele nacht, Jappie FM. Die zegt, goeienacht Joeri en companion. Ik luister lekker mee. Nou, goeienacht Jappie. Aaron die zegt, hey Joeri, ik ben onderweg naar werk. Het lijkt me lekker om de dag te starten met Lana Del Rey. Kun je daar iets van draaien? Jazeker weten, wel na Somjeu. Dit is Dark Before the...

muziek van Sekou, Dangerous Lover. Je hoorde hem op 3FM. Terwijl de leuke berichtjes binnenkomen in de NPO Luister-app. Eigenlijk al de hele nacht, Jappie FM. Die zegt, goeienacht Juri en companion. Ik luister lekker mee. Nou, goeienacht Jappie. Aaron die zegt, hey Juri, ik ben onderweg naar werk. Het lijkt me lekker om de dag te starten met Lana Del Rey. Kun je daar iets van draaien? Jazeker weten. Wel na Somjeu. Dit is Dark Before...

0: Lana Del Rey, Doing Time op 3FM. Het is 3 uur precies en dat maakt het hoog tijd voor het NOS Journaal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
3: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM. Juri Zuiderveld.
0: Als ik zeg dat er in Australië een kledingmerk is dat Swim Shady heet, weet jij dan welke artiest je zo meteen op 3FM hoort? Je komt er zo achter, na Somber.

0: maar het is toch echt zover.
1: Je hoort hem op 3FM. En heb je het meegekregen? Eminem had echt het leukste muzieknieuws van vorig jaar. Eminem sleept Australisch zwemkledingmerk Swim Shady voor de rechter. Zo goed, zo goed. Twee dingen. Ik heb twee dingen. Eén, waarom maakt Eminem zich hier druk om? En twee, kan AUB, elke artiest, zich hier zo druk om maken om dit soort dingen? Want ik geniet gewoon van dit soort onbenullig nieuws. Ja, heerlijk. Ik heb even een enorme deep dive gedaan, zoals je begrijpt, in dit ongekend spannende verhaal. De rechtszaak loopt nog steeds, want dit was in november nieuws, maar het loopt nog steeds, deze hele zaak. In april, op 1 april, ja, hoe toevallig ook, was de eerste zitting. En ze hebben gezegd, dit bedrijf, dat ze keihard gaan strijden, Swim Shady. Ze zien dit namelijk als een soort David versus Goliath zaak, maar ze zijn er zeker van dat ze het gaan redden, dat ze deze rechtszaak gaan winnen tegen Eminem, tegen Goliath. En mochten er nog ontwikkelingen zijn, dan hoor je dat uiteraard bij mij in de show. Live vanuit het naar het hoofd gestegen kopje van Eminem was dit Joeri Zuiderveld. Terug naar de normale wereld.
2: Meer Nederlands talent ontdekken.
3: Hi, dit is Micha en ik ben 3FM Talent.

0: de onverwachte quiz.
1: Ja, goeiedag, gesprek met taal.
2: Ik zeg tegen die met taal.
3: Ja, what the fuck is dit nou weer voor quiz?
4: Ja. Ik kreeg onlangs de vraag, een beetje een boze vraag van iemand die zei... Ja, Joeri, dat kan toch eigenlijk niet dat jij zomaar mensen in de nacht belt... En dan in één keer mensen in een quiz laat zitten op een onverwacht moment? Nou, dat is wel wat er gaat gebeuren eigenlijk. Jappie, die heeft geen idee, maar hij wordt de kandidaat van dienst.
5: Met Jappie.
4: Jappie, goeienacht, met Joeri van 3FM. Je zit in de onverwachte quiz, Jappie.
5: Oké.
4: Ben je er klaar voor?
5: Ja.
4: Oké, goed zo. Vraag 1. Uit welk land komt koningin Maxima oorspronkelijk?
5: Argentinië.
4: Helemaal goed, Jappie. Vraag 2. Op welke leeftijd zijn er opvallend veel grote artiesten overleden? Dus bijvoorbeeld Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Kurt Cobain. Ook wel bekend als The Club of...
5: 21.
4: 27, 27.
5: Oké.
4: 27 jaar.
5: En dan, in de 20.
4: Ja, je zat in de 20. Er zat een goed antwoord tussen, inderdaad. En dan, Jappie, de derde vraag. Het zou zomaar de laatste vraag kunnen zijn, hè, want het is de onverwachte quiz. Maar je weet het nooit. Je weet het nooit.
5: Oké.
4: Welke band is bekend van onder andere nummers als There She Goes, Don't Dream It's Over en Kiss Me?
5: Oeh. Ik zou het moeten weten. Het wil me nou even niet te winnen, Joeri. Nee, wat jammer.
4: Ik snap het. Het is namelijk Sixpence None the Richer.
5: Oké. Die titel voldoe ik niet.
4: Nee. Ah, shit. Je hebt er maar één goed, maar ja, het is een onverwachte quiz. Dus ik snap het helemaal, Jappie. Je hebt hem wel moedig gespeeld.
5: Ik vond het leuk om mee te doen.
4: Goed zo. En een hele fijne nacht.
5: Ja, draai ze nog even, zou ik zeggen.
4: Nou, ga ik doen. Sixpence None the Richer, Kiss Me. Speciaal voor jou, Jappie.
5: Later.
4: Hoi.

0: Hey Bart.
1: Hey Bart.
0: Oh, hi. Jasper.
1: Nee, ook fout.
0: Jasper.
1: Ook fout.
0: Jee. Jee. Oh man. Nou, hij doet niet vervelend.
1: Juri.
0: De Juri, de DJ.
1: Ja.
0: Nou, sorry.

gewerkt als bediening van de Valk. Toen ben ik achter de schermen gaan werken bij de radio. En nu hoor je me op de radio. Wikipedia, schrijft u mee. Nee, ja, ik heb het erover omdat het een redelijk logische carrière stappen zijn. Hè? Want ja, dat waren eerst bijbaantjes, vervolgens bij de radio. Dat is echt een grote mensenbaan. Maar het gaat niet altijd op deze manier. Bijvoorbeeld bij Tame Impala, die is niet altijd groot artiest geweest. Want je kent hem nu van de Ziggo Domes en de Lowlands heeft hij afgesloten een aantal jaar geleden. Maar in 2008 werkte hij als juridisch koerier. Hij bracht documenten van advocatenkantoor naar advocatenkantoor. Zie je het allemaal doen? Het paste niet helemaal bij hem. Ja, no shit. Die zakelijke mensen, muffen, kantoren, dat soort zaken. Hij vond zijn werk zo saai dat hij uit verveling nummers is gaan maken, muziek is gaan maken in zijn hoofd. Tot hij op een dag gebeld werd door een platenlabel en hij nam ontslag en the rest is history. Je hoort hem zo meteen op 3FM. Met die heerlijke tune Dracula na Junior Jack.

ZFM. Heb je het net gehoord in het nieuws over Southampton? Die voetbalclub uit Engeland. Ja, ik weet weinig over voetbal, maar dit is wel lekker juicy. Southampton is een voetbalclub en, in Engeland. En zij konden promoveren naar een beetje de eredivisie van Engeland. De hoogste divisie. Maar ze zijn gedisqualificeerd vanwege spionage. Dat is toch vet? Dat is toch spannend? Heerlijk. Ik ben er even ingedoken. Een medewerker heeft beelden gemaakt van een besloten training van de tegenstander. Vanaf een golfterrein naast het trainingsveld. Stiekem achter een boom. En daar werd hij ook nog eens gesnapt. En daardoor loopt die club promotie mis. En mogelijk ook 250 miljoen pond. Ongelooflijk. Maar ik blijf maar hangen bij dat beeld dat ik hem achter die boom zie staan. Weet je wel, met een lange jas heeft hij aan. Zo'n spionnenhoed heeft hij op. Een verrekijker in zijn hand. En oordopjes in, met muziek op zijn iPod shuffeltje. Die heeft hij meegenomen, zodat hij goed een beetje in zijn eigen focus kan blijven. Zodat hij niet wordt afgeleid door andere geluiden om zich heen. Dan kan hij goed alles observeren. En mijn vraag is dan, wat heeft hij op zijn iPod shuffeltje staan? Wat luistert hij tijdens het bespioneren? Wat zou hij hebben geluisterd? Ik ben heel benieuwd, want ik heb zometeen nog een plekje over op de 3FM playlist. Je mag zelf een leuke inzending doen via de NPO Luister-app. Je mag ook bellen 0909-1336. Wat heeft deze kerel geluisterd tijdens het stiekem bespioneren en tijdens het filmen van die training? Ik heb wel een idee, bijvoorbeeld Michael Jackson. Smooth Criminal of I Spy. I spy with my little light. I spy with my little light. Oh, I spy with my little light. Maar ja, als hij een beetje van Nederlandse muziek houdt. Stiekem ben ik met je bezig. Maan en Goldband had ook zeker gekund. Jij kan dit veel beter, dat weet ik zeker. Doe even een leuke inzending via de NPO Luister-app. Een leuk muzikaal haakje. Wat heeft deze kerel op zijn iPod shuffeltje gehad tijdens het bespioneren van de tegenstander? Kom maar door. Je mag ook bellen 0909-1336. Zometeen Harry Styles. Eerst Clean Bandit en Zara Larsson op 3.

Wat een herrie. Styles. American Girls op 3FM. Terwijl we het hebben over Southampton, die voetbalclub uit Engeland. Ze konden promoveren naar de hoogste divisie, naar de eredivisie eigenlijk van Engeland. Maar ze zijn gedisqualificeerd vanwege spionage. En ik vind het een heerlijk beeld, want er is daadwerkelijk dus iemand... Ja, echt zo'n klassieke spionagefilm was het bijna. Die is naast het trainingsveld op een golfterrein achter een boom gaan staan. En daar is hij gesnapt. Hij was opname.

0: aan het maken, videoopnames. Maar ik zie het al helemaal voor me dat hij dan ook nog een lange jas aan heeft met zo'n spionnenhoed op, een verrekijker in de handen en dan natuurlijk wel oordopjes op met muziek. Want ja, hij heeft 's middags op zijn iPod shuffeltje alle muziek gezet, zodat hij lekker goed kon focussen. En wat voor muziek kan er dan gedraaid worden tijdens zo'n moment dat je lekker aan het spioneren bent? Nou, Thijs, die weet er wel raad mee. Thijs, goeienacht.
1: Goedenacht.
0: Goedenacht, goedemorgen. Het is krantenman Thijs aan de lijn. Gezellig zeg.
1: Ja, zeker.
0: Hoe is het met jou, Thijs?
1: Nat, maar verder goed.
0: Ik kan het me voorstellen van een klote weer om krantenbezorger te zijn vandaag.
1: Ja, het is verschrikkelijk. Dus blijf maar regenen, maar goed.
0: Ja. Hoe hou je de kranten dan droog? Gewoon een tas dicht houden, denk ik, hè?
1: Ik ben gewoon vandaag met de auto.
0: Oh, heerlijk. En wat staat er op de voorpagina's? Heb je dat al een beetje bekeken?
1: Ik weet niet welke krant wil je hebben.
0: Heb je de Telegraaf?
1: Ja, die heb ik. Hypotheekrente schiet omhoog.
0: Ietje, godsamme, ik ben in huis verkocht.
1: En iets over de koning, maar ja.
0: Ja.
1: En iets over bijen.
0: Oké, en dat nieuws over Southampton, heb je dat nog ergens zien staan?
1: Nou, jij had het net over hoe die man eruit zou zien. Daar staat een foto van op nos.nl.
0: Ja.
1: Daar hebben ze echt daadwerkelijk een foto van gemaakt, maar had volgens mij geen lange jas aan.
0: Goed hè, het is maar, echt een geweldig verhaal toch? Dat je ook, ja, het is zo flauw, want hij is dus ook gesnapt. Het is zo'n lullig verhaal dat je dan achter een boompje staat en er wordt een foto van je gemaakt en een hele rechtszaak. Nou ja, dan ben je wel echt de slechtste spion van het jaar, toch?
1: Ja, ik vind het ook, als het om zoveel geld gaat, dan had het inderdaad mijn drone gedaan, desnoods. Ja,
0: bijvoorbeeld, had een drone ingezet inderdaad. Nou, dat vind ik een heel goed idee. En anders gewoon zo'n krant van jou en dan twee gaten erin kniepen, toch? Dat werkt ook altijd.
1: Daar zou ook prima werken. Dan ergens op het terrasje zitten, ja.
0: Hé, wat had hij op zijn iPod shuffeltje eigenlijk, Thijs?
1: Nou ja, ik zat te denken Private Investigations van de Dire Straits.
0: Ja, geweldig, geweldig. Lang niet gehoord ook.
1: Nee, ja, voor het laatst met de top 2000, dus het wordt wel tijd.
0: Nee, op dat iPod shuffeltje voor het laatst gehoord.
1: Oh, sorry. Ja, ik heb hem ook eigenlijk niet gehoord.
0: Ik ga hem voor je draaien, Thijs. Fijne nacht.
1: Ja, dank je. Werk je. Hoi.

En op dat moment werd hij gesnapt. De spion van Southampton. Groot nieuws. Kom er net achter dat het ook nog eens een stagiair was. Die moest dit doen. Man, een kutopdracht.

0: Zometeen hoor je hem op 3FM na het NOS Journaal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland, maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid, maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. In het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
3: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
4: Nou, volgens mij zijn jij en ik de enige die echt iedere dag op camping Nooit Meer Slapen slapen. Dus goedemorgen, welkom op de vroege woensdag van 3FM. Zometeen Alex Born en Fire of the Sun eerst.

Irons, That's So True. En wat ook waar is, is dat Sebastian Okhuizen nog niet is gespot in het pand. 3FM. Kan elk moment gebeuren. Tenminste. Oh!

Warren en Fever Dream bij DFM. Een hele goede morgen. Ik zeg het een goede morgen vanaf 4 uur. Mochten we elkaar voor het eerst spreken, Sebastian op 3FM. Wat fijn dat je erbij bent. Goedemorgen. Het voelt echt alsof ik alsof het wel heeft gewerkt. Ik was de afgelopen 3 dagen eventjes een weekendje weg naar Noord-Italië. Ontzettend genoten, lekker gegeten, lekker gedronken. Ik wil je verder niet heel veel jaloers maken. Maar ik had niet verwacht dat toen de wekker ging vanochtend, dat het zo aan zou voelen als een vakantie. Op zich ook alweer een positief ding om ervan mee te nemen. Ik ga de nieuwe van Jim Gardner nu voor je draaien. Hardwired. Jim Gardner is hier nieuw bij 3FM. Heeft met zijn 3e single die hij heeft uitgebracht, Hardwired, al een keer een 3FM mega te pakken een maand geleden. En hij was daarvoor dancezanger. Platen van Martin Garrix en zo, dit en dat. En wat ik dus voorbij zag komen op zijn Instagram deze week is dat het alweer zoveel jaar geleden was dat hij een hele grote hit te pakken had met Martin Garrix, die Martin Garrix afgelopen weekend nog op een festival in Amerika had gedraaid. Maar ik ging dat luisteren, daar klopt geen drol van. Ik ben al helemaal gewend aan Jim

Again en Delilah hoorde je op de vroege woensdag van 3FM. Ach man, het is een onderwerp wat de tongen losmaakt. Waar iedereen wel een mening over heeft, volgens mij. Het is echt moeilijk om over dit onderwerp geen mening te hebben. De fatbikes in Nederland. Natuurlijk begin dit jaar al het nieuws dat in Enschede er een fatbikeverbod kwam in het centrum. Volgens mij een bepaalde tijd uit mijn hoofd. Werd volgens mij wel aardig. We kunnen dit in Hilversum hier op de Groest, op de grote straat, met alle kroegen en restaurantjes en winkels, ook wel goed gebruiken. Zelf vind ik dat het in Breda, waar ik toch ook nog steeds wel vaak kom, ondanks dat ik nu hier in Hilversum woon, ook wel. Dat fatbikeverbod, misschien moet het er wel gewoon komen. Of laat het moeilijker maken om op fatbikes te rijden, want ze gaan hard. Ik schrik me altijd helemaal de pleuren als ze langs rijden. Het zijn het brommers, man. En de toeters. Ik vind de toeters verschrikkelijk. Maar ik heb een soort EMDR-therapie gehad de afgelopen dagen. Ik zei het net al, ik ben heel eventjes naar Italië. En als je daar in een stad loopt, nou, je was altijd al doodsbang voor Italiaanse taxichauffeurs. Voor Italiaanse buschauffeurs. Voor Italianen in een auto, punt. Maar Italianen op een fatbike, dat is de manier om alle Nederlanders gewoon de mond te snoeren over fatbike gebruik in Nederland. Dat is echt

Thijs zegt, wat ik me afvraag bij die fatbikes, vinden die ouders het goed? Ja, Thijs, ga naar bij eigen kinderen. Nee? Nou, sluit ze op in de kelder. Dan gaan ze er ook niet op fietsen.

0: Wie werkt aan Faithless? New Religion hoorde je bij 3FM. Nog even over die fatbikes.
1: No, Sebastian. Wat een negativiteit over fatbikes. Die krengen mogen officieel ook maar 25 km per uur. Net zoals een gewone elektrische fiets. Dat je een paar van die achterlijke idioten hebt die zo'n kreng 40 km of nog harder laten lopen.
0: Ja, maar kijk, dat heb je toch ook bij auto's? Als ik een auto heb, dan kan ik toch ook 140 of 100 zoveel duizend kilometer per uur gaan rijden. Dat is toch precies hetzelfde probleem? Dat zijn toch idioten?
1: Idioten heb die zo'n kreng 40 kilometer of nog harder laten lopen.
0: Ja?
1: Ja, die moeten ze gewoon met de knuppel van die fiets afslaan en die fiets gelijk in de pers drukken. Klaar, afgelopen.
0: Ah, Robin, toch goed om te horen dat we het met elkaar eens zijn.

je hoorde voor mijn topper. Hey, en zometeen vanaf 6 uur bij Weilert en Jamie Bars de strijd Willels. De tweede dag van de strijd om het gouden festivalbandje. De winnaar gaat er vandoor met een hele, hele grote prijs. Toegang tot 8 festivals en een lekker zakcentje. In totaal 26 dagen feest, meer dan 1000 artiesten. Ja. Ze slapen op dit moment op camping Nooit Meer Slapen. 3 duo's die strijden om deze prijs. En vandaag hoor je welk duo gisteravond de Bonte Avond gewonnen heeft. Met niet zomaar een jury. Namelijk Brit Stam en 3FM Tennet Jet van der Steen en 3FM Tennet Def, die je net dus hoorde met voor mijn toppers. Ja, wie er heeft gewonnen hoor je zo meteen dus vanaf 6 uur. Natuurlijk in de ochtendshow. Dit is Joe en End of Beginning.

0: Disclosure en Sam Smith, je hoort de
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Oh, jongen. Oh, man. Afgelopen weekend hoorde je misschien wel het allermooiste en allerbeste hier in de 3FM Livebox. Bij vooraan kwam Isabel van Gelder langs. Een van de meest ondergewaardeerde, maar wel allergrootste talenten van Nederlandse bodem als het gaat om stem en liedjes schrijven. Het is zo mooi wat zij neerzet. Gaat ze deze zomer ook doen op Pinkpop? Ze gaf afgelopen weekend bij mij bij vooraan een voorproefje wat ze daar gaat doen. Ik ga de komende week extra veel voor je draaien. Misschien ook eventjes de live sessie voor je draaien. Maar nu nog even niet. Even gewoon het origineel erbij pakken. Wat een briljante nieuwe tune. I Don't Wanna Fall In Love Again. Isabel van Gelder is de naam.

Stars en I Just Might bij 3FM. Binnen nu en een half uur kan ik jou blij maken met het allerlekkerste wat je op zo'n vroege, toch licht druilerige ochtend als deze kan wensen. Iets wat de last van je schouders haalt. Iets wat het werkdruk misschien een beetje verlaagt. Namelijk een tankstation ontbijtje. Als jij doorgeeft via de NPO Luisterapp welke kleur sokken je nu aan hebt, is het misschien wel van jou. Zometeen.

0: great.
1: Swedish House Mafia en Connie Constance. Heaven Takes You Home. Ik ben een beetje... Ik heb respect voor David. Die zegt, goedemorgen Sebastiaan. Ik ben er weer eens een keer bij. Net klaar met werk, nu snel naar huis. Ben nog aan het bijkomen. Let op, we hebben er allemaal wel een beetje rekening mee gehouden het afgelopen weekend. Maar hij is nog aan het bijkomen van de virtuele 24 uur van de Nürburgring. Waarvan hij 17 uur lang rijden op zijn naam heeft geschreven. David, ongelofelijke balzak. Wat ben jij gek? 17 uur lang rijden op een simulatie van iets wat op dat moment in het echt bezig is. Big respect.

turn to grey. Swedish House Mafia en Connie Constance. Heaven Takes You Home. Ik ben een beetje... Ik heb respect voor David. Die zegt, goedemorgen Sebastiaan. Ik ben er weer eens een keer bij. Net klaar met werk, nu snel naar huis. Ben nog aan het bijkomen. Let op, we hebben er allemaal wel een beetje rekening mee gehouden het afgelopen weekend. Maar hij is nog aan het bijkomen van de virtuele 24 uur van de Nürburgring. Waarvan hij 17 uur lang rijden op zijn naam heeft geschreven. David, ongelofelijke balzak. Wat ben jij gek? 17 uur lang rijden op een simulatie. Van iets wat op dat moment in het echt bezig is. Big respect. Big respect.

0: Vallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
2: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
3: Bon Jovi, Bon Jovi, a tutti. Een hele goede morgen, welkom bij 3FM. Hey, vertel even via de NPO-lijst, welke kleur sokken heb je vandaag aan? Zometeen ga ik je belonen.

0: Pink. And get the party started with 3FM.
1: 3FM.
0: Een bijzonder goedemorgen. Welkom op de vroege woensdag van 3FM. Met zometeen Turn the Lights Off en ook Imagine Dragons. Eerst het allerlaatste nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer, het wordt een wissel.

Imagine Dragons. En Thunder bij 3FM. Geen zorgen, het was niet de live verbinding met Camping Nooit Meer Slapen. De plek waar de drie duo's op dit moment strijden voor het 3FM Gouden Festivalbandje. Ik zit even mee te kijken via de webcam. Het zonnetje komt volgens mij daar wel langzaam op. Ik kan het niet heel goed zien. Het ziet er wel in ieder geval heel knus uit. Maar donderen doet het in ieder geval niet. Een hele goede morgen. Het is Sebastian hier op 3FM. Zometeen vanaf 6 uur bij Wijnand en Jamie ga je veel meer horen over Camping Nooit Meer Slapen en de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Ondertussen is het voor mij zometeen tijd om jou blij te maken met een heerlijk tankstationontbijtje. Is natuurlijk niks lekkerders dan een vers gepersjoetje, een vers cappuccinootje en een vers belegd broodje. Geen zorgen, Andrew. Want, ja, ik moet even op Andrew terugkomen. Die maakt zich zorgen om mij via de NPO luisteren. Ik zei namelijk, laat even weten via de NPO luisterapp welke kleur sok je aan hebt. Dan ga ik je belonen. Ja, ik kwam niet helemaal goed uit mijn woorden. Sorry, Andrew. Je hebt misschien wel gelijk. Nee, dat is omdat als je dus laat weten welke kleur sok je aan hebt, je automatisch kwalificeert om kans te maken op dat tankstationontbijtje. Bel ik je misschien wel binnen nu en een kwartiertje, 10 minuten terug. Zo is het ook. Dus, wil jij een tankstationontbijtje? Wil jij deze dag heerlijk beginnen met een vers belegd broodje en een verse kop koffie? Laat je dan even horen via de NPO luisterapp. Met daarin jouw kleur sokken in een appje. Ik hoef ze niet te zien, hè. Dat hoeft allemaal niet. Ik heb witte sokken aan. Jij hebt misschien roze sokken aan. Leren we elkaar toch ook een beetje kennen. Ik spreek je zo meteen naar Vrouwtje en S10. En eerst Naalhorn. Dit is Dinner Party.

0: Still Enjoy hoorde je bij 3FM. Lenny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo, wat heeft jou zo vroeg wakker gemaakt deze ochtend?
1: Ik ben
0: van de
1: vroege
0: voren,
1: dus ik ben meestal vroeg wakker.
0: Ah, nou ja, je klinkt niet als iemand die vaker vroeg wakker is. Of is het gewoon even moeilijker opstarten vandaag?
1: Ja, even moeilijk opstarten en een beetje kikker in de keel.
0: Oh. Nou, neem net als ik even een lekker koppie... Ik heb een Earl Grey'tje bij me staan. Lekker koppie thee.
1: Oh, proost.
0: Ja, en wat drink jij erbij?
1: Ik heb koffie.
0: Oh, nou, gefeliciteerd. Lekker. Hé, je speelt mee met woord voor woord. Ik weet niet of je nog onderweg gaat vandaag ergens naartoe?
1: Ja. Ik ga naar de kapper, even boodschappen doen, even zo lekker mijn dingetje doen.
0: Kijk, dan kun jij het budget voor het tankstationontbijtje natuurlijk ook gewoon lekker uitgeven bij een broodjeszaak of zo, of bij lunchroom, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Zo is het ook, want daar speel je voor woord. Ik geef je zo meteen 45 seconden de tijd om erachter te komen welk woord ik in mijn hoofd heb. En wat ik ga doen om ervoor te zorgen dat jij het gaat raden, is telkens één woord zeggen. En als jij dan een gok doet om te raden welk woord ik in mijn hoofd heb, dan hoor je of dat het goede antwoord is, of deze. En als je deze hoort, geef ik je een tweede hint enzovoort. Dus het is zaak dat je zo snel mogelijk de juiste woorden zegt om erachter te komen welk woord ik in mijn hoofd heb.
1: Nou, we gaan het proberen.
0: Ja, ben je er klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Alright, gaan de 45 seconden in binnen 3, 2, 1. Zomer.
1: Zwembad.
0: Drinken.
1: Cocktail.
0: Boodschappen.
1: IJsjes.
0: Dragen.
1: Slippers.
0: Koud.
1: Sjaal.
0: Nee. Zomer, drinken, boodschappen, dragen, koud. Denk na.
1: Hoe weet je dat niet?
0: Isolerend.
1: Isolerend. Je weet het niet, zwembond.
0: En de 45 seconden zijn om. Dat is jammer.
1: Helaas.
0: Nee, ik had koeltas in mijn hoofd.
1: Oh, oké, ja. Ja, dan kan ik het snappen, ja, met die voorbeeldjes. Helaas.
0: Je snapt het spel niet.
1: Jawel, ik snap het spel wel.
0: Okay, ja.
1: Dan kan ik de link leggen.
0: Het is helaas niet gelukt, Lenny.
1: Ja, jammer, dan kom ik zelf wel een beetje te kopen.
0: Ja, dat kan. Okay. Veel plezier en succes bij de kapper vandaag. Wat ga je ermee doen?
1: Knippen en weer een kleurtje erin.
0: Hoe lekker. Veel plezier daar, hè. Doe de groetjes.
1: Doei. Hoi.
0: Doei.

natuurlijk perfect te meegeten hoor, voor het weer dat eraan zit te komen de komende week. Baker en Matt, samen met Rani, hoorde I Love Life. Goedemorgen zeg, welkom bij 3FM over een half uurtje. Gloednieuwe ochtendshow. Wij dat Jamie zit alweer voor je klaar op de gang. De laatste shit aan het fixen zometeen om vanaf 6 uur ook ervoor te zorgen dat jij alles weet over Camping Nooit Meer Slapen. De plekken waar drie duo's nu strijden om dat felbegeerde gouden festivalbandje. Achter mij, via de ledwall in de studio van 3FM, kun je altijd even meekijken. Dan zie je een livestream van die camping. Ook daar, net als bij jou als het goed is, komt nu lekker de zon op. Dat is wel een beetje het festivalgevoel hoor, wat je daar ziet. Je ziet echt drie tentjes er naast elkaar liggen, festivalkleedjes erbij, een picknicktafeltje, van die lampjes die je ook altijd op festivalcampings hebt. Zo'n slinger met van die peertjes gewoon. En dan is het alleen nu wel een stukje kouder dan op een normaal festival. Maar goed, dat festivalgevoel zit er daar wel flink in. Alles daarover ga je zo meteen horen bij de ochtendshow natuurlijk. En gisteravond, jongen, wat een scenes, wat een beelden vanuit Londen. Arsenal voor het eerst in, nou wat was het, 22 jaar ongeveer. Landskampioen van Engeland. Ten koste van Manchester City, die punten verspeelde. Nou ja, dit is zo vet om te zien. Ik heb altijd een beetje als Feyenoord ook een zwak gehad voor Arsenal. Als Feyenoord heb je een zwak voor clubs die het toch altijd wat slechter doen. Maar eigenlijk helemaal niet zo slecht zijn. Hè? Topclubs die nooit echt topclubs kunnen zijn. Arsenal heeft het zo lang gehad. En nu met Arteta erbij en een ontzettend goede ploeg zitten ze er zo bovenop, man. Heel veel zin in die Champions League finale ook over 10 dagen volgens mij. Tegen Paris Saint-Germain. Zou het toch mooi zijn als ze even twee prijzen kunnen pakken. Ondertussen ook een beetje de pijn verzachten voor de mensen in Manchester. Ja. Ach, broertjes Oasis hadden graag misschien een extra reunieconcert ingepland. Maar goed, Manchester City.

En good luck bij 3FM. Het is de laatste licht regenachtige dag van de komende tijd. Ik weet niet hoe het gaat omslaan zodra het niet meer zonnig is. Maar man, sommige weerapps voorspellen zelfs 34 graden volgende week. Bam! Dat is niet normaal! Hè? Zo warm. Maar, vandaag is de laatste echt een beetje regenachtige dag. Morgen kun je weer gras maaien. Ik vind mezelf belangrijk om te onthouden. Vraag ik me af, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we alvast eventjes die zomer in huis halen? Dat we ook misschien als we nu stiekem ergens luisteren op camping nooit meer slapen voor het Gouden Festivalbandje. Dat ze denken van, weet je wat, ik ga lekker wakker worden of als ik ga die tent uitdansen. Welke zomerse tune moeten we draaien deze ochtend om Nederland alvast even dat zomergevoel te geven? Ook voor deze woensdag. Laat het weten via de NPO Luisterapp. Draai ik hem zo.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals, meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Luister de hele week en check 3FM.nl.
2: 3FM.

Sebastiaan, jongen. Goedemorgen. Nou, jij vroeg om een zomersgevoeletje. Nou, dan denk ik gelijk aan Duke de Mand met Ocean Drive. Hoppakee, lekker in dat autootje, cabriootje, over die boulevard. Lekker dat zonnetje in. Hoppakee, terrasje pikken. Ik zie het helemaal zitten. Maar helaas, nu weer onderweg naar het werk. Nou, ook weer niet helaas. Dus ook gewoon lekker. Dus een aankomende tijd lekker genieten van het zonnetje. En ik wens jou een fijne dag, jongen. Hey, groetjes. Hoi.

0: doodgeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. En het wordt 15 tot 18 graden. 3FM.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
7: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: bij 3FM. Zometeen een gloedje nieuwe ochtendshow. Updates over de 3FM festivalbandje bij Wijnald en Jamie zo.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drone. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergekomen.

0: Kippensoep.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
9: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM.
10: Hallo NCRV.
9: Wijnand en Jamie.
11: En een belangrijke mededeling voor morgen.
12: Ja, als je hem hebt, pak je agenda er maar vast bij. Een memo voor vanavond. Die moet er zeker in komen.

0: 9 of 10 over 6 al, moet ik zeggen, op deze woensdagochtend.
1: Je hoorde Harry Styles, American Girls. Goed nieuws voor alle fans van Harry Styles. Van de week kwam het nieuws naar buiten dat mensen die staanplaatsen hadden, dan denk je, dan sta je echt fantastisch daar in dat concert Johan Cruijff Arena. Een van de 10 reeksen. Dat het podium wordt aangepast, want die mensen die op sommige plekken staan, die zagen helemaal geen kont van dat optreden, omdat ze tegen een soort van brug aankeken. Dat podium is niet helemaal vlak, er zit een soort van hobbel in.
0: Ja, een golf eigenlijk.
1: Een golf eigenlijk. Ja. En als je dan denkt, ik sta helemaal vooraan, ja, bij dat podium, bij dat golfje, dan zie je dus niet wat er achter dat golfje gebeurt. En laat er dan net heel veel achter dat golfje gebeuren.
0: Ja, dus dan zag je alleen Harry Styles 2 keer heen en weer lopen. Nou, en dat was dan je zicht. Ja. De rest moest je naar het grote scherm kijken.
1: Super zielig voor die mensen, maar goed nieuws voor de mensen die nog gaan. Het podium wordt aangepast.
0: Zeker weten. Het is Wijnand en Jamie in de ochtend. Gezellig dat je erbij bent. Met ook even een goede mededeling. Want misschien als je nu naar buiten kijkt, denk je, Paul, het is weer grijs, het is weer grauw. Maar jongens, het einde is in zicht.
1: Ja, de memo van vanavond is dat je je zomerkleren klaar kan leggen. Ja, wat doe je morgen aan, James?
0: Weet ik veel. Dat weet ik toch ook niet.
1: Nee?
0: Maar morgen is het 21 graden, dus dat valt nog wel mee. Vanaf vrijdag begint het echt te knallen. Dan wordt het bloedje heet, dus dan is het echt lekker. Maar bijvoorbeeld Kelvin, die meldt zich via de NPO-luister. Die is een lid van de voorhoede. Tussen 6 en 7 ben je dan lekker wakker. De strijders van de maatschappij die al gaande zijn op deze vroege uurtjes. En Kelvin die zegt, nou, laatste dag winterjas. Vanaf morgen kan hij de zolder op. Doe jij dat? Heb jij echt zeg maar een winter- en een zomergarderobe en dat echt de winter er helemaal uitgaat en dan zomer er helemaal in, zeg maar zo?
1: Nou, ik moet zeggen, de laatste weken ben ik al wel echt t-shirtjes aan het dragen. Dat is de trui, is wel, gisteren had ik nog een trui aan. Mm-hmm. Maar ik ga wel echt schuiven van achter naar voren, ja. Ik heb niet zo heel veel kleding, dus het is gewoon heel makkelijk. Even een wisseltje maken, alles naar achter op de plank wat winter is en een beetje naar voren wat dan echt zomer is.
0: Yeah.
1: En de korte broeken, die liggen nog echt achter, maar die ga ik wel echt naar voren halen. Ja, en de winterjas, ik denk dat vandaag ook mijn laatste winterdagjas is. Want die heb ik gewoon op de afgelopen dagen aangehad.
0: Nou ja, ik mag je ook eerlijk zeggen, die winterjas mag sowieso wel de laatste dag hebben natuurlijk. Heb je gezien hoe dat kreng eruit ziet van jou?
1: Mijn winterjas.
0: Wijnand Speelman, heel even serieus. Jij komt hier binnen zetten. Was het gisteren dat jij zei, ja, ik heb een nieuwe winterjas gekocht?
1: Ja, ja.
0: En wat ga je met die winterjas doen?
1: Die leg ik op zolder.
0: Ja, waarom?
1: Voor komende winter.
0: Ja, maar weet je wat nou het logisch is waarom jij een nieuwe winterjas hebt gekocht?
1: Voor de nieuwe winter.
0: Omdat er allemaal scheuren in jouw jas zitten. Dus deze man, die loopt dan echt met een jas. Nou, echt waar. Al had jij 8 jaar op straat geleefd, dan zou die jas er zo uit hebben gezien, denk ik. En dan denk jij, nee, die ga ik dan gewoon nog even lekker aanlaten. Ondanks dat de scheuren, letterlijk de scheuren erin zitten.
1: Wacht even, ik ben zo terug, ik ga hem even pakken.
0: Ja? Nou ja, pak jij lekker je jas. Maar het is toch, het is toch te bizar voor woorden. Er zitten gigantische scheuren in die jas. En dan denkt hij, ik heb een nieuwe winterjas gekocht, maar dat is zonde. Die draag ik dan pas volgende winter. Wat is dat voor logica? Okay. Hoe kan dat nou?
1: Ik heb hem aan.
0: Ja. Ja, ook als je nu luistert, denk je, ja, dan is het precies hetzelfde.
1: Het is gewoon een soort van lege, groene, lekkere, het is een beetje een ploffie jas, is het zo heel lang.
0: Het is gewoon een donsjas.
1: Tot aan de knieën. Dit is echt een topjasje.
0: Ik snap dat hij lekker warm is en licht is.
1: En wat is het probleem?
0: Nou, dan draai je even naar links of naar rechts. Waar zit het? Nou, hier, op je reet zit een gigantische winkelhaak.
1: Dit is een klein gaatje.
0: Nou, een klein gaatje, een winkelhaak. Dit is gewoon een scheur van, ik denk, 20 centimeter. Ja. Dan draai je even de andere kant om.
1: Je bedoelt,
0: Ja, dan in je zak. Ja. Dat is een scheur van, ik denk wel, 50 centimeter. Ja, alsof die hele jas uit elkaar is getrokken.
1: Ja, maar op zich, als ik een beetje zo erop duw,
0: ja, dan zie je het niet. Ja, koekoek.
1: En als ik een rugzak op heb, wat ik vaak op heb, dan zie je dat gat aan de achterkant ook niet.
0: Nou ja, sorry, maar hoor wat je zegt. Je hebt een nieuwe winterjas gekocht, maar die laat je lekker liggen voor het volgende winterseizoen. En ondertussen loop je erbij alsof echt je de centen op straat moet oprapen.
1: Ik heb gewoon moeite met
0: dingen wegdoen.
1: Met dingen wegdoen.
0: Okay.
1: Dat is echt mijn probleem. Ik denk dat mijn vriendin nu aan het klappen is als ze luistert bij de radio.
0: Nou, ik snap best wel dat zij er naar kijkt en dan denk ik, zo, nou, de sexiness is ook wel een beetje vanaf.

0: Radio maken zo weinig of gewoon verkeerde zuinigheid?
1: Kan je vertellen, het is het laatste, Ruud.
0: Nou, ik denk allebei. Nee, het is wel echt verkeerde zuinigheid, ja. En gewoon gemakzucht, denk ik. Hey, overigens, die voorhoede, daar kun je

0: American Cars. Laatste dagje herfstgevoel. Vanaf morgen gaat er veel meer zon schijnen. Daarom hadden we het over een winter- of een zomergarderobe. En mijn winterjas die ik echt helemaal uitdraag met de gaten erin. Maar ik denk ook, het is ook een soort van jas. Een jas is ook een soort van dekentje of zo. Een soort van, ja, letterlijk wat ze dan zeggen. Van, het is een fijne jas die je draagt. Daar woon je zo wat in. Dat heb ik ook met deze jas. Daar ben ik gewoon helemaal aan gewend. Dat is gewoon, ja, dat ben ik gewoon, nee, weet je wat.
1: Chris zegt bijvoorbeeld, een jas is net een relatie. Als het past wil je het niet meer kwijt.
0: Nee, dat is het, ja.
1: Dit is echt een mannending, denk ik. Want ik heb geen één vrouw gehoord die ooit zegt, oh nee, maar als een jas, nee, die blijf ik dan aanhouden totdat die echt helemaal gesneuveld is.
0: Ja, ik geef
1: Wij
0: ook
1: willen
0: gewoon
1: dan gewoon weer een nieuwe jas.
0: Ja, ik moet wel zeggen, als ik dan een nieuwe jas heb, dan voel ik me ook nog een stukje beter. Dan denk ik, oh mooi, nieuwe jas, weet je wel. Ja. Voel ik me gewoon helemaal het mannetje.
1: Maar gun jezelf dat dan. Ja, gun jezelf dat gevoel.
0: Ja, het is wat vrouwen tegen zichzelf zeggen, waardoor ze blijven kopen.
1: Nee, jij hebt ook een nieuwe jas gekocht, alleen
0: dan
1: hangt te verstoffen in de kast.
0: Michel die zegt, morgen, je bent niet alleen hoor, Wijnand. Ik heb ook zo'n jas, rits kapot, zakken hangen nog los. Maar die zit gewoon nog lekker. Het is een mooie jas om de hond mee uit te laten. Oh ja,
1: dat vind ik een goeie.
0: Dat vind ik ook nog een goeie. Dat ik deze wel mag bewaren om de hond uit te laten. Ja, Omertini zegt, ik snap er niks van. Ik doe zo'n 20 jaar met een jas. En jullie komen er ieder seizoen weer met een nieuwe. Nou, dat niet. Want ik heb deze denk ik nu al 3 seizoenen. Maar nu is die wel echt helemaal op.
1: Ja, het is gewoon klaar. Ik weet ook niet wat je gedaan hebt, hoe die gaten er allemaal
0: in zijn gekomen. Ik beloof het. Laatste dag.
1: Als jij nu wakker bent, dan hoor je dus bij de voorhoede de strijders van de maatschappij. En dan kan je ook aanmelden voor de voorhoede. Voorhoede.3fm.nl/voorhoede. En dan kan je bijvoorbeeld ook laten weten wanneer je wakker bent, wat jouw hobby's zijn, wat voor werk je doet en wanneer je jarig bent. En die mensen willen we altijd even in het zonnetje zetten. Dus bij deze een dikke shout-out naar Bart Vroema, want die is 59 geworden.
0: Hey. Hey, Bartje, van harte gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd. En Lisa Riegels, die is er ook bij 23.
0: Hey, die is er vroeg uit omdat ze werkt bij de bakker. En haar hobby's zijn onder andere keramieken.
1: Leuk hoor. Leuk. Dat wil ik ook een keer doen, keramieken.
0: Kleine cursus bij Lisa, we gaan het voor je regelen. Het is de ochtendshow van 3FM. Wijnald en Jamie vandaag enkele buien. Kans op onweer en hagel, maar af en toe ook ruimte voor de zon. Die komt er langzaam door, 16 tot 18 graden. En zoals gezegd, morgen droog. En we gaan richting heerlijke temperaturen. De Kid Laroi.

0: met Justin Bieber, Stay 3FM.
1: Het is lekker vroeg en jij bent erbij en dat belonen we graag. Je kunt kans maken op een airfryer. Zo heerlijk, zo'n apparaat op de keuken. Weet je wel, je kan er van alles in bakken. Niet alleen bittergarnituur, maar ook een kipsnietseltje. De broccoli kan erin, de aardappeltjes. Nou, je kan hem gewoon komen ophalen.
0: En het leuke is, op vrijdag is het natuurlijk altijd Air Friday. Oftewel, dan gaat de frituur even een partijtje knallen. En daarom ook dat je hem op vrijdag kan winnen. Dus wanneer je krijgt vandaag de hoogste score, is die vrijdag voor jou.
1: Stuur even je naam via de NPO Luisterapp en dan maak jij kans op die Air

0: Memories, Zombie op 3FM. Voor het winnen van een airfryer stuur je nu je naam door via de NPO Luisterapp of bel 0909-1336. Het is 1 over half 7, het laatste nieuws. Martijn, goedemorgen.
1: NOS op 3.
2: Goedemorgen. In Schagen is een deel van een industrieterrein afgesloten nadat er gisteren een grote brand was uitgebroken. Ja, die begon gisterochtend al in een autobedrijf. Je hoort de brandweer gisteravond. De
3: autogarage zelf is geheel verbrand. Die kunnen we als verloren beschouwen. Tijdens de brand is ook asbest vrijgekomen. Dus dat is ook belangrijk voor mensen die daar last van hebben. Dus ze deeltjes aantreffen in hun tuin op de weg. Om dat goed te controleren.
2: Ja, want het inademen van asbest kan kanker veroorzaken. Daarom zijn alle straten in Schagen waar gisteren asbestdeeltjes zijn gevonden tijdelijk afgesloten. Boosheid in Amerika over een deal die president Trump heeft gemaakt met de Amerikaanse Belastingdienst. Hij had een zaak aangespannen tegen die Belastingdienst vanwege reputatieschade, omdat ze een paar jaar geleden zijn belastingaangiftes openbaar hadden gemaakt. Nou, die zaak gaat niet meer door, want ze hebben dus een deal. Onderdeel daarvan is dat er een speciaal fonds komt met miljarden voor mensen die zeggen dat ze onterecht zijn onderzocht door justitie. Mogelijk komen ook de Capitoolbestormers daarvoor in aanmerking. En dat vinden Trumps tegenstanders, de Democraten, maar corrupt.
4: Do you seriously think this arrangement is appropriate? The president telling the federal government to settle a case and let him pay billions to the people that he chooses?
2: Ja, Democraten zijn ook boos omdat de Belastingdienst heeft toegezegd dat ze geen onderzoek meer gaan doen naar oude aangiftes van Trump, zijn familie of zijn bedrijven. Een groot feest in Londen gisteravond, want Arsenal is voor het eerst in 22 jaar weer kampioen van Engeland. Fans hebben er dus lang op gewacht.
5: I've been wanting the league since I was born. I am ecstatic, I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league! We know what we are! Champions of England! We know what we are!
2: Arsenal speelde gisteravond zelf niet, maar is nu niet meer in te halen nadat Manchester City gisteren punten liet liggen. Volgende week zaterdag, dan kan de club het feest compleet maken. Dan speelt Arsenal nog de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Het weer, vallen wat buien, soms met onweer en hagel. Dus ook af en toe zon bij een graad op 17 vanmiddag. Vanaf morgen is het droog en gaat de temperatuur verder omhoog.
0: Oeh, lekker. Even een kleine blik op de weg om te kijken of er al files staan in Nederland. Een paar kleine files. De A7 Den Oever richting Zaanstad voor de afrit Avenhoorn. Nu 6 minuten. De A10, knooppunt Watergaasmeer richting knooppunt Koenplein. Voor Landsmeer 10 minuten na een ongeluk. De weg is daar dicht. En de A28 tot slot Zwolle richting Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken. Ongeluk met de vrachtwagen.

0: fans buiten te wachten.
1: Er waren mensen vanaf woensdag aan het slapen.
0: Eindelijk, hij is terug.

0: Paleis op 3. Michael
1: DJ in de ochtend.
2: Tijd voor een airfryer.
0: Mooiste dag van de week is de vrijdag, want dan begint het weekend en dan kan de airfryer ook aan. Dan is het niet meer moeilijk doen met koken, maar dan kun je gewoon legitiem van alles in die airfryer gooien. Een lekker bitter garnituurtje op zijn tijd heeft al heel wat mensen verblijd, zeg ik altijd.
2: Oftewel Air Friday.
0: Maar dan moet je er wel eentje hebben. Wij voorzien daar graag in om dat samen met jou te vieren. Je maakt kans op een airfryer als je meespeelt aan laatste letter. Even een highscore neerzetten en wellicht op Air Friday ga jij er vandoor met die airfryer.
2: Ja, en de hoogste score is op dit moment 6 punten. Heb jij nou al uitgelegd hoe het spel werkt?
0: Nee, dat ga ik zo doen.
2: Oh, oké. Nee, ik dacht anders ga ik misschien het herhalen.
0: Nee, Kilian die gaat spelen. Het principe is simpel. Je kiest een beginletter, krijgt een categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed, dan is de laatste letter van je antwoord meteen de beginletter. Voor het volgende antwoord, dan komt er een nieuwe categorie. Nou, je moet zoveel mogelijk categorieën wegspelen. En degene die dat aan het eind van de week het beste gedaan heeft, die wint de airfryer.
2: Kilian, goedemorgen.
3: Hoi, goedemorgen.
2: Jij bent kok in de catering. Is dan een airfryer, zeg maar, schelden in de kerk of juist iets goeds?
3: Ja, zelf gebruik ik hem nooit echt heel erg, maar mijn vrouw die wil wel eens kipnuggets. En dat is lekker tijdens de airfryer. Kijk. En
2: dat je daar
3: in de
2: oven. Lekkere kipnuggetjes kan
0: gooien. Jouw vrouw had mijn vrouw kunnen zijn, hoor ik al.
2: Ik vind het ook heerlijk om te horen dat een man, zeg maar, gewoon dan denkt: nee, maar mijn vrouw die wil af en toe kipnuggets en ik ga dat gewoon even voor haar regelen. Super is dat.
3: Ja.
2: Hey, je moet 7 punten of hoger halen, wil je de highscore bereiken. Met welke letter ga jij beginnen? Wat is je startletter?
3: Met de S.
2: Oké, daar komt die dier.
3: Stella.
2: Film of serie?
3: Film of serie. Nee.
2: Kom op. Een film of een serie, kom op.
3: Ja. Nee.
2: Oh, je hoort je helemaal dicht slaan.
0: Maar welk dier zei jij nou met de S? Want het eindigt op een A, maar een?
3: Stella.
2: Wat is dat?
0: Een Stella. Zo heet de hond van mijn zwager.
2: Maar wat is een Stella?
3: Stella, ja, dat is ook een biertje. Stella Artois.
0: Oh!
2: Oh, jij dacht bier!
3: Bier, zei je
2: nee,
3: toch?
2: Nee, dier!
3: Dier, oh!
2: Ja! Toen dacht ik al, maar ik dacht Stella, nou ja, het zijn wel een van de exotische
3: dieren. Nee, ik vond bier.
0: Ik dacht ook, jij hebt ergens een soort van terrarium.
2: Dat ging helemaal fout. Ja.
0: Oké. Wat gaan we doen?
2: Nou, Kilian, als je deze week nog een keertje belt, dan doen we het gewoon nog een keertje over.
0: Morgen een herkassing. Ja, nee, maar dit...

0: Coldplay, Viva La Vida. In de ochtendshow.
1: Het 3FM Gouden Festivalbandje.
0: Een hele goede morgen, fijn dat je erbij bent. Gisteren is de strijd begonnen om een 3FM Gouden Festivalbandje. Dan denk je, nou, wat is dat eigenlijk, het festivalbandje? Dat is een prijs die, kan ik denk ik wel zeggen, eigenlijk iedereen zou willen winnen. Je kan namelijk met dat bandje naar 8 verschillende festivals. Pinkpop, Best Kept Secret, Down the Rabbit Hole, Awakenings, Lowlands, Douwpop, Zwarte Cross en Siget in Budapest, Hongarije. Er zijn 4 duo's hier gisteren in de studio geweest. Die waren gekwalificeerd om deze wedstrijd aan te gaan. En wij mochten ze gelijk eigenlijk in gisterochtend de eerste opdracht meegeven. Het is een kutopdracht.
2: Ja. Ja. Nou ja, het is ook slecht nieuws.
0: Jullie gaan 3 dagen verblijven op een camping. Maar let op, jullie zijn hier met 4 duo's, maar er passen maar 3 duo's op de camping. Dus degene die als laatste daar aankomen op die camping, die vallen per direct af. En we hebben nog beter nieuws, want het gaat nu beginnen. Ik ga aftellen en dan gaan jullie rennen. 3, 2, 1, let's go!
2: Ja, zo heftig om gelijk te horen dat de kans heel erg groot is dat je dus af kan vallen als je te laat komt. En dan is eigenlijk het spelletje na 2-3 uur al afgelopen. Dat overkwam dus Taran en Mayra.
3: Achter mij komen de finalisten van het Gouden Festivalbandje aanrennen. Nog vol goede hoop. Vol energie. Ze hebben er zin in. Ze denken dat ze nog kans maken om de 8 festivals te gaan. Dat gaat niet meer worden.
4: We hebben 3 campings geprobeerd. Dus de derde waar we nu zijn.
3: Dus dit moet hem zijn.
4: Ik zou toch verwachten dat dit hem is.
3: Wat zie je?
5: Heel veel mensen, maar niet wij die er als eerste waren.
3: Ja, ik heb wel echt slecht nieuws.
4: Ja.
3: Jullie zijn als laatste hier aangekomen.
4: Ik zie het, ja. Ik zie het.
3: Hoe kan dat nou?
4: Ja. Het is wat het is, I guess. Maar wij zouden wel een heel leuk duo zijn geweest.
2: 3 duo's zijn overgebleven. Je kan de strijd en alle challenges die ze doen om punten te verdienen en dus zo dichter bij dat Gouden Festivalbandje te komen volgen via de socials van 3FM op TikTok, op Instagram. En om 9:15 gaan we weer even contact zoeken met Camping Nooit Meer Slapen voor een nieuwe uitdaging. Je hoort het allemaal hier in de ochtendshow. Dit is Lou.

0: 3FM, Luna en Pauze. Het is Wijnand en Jamie in de ochtend. En we hebben per ongeluk een groot maatschappelijk probleem ontdekt.
1: Ja, een beerput opengetrokken. En in die beerput zit Vera. Vera is een van de slachtoffers. Die gaan we er zo even uithalen. Hoe het zit, je hoort het allemaal. 3FM.
2: Lieselot van Prijsvrij.
3: Lot, je bent op de radio, hè?
2: Weet ik. Ik heb een belangrijke mededeling.
3: Over de vakantiegeld supersilweken?
2: Ja, dat wou ik dus zeggen.
3: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
4: Bart? Met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
2: Heb jij ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
7: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.

0: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenland?
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart? Met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
6: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.

0: Klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.

0: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
1: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
10: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel. De grootste fietsenwinkel van Nederland.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
13: Helemaal los bij Ethos.
14: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
17: Goedemorgen, we zijn een beetje laat. 7:02, bijna met Jamie in de ochtend.
18: Maar wel met het laatste nieuws, NOS op 3, Martijn Middel.
19: Ja, goedemorgen, in Oekraïne worden steeds meer burgers gedood.
20: NOS op 3.
19: Vorige maand vielen er volgens de Verenigde Naties 238 burgerslachtoffers. Het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Rusland valt steeds vaker en zwaarder aan, vooral met raketten en lange afstandsdrones. De meeste doden vallen ver.

0: van de frontlinie. Een stuk van een industriegebied in het Noord-Hollandse Schagen is verboden terrein vanwege asbest. Dat is vrijgekomen bij een grote brand. Het vuur ontstond gisterochtend in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het opruimen van alle asbestdeeltjes kan nog weken duren. Er zijn 5 pro-Palestijnse activisten opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Den Haag Centraal. Ze hadden zich gisteravond vastgeketend, waardoor het treinverkeer een tijdje stil lag. Eerder op de avond werden er al demonstranten aangehouden bij de Tweede Kamer, op een steenworp afstand van het station. Ze eisen dat het kabinet in actie komt voor activisten die met boten onderweg waren naar Gaza en door Israël zijn opgepakt. En studenten van de TU Delft presenteren vandaag hun nieuwste zonneauto, de Nuna 13S. Ja, nou hoor je natuurlijk al jaren over die studenten en hun auto's. Ze doen mee aan races in Australië en winnen vaak ook nog. Maar wat kunnen fabrikanten van normale elektrische auto's daarvan leren? Volgens deze student is aerodynamica heel belangrijk.
1: We vinden het leuk om te zeggen, onze auto heeft een luchtweerstand die minder is dan de zijspiegel van een personenauto. Dat heeft gewoon gigantische impacts. En daarom zie je ook steeds meer dat ook elektrische fabrikanten daar steeds meer mee bezig zijn. Die kleine cameraatjes, zijspiegels, dat heeft een reden. Dat levert aerodynamisch gewoon significante bereik ook dus van je auto op.
0: Ook denkt hij dat de motor van onze auto's uiteindelijk in de wielen komt, net als bij die van hen. En over 10 jaar verwacht hij dat er personenauto's rondrijden die zichzelf volledig opladen met een zonnepaneel op het dak. Het weer op deze woensdag. Vallen wat buien, soms met onweer en hagel. Er is ook af en toe zon bij een gaatje op 17 vanmiddag. Vanaf morgen is het droog en gaat de temperatuur verder omhoog.
2: Heerlijk. Martijn, dankjewel. 70 kilometer op dit moment. Meldingen van de ANWB komen van de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor knooppunt Everdingen. Wegdek in slechte toestand. 20 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Utrecht voor Maarsbergen. 25 minuten na een ongeluk. En nog een langere file op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken. Ongeluk is daar gebeurd met een vrachtwagen. Op dit moment een half uur vertraging. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. 3FM.
3: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi. De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
10: Uitstekende keuze. Dat is dan €2 miljard.
9: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
11: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken, met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis.

0: je extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
4: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
5: Welk duo overleeft Camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM. Wijnand en Jamie.
6: Nou, muziekliefhebbers uit de omgeving Maastricht, Sittard en Eindhoven, opgelet.
7: Ja, want zometeen misschien wel een zorg minder voor jou. Je hoort het allemaal zometeen.

0: je moet je sowieso gedragen op een station natuurlijk. Maar die frustratie niet botvieren op een boa, want die gasten die zijn gewapend. NS-boa's die dragen vanaf vandaag. Voor het eerst een wapenstok, gaat nog om een proef. 75 van de 680 medewerkers veiligheid en service die nemen zo'n ding mee. Maar je weet het dus ook niet, het is een loterij, hè, dus je kan er zometeen maar zo eentje met een knuppel treffen. Geen risico nemen, zou ik zeggen.
1: Of bukken, dat kan ook.
0: Of bukken, ja, snel wegrennen.
1: Ja. Hey, misschien heb je het meegekregen, misschien maak je het zelf eigenlijk continu mee. Op het moment dat je buiten de Randstad woont en naar een concert moet in Amsterdam, is er vaak een probleem. Namelijk dat je of eerder bij een concert weg moet, of je trein mist en niet meer thuis komt. Nou, dat is natuurlijk best wel zorgelijk en vooral gewoon ontzettend irritant. En er zijn op dit moment heel veel concerten gaande van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.
0: 10 in totaal.
1: Waarbij ook heel veel mensen, omdat het eigenlijk ook maar de enige concerten zijn in Europa waar je naartoe kan naast Engeland, dat heel veel mensen gewoon niet meer thuis komen.
0: Ja.
1: Dat je gewoon niet de mogelijkheid hebt om ergens dichterbij je woonplaats dan misschien naar een concert te gaan. En daar hebben wij wat op bedacht. Wij dachten... Wat? Als je...
0: Ja, nee, ga maar verder.
1: Nou ja, wij dachten, het is dan natuurlijk wel handig dat je gewoon het hele concert kan zien. Tot de laatste seconde van alles kan genieten als je daar een godsvermogen aan uitgeeft. En dat je gewoon veilig thuis komt. Dus hebben wij een bus, 26 mei, dinsdag aanstaande, die van Groningen naar Zwolle, naar Amersfoort, naar Amsterdam gaat. En woep, woep, woep, woep, ook weer terug. Een soort pre-party en een afterparty. Dat is het eigenlijk, van het Harry Styles concert. Maar toen zeiden mensen, ja, hey, hey, ja, hartstikke leuk allemaal daar in het noorden. Maar wat wij hier in het zuiden, we hebben precies hetzelfde probleem. Nou, dat is ook verholpen. Vrijdag 29 mei, aanstaande, gaat er een bus van Maastricht naar Sittard, naar Eindhoven, naar Amsterdam.
0: Zijn je nou... Sittard?
1: Zeg ik Sittard?
0: Sittard.
1: Sittard.
0: Sittard.
1: Sittard. Sittard. Ja, en nou ja, uiteindelijk kan dan alles en iedereen gewoon weer lekker veilig thuiskomen.
0: Onder andere misschien wel iets voor Vera. Vera, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Als jij naar een concert wil, wat is dan nou jouw grote probleem op dit moment?
2: Ja, ik woon in het zuiden van Limburg en er rijdt niks terug naar huis.
1: Als in gewoon nooit?
2: Ja, het ding is, er rijdt wel vervoer. Mm-hmm. Maar altijd, ja, de laatste trein is ja, te vroeg, zeg maar.
0: Ja, ja. Kun je even een beeld schetsen? Jij gaat nu naar Harry Styles. Dat is in Amsterdam, Johan Cruijff Arena. En je moet terug naar Geleen. Hoe ziet jouw schema er dan een beetje uit als je naar zo'n concert gaat?
2: Ja, dus sowieso al zeker 4 à 5 uur eerder thuis vertrekken. Eerst als we daar zijn, dan ja, de show 2 uurtjes. En als ik thuis wil komen, ja, het is eigenlijk... Ja, we zijn genoodzaakt om een hotel te boeken. Dus ja, wij komen eigenlijk gewoon vrijwel niet thuis met het OV.
1: Dus je bent eigenlijk gewoon een godsvermogen kwijt voor één concert waar je even heen wil. Is bijna een weekend weg.
0: Zijn jullie hier gewend aan geraakt inmiddels?
2: Ja, wel. De meesten die kiezen er ook gewoon voor om of gewoon niet meer naar Amsterdam te gaan. Ja.
1: Ja.
2: Dus ja, het is echt een probleem.
1: Dit klinkt als iets waar je gewoon meer buikpijn van krijgt dan eigenlijk lol om deze hele planning voor elkaar te kunnen krijgen voor jou. Dus, wij hebben een bus geregeld.
2: Oh.
1: Vrijdag 29 mei ga jij met de bus, die rijdt vanaf Maastricht naar Sittard, naar Eindhoven, naar Amsterdam. Jij kan daar heerlijk bij opstappen en 's avonds na het concert word je gewoon weer veilig thuisgebracht.
0: Dus deze keer kun je alles meekrijgen van het concert.
2: Oh, wat leuk. Dank jullie wel.
1: Ga er lekker van genieten, Vera. Veel plezier.
2: Ja, dank jullie wel.
0: En wil je nou ook mee met die bus?

lekker zelfs in Nederland. Af en toe is er ook ruimte voor zon. Dat is een kleine voorbode. 16 tot 18 graden vandaag. Maar die temperaturen die gaan langzaam stijgen. Morgen droog. En gaan we naar zomerse temperaturen. Dat is lekker, hè? Om daar alvast een beetje aan te wennen. Zometeen een plaat die nu al de zon doet schijnen en die temperaturen verhoogt.

0: Ik vind deze gozer zo ongelooflijk creatief. Blanks en Mr. Sunshine op 3FM.
1: Deze gozer ook zo creatief.
0: God. Ja, God hebben ze ziel ook nog in. Hey, nog een vraagje. Ja. Jij hebt een elektrische auto, hè?
1: Ik heb een elektrische auto,
0: Ik moet zometeen even een frustratie met jou delen.
1: Ja?
0: Die wel bekend
1: om mijn
0: is
1: auto
0: bij...
1: Gaat?
0: Nee. Die wel bekend is bij bestuurders van elektrische auto's.
1: Oh, oké.
0: Okay. Even kijken of ik misschien gelijk heb of dat ik misschien gewoon een zeurkous ben.
1: Oké, ben benieuwd.
0: In de nieuwe 20 minuten. Over genieën gesproken, altijd creatief. Free!

0: Bibi Sujari. Dat pianoloopje.
1: Ja, dat is
0: wel
1: waar.
0: Echt, maar dat is een virtuoos die eraan gewerkt heeft.
1: Ja, dat is
0: heeft,
1: zeker
0: hoor.
1: Waar. De Bauza hoorde je in Magnetic hier bij Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Het is 7:55. Het laatste nieuws, Martijn Middel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Op 3. Vanaf vandaag zie je de eerste NS-BOA's rondlopen met een wapenstok. Dat is een lang gekoesterde wens, omdat reizigers steeds vaker agressief worden.
3: Nou, het is natuurlijk niet het eerste waar je aan denkt. Maar we zien in de afgelopen jaren dat de maatschappij hard verandert. Waardoor onze collega's van Veiligheid en Service meer te maken krijgen met agressie en geweld. En we willen beproeven of een wapenstok kan bijdragen aan het effectief en veilig uitvoeren van hun taak.
2: Ja, de eerste twee NS-BOA's met een wapenstok lopen nu rond op Rotterdam Centraal. Uiteindelijk krijgen 75 handhavers zo'n wapenstok.
0: Even een vraagje, asking for a friend. Hoe groot is die knuppel? Ja, is het een wapenstok, zo'n ME-wapenstok? Met zo'n zijstukje, met zo'n T-splitsing?
1: Zo kort is,
0: of
1: maar dat je dan zo, zo psh, en dat hij dan zo eruit steekt, weet je.
0: Oh, dat kan
1: langer
0: ook,
1: wordt.
0: Ja.
2: Dat is wel een goeie, hè? Ik zit even te kijken, want er zijn ook plaatjes bij dit verhaal.
0: Je hebt gewoon ook zo'n politieagent knuppeltje? Weet je wel, zo'n net zo'n
2: lineaal? Ik denk eigenlijk dat het die gewoon is, hoor. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ze zo'n hele grote
0: maar die uitklapbare. Ja, ja, volgens mij de Engelse politie heeft die ook. En in één keer,
1: alsof het zo'n pen is eigenlijk. Ja. En dan in één keer komt een soort van Harry Potter-stijl, komt er zo'n heel ding uit.
0: Zo'n satellietknuppel. Weet je, zo'n antenne inderdaad. Ja. Ja, die wil je niet op je bovenbenen hebben, hoor.
1: Nee, dat denk ik dat.
0: Dit wordt nog even uitgezocht, Martijn.
2: Ja, maar volgens mij is het zo'n kleintje, maar ik weet niet of je hem uit kunt schuiven. Dan moeten we even induiken. Dat is, ik heb hem niet helemaal scherp.
1: We moeten even weten waar we op moeten letten.
2: Uiteindelijk is het niet de bedoeling dat ze ermee gaan slaan, maar meer dat mensen gewoon een beetje afstand houden, omdat ze doorhebben, kunnen gaan slapen.
0: Hij heeft een knuppel.
2: Ja, precies. Ja. Hardrijders en achter het stuur-appers opgelet. De kans op een boete wordt groter. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar op dubbel zoveel plekken controleren. Nu gaat het om 650 plekken. Dat worden er meer dan 1400. Het gaat om vaste flitspalen, mobiele flitspalen en van die focusflitsers, waarmee de politie kan checken of iemand op zijn telefoon zit tijdens het rijden. Ja, en een opvallende nieuwe regel in het wielrennen. De Giro d'Italia verbiedt renners om te plassen in hun bidons. Er rijden blijkbaar een paar renners rond in het peloton die een creatieve oplossing hebben gevonden om te kunnen plassen. Ja, het probleem, na hun plasje gooien ze die bidons weg. En vaak staan er kinderen langs de kant die dingen weer oprapen.
1: Oh,
2: ja,
1: nee.
2: Dat is vies natuurlijk. Wieleranalist en voormalig renster Jip van den Bos, die weet wel waarom de renners het doen.
4: Deze Giro worden er heel veel boetes uitgedeeld aan renners, omdat ze op ongepaste plekken gaan plassen. Omdat er gewoon op heel veel plekken publiek staat, is het heel lastig om een plek te vinden waar je waar je niet in het publiekelijk aan het plassen bent. En toen zijn er een aantal renners met deze oplossing gekomen.
2: Ja, voor wie nooit wielrennen kijkt, urenlang op de fiets zonder te plassen is vaak geen doen. Daarom zoeken renners vaak een rustig plekje langs het parcours om hun blaas te legen.
0: Ik dacht altijd dat ze daarom zo'n zeempje hadden, dat ze daarom zo'n heel doekje erin hadden, dat ze het gewoon konden laten lopen.
2: Oh, dat het gewoon als een soort luier werkte.
1: Maar zijn ze dan ondertussen gewoon aan het fietsen en hebben ze dan die bidon zo hop ze even
2: dat
1: op...
2: Dat is inderdaad hoe ze dat dan
0: doen. Over, die doen ze even de koker.
1: Die bidon hebben
0: de koker om de knuppel.
1: Wat verschrikkelijk.
0: Even volgooien en dan weer de boek in.
1: Besef hoe lekker makkelijk dat. Hoe doen vrouwen dat dan? Dat kan niet.
2: Nee, dat kan niet. Nee.
0: Die krijgen van de organisatie een plastuitje mee. Die zetten eens een plastuitje erop. Dan de bidon. En dat tijdens het fietsen. Ja, dat is dat het bestaat.
1: Kunstwerk.
0: Ja, dat is fantastisch.
2: Heb ik het weer op deze woensdag? Ja, vallen nog wat buien. Soms met onweer en hagel. Er is ook af en toe zon vandaag bij een graad of 17 vanmiddag. Maar vanaf morgen is het droog en gaat de temperatuur verder omhoog.
0: Martijn, dankjewel. 140 kilometer meldingen komen van de A2. Als het om de files gaat, Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Everdingen 25 minuten. De A6 Emmeloord richting Muiden voor Almere Oostvaarders 20 minuten.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals. Meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Luister de hele week en check 3FM.nl. 3FM.

0: En dat is Jamie in de ochtend, Samje, Dark Before the Dawn.
1: Ken je dat gevoel dat je ergens heel gefrustreerd over bent en dat je niet zeker weet of je nou gewoon gelijk hebt? Of dat je een enorme zeikert bent?
0: Of ik dat gevoel ken, natuurlijk. Ik zeik om alles.
1: Zou toch lekker zijn als je dat gewoon een keertje kan testen?
0: Ja.
1: Van, ben je nou een zeikert of heb je gewoon

0: weekend. Toen was ik met mijn gezin naar een museum. En ik heb een plug-in hybride auto. Dus dan denk ik, oh lekker, er staat vast wel een laadpaaltje. Die ga ik even pakken. En ja hoor, 4 laadpalen stonden daar. Alles goed geregeld. Blij weet je wel, van er wordt in voorzien. En misschien in de toekomst nog meer. Maar nu 4 is meer dan genoeg. Waar het niet dat ze allemaal bezet waren. Kan natuurlijk gebeuren. Er zijn ook andere plug-in hybride of andere elektrische auto's. Maar wat schetst mijn verbazing? Er staan 3 gewoon benzine- of dieselauto's, maakt me niet uit, maar die hadden geen stekker. Eén zo'n kleine Opel Corsa, helemaal ingedeukt. Weet je wat, ik denk van, waar is jouw stekker, die heb je niet. Gewoon mensen die gewoon dachten, fuck it, ik wil ook naar dit museum. Ik heb geen zin om verderop te parkeren, daar is een plek vrij. Ik heb geen elektrische auto, maar weet je wat? Ik zet hem er gewoon lekker neer.
1: Ja.
0: Nou, en mij, dat klinkt, ja, het klinkt ook heel kleinzerig.
1: Ja.
0: En daarom twijfel ik een beetje aan mezelf van, heb ik nou gewoon gelijk? Is het gewoon fucking asociaal? Of ben ik een enorme zeikert en moet ik niet janken?
1: Maar heb jij ook bij iemand lopen zeik hierover?
0: Heel eerlijk?
1: Nee.
0: Heel eerlijk? Toen ik, ja, ik was zo boos.
1: Oh nee, ben je naar het museum?
0: Nee, toen ik bij de receptie stond, zei ik, hey, weten jullie trouwens dat er mensen zijn die zonder stekker daar? Ja, maar omdat de frustratie gewoon zo groot is.
1: Ja, die zat hoog. Ja, maar
0: die zat gewoon hoog.
1: Verder lopen.
0: En niet dat ze dat. En die vrouw zei, ja, dat weten wij, daar kunnen we verder helemaal niks aan doen. En toen dacht ik, ja, dat is ook wel. Wat kun je er nou aan doen?
1: Ja, vrij weinig. Behalve dan de heet het bij die laadpalen gaan staan en zeggen, nee, jij mag hier niet en jij mag hier wel.
0: Maar mijn vraag aan jou is dus, als je dit zo hoort, ben ik aan het janken?
1: Heb jij gelijk of is het gezeik?
0: Of heb ik gewoon gelijk?
1: Ja.
0: Is het gezeik of heb ik gelijk? Je mag van je laten horen door even gezeik of gelijk te sturen via de NPO Luisterapp. Meeste stemmen gelden. Als ik gelijk heb, dan hoor je het nog tot in den treuren. En anders houd ik er echt mijn mond over.
2: Dit is onze nieuwste single.
3: Here is my new single.
4: And this is my new single.
5: Op 3FM. Teddy Swims. Mr. Know-It-All. Met

0: Al die stond vol met auto's die er niet horen, want dat waren gewoon benzinemotoren. En dan denk ik, hoe verzin je het? Ga ergens anders parkeren, maar niet op zo'n elektrische plek. Maar tegelijkertijd denk ik ook, Wijnand, je bent gewoon aan het janken. Maar aan de andere kant is er ook weer een stem in mijn hoofd die zegt, ja, je hebt gewoon
1: ik ga een klacht indienen bij het museum, want dat heb je daadwerkelijk gedaan. Ja, ja. Ik vind het ongelofelijk. Maar goed, er zijn de vraag gesteld, heeft Wijnand hierin gelijk of is het gezeik? Marijn die zegt nou, en of jij aan het zeiken bent. Die klote laadpalen staan altijd op de meest gunstige plaatsen. Waarom hoeven die stekkeradapten niet een stuk te lopen voor een parkeerplaats? Levi die zegt absoluut gelijk. Ik vind het belachelijk dat het niet wordt gehandhaafd. In Rotterdam bijvoorbeeld meerdere keren zoiets gemeld en terugkoppeling gekregen van de gemeente.
0: Chris, jij vindt het gezeik?
2: Ja, ik vind die plekken zitten altijd heel mooi. En dan krijg je een soort van voorrang op anderen. Terwijl jij, omdat jij een duurdere auto hebt kunnen kopen.
1: Ja,
2: en dat is niet helemaal eerlijk.
1: Ik snap jou daar volledig in. Het is ook eigenlijk heel asociaal. Het zijn net invalide plekken eigenlijk.
2: Precies, ja. Maar die hebben een goede reden.
1: Precies. Ja.
0: En jij, maar jij vindt mensen die op moeten laden, die dus niet anders kunnen, die hebben geen goede reden. Dat is dan gewoon pech.
2: Je hebt er een plug-in. Je kan toch ook op benzine rijden? Ja. Je bent er niet afhankelijk van je elektriciteit.
0: Fair enough.
1: Ik ben het helemaal met je eens hoor, Christian.
0: Chris, we gaan even het net ophalen. Even kijken wat de rest van luisterend Nederland vindt. Dankjewel.
2: Hoi.
0: Ja, even een kleine uitslag. Want er is heel veel binnengekomen. Allemaal mensen die er een mening over hebben. Maar uiteindelijk, wat is er uitgekomen? Is het gezeik? Of heb ik gelijk?
1: 78% van alle mensen die zich hebben gemeld in de NPO Luisterapp over deze kwestie zegt...
0: Gelijk! Hey, toch gelijk!
1: Je hebt gelijk, dus je mag er, ja, super, mag je er nog meer over klagen.
0: Heerlijk, we gaan lekker blijven renten. Nee, hoor. Heb je nou zelf ook een frustratie die je even wil meten? Laat van je horen via de NPO Luisterapp. Dan kunnen we het ook een keertje testen met jou.

0: Harder dan hel. Nog twee nachtjes slapen en dan is het zover.
1: Air Friday!
2: De dag dat heel Nederland met Wijnand voorop gaat om aan de bittergarnituur te gaan.
0: Ja, lekker. Dan moet je wel een airfryer hebben. Wil je die hebben? Wil je de Wijnand van Jamie airfryer winnen? En dat is een topper, hoor. Dan moet je alleen even je naam appen via de NPO Luisterapp of bel 0909-1336.
3: 3FM.
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond.
5: Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
8: Een heel boek? En de kinderen dan?
7: Die zijn veel te druk met spelen.
8: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
7: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
8: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
7: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Nike anders doet.
1: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
3: Honda, the power of dreams.
1: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
5: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: Is dit allemaal van jou?
8: Alleen de belangrijke dingen.
9: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
10: Geeft ruimte.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet...
12: Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Kijk die het een tikkie anders doet.
1: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
3: Honda, the power of dreams.
1: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
5: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: Is dit allemaal van jou?
8: Alleen de belangrijke dingen.
9: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen.

0: 150 euro voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
2: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Is dit allemaal van jou?
5: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Het is 8 uur, bijna en Jamie in de ochtend.
15: Met het laatste nieuws en NOS op 3, gelezen door Martijn Middel. Goedemorgen Martijn.
16: Goedemorgen. Vandaag lopen de eerste NS-boa's met een wapenstok rond.
17: NOS op 3.
16: Er begint een proef van een jaar op Rotterdam Centraal. Later komen ook Den Haag, Zwolle en Den Bosch aan de beurt. In totaal doen 75 boa's mee. De NS hoopt dat ze met de wapenstok beter kunnen omgaan met agressieve reizigers. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze geld hebben betaald om mensen te kunnen neerschieten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben neergelegd voor zogenaamde sniper-safaris, waarbij ze als toerist konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp had al in 2018 moeten vertellen dat ze massa-sperma-donoren hadden gecreëerd. Zonder dat de donoren het wisten, verwekten zij veel meer dan het maximum van 25 kinderen. Vorig jaar kwam dat naar buiten, door onderzoek van Nieuwsuur. De kliniek had destijds een excuus, vertelt deze journalist.
18: Toen zei ze, ja, we hebben eigenlijk altijd gezwegen, want we hebben in overleg met de beroepsgroep dat het mensen niet actief hierover hoefden te benaderen. Maar nu blijkt dus, uit het nieuwe stuk wat we in handen hebben, dat dat juist andersom was. Dat de beroepsgroep wilde dat ze wel alle mensen benaderen. En dat is eigenlijk het meest schokkende aan dit ene document. Dat mensen weer zijn bedrogen. Want daarvoor hadden ze ook al gelogen tegen de inspectie in 2015. Toen hadden ze ook tegen de inspectie gezegd, ja hoor, wij houden ons aan het maximum van 25 kinderen per donor. En dat was toen ook al niet zo.
16: Bij de kliniek zijn minstens 1200 kinderen verwekt met zaad van een massadonor. En na 22 jaar is het Arsenal eindelijk weer gelukt kampioen van Engeland worden. Doordat grote concurrent Manchester City gisteravond gelijk speelde, kan Arsenal niet meer ingehaald worden.
19: En dat is het! De Premier League title race is over. Manchester City will finish second. And it's Arsenal's Premier League title.
16: Mijn sportcollega Jan Kees zet die titel even in perspectief.
20: De laatste keer dat Arsenal kampioen werd, deed Dennis Bergkamp nog mee. Ja, dan hebben we het dus echt wel over een tijd geleden. En ze gaan ook de Champions League finale spelen. Dus wie weet wat er nog meer mogelijk is.
16: Die Champions League finale tegen Paris Saint-Germain is volgende week zaterdag. Het weer, ja, er vallen wat buien, soms ook weer met onweer.

0: en hagel, maar er is ook af en toe zon bij een graadje of 17 vanmiddag. Vanaf morgen is het droog, het wordt zonnig en de temperatuur die gaat verder omhoog.
1: Dankjewel Martijn. Joost. Verkeersinfo 200 kilometer op dit moment. Opvallende meldingen van de A6 Emmeloord richting Muiden. Voor Almere Oostvaarders 32 minuten. Over naar de A10, Koenplein richting de Nieuwe Meer. Voor knooppunt Amstel nu 20 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht voor Maarsbergen 20 minuten. De A28 Zwolle richting Amersfoort voor Hoevelaken. Bergingswerkzaamheden, vanmorgen een ongeluk gebeurd met de vrachtwagen. Op dit moment 35 minuten. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Tot slot nog de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Ook daar file. Die staat voor Venlo Zuid. Ongeluk is daar gebeurd. De weg is weer vrij. Maar nog wel 40 minuten op onthoud. 3FM.
2: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-reizen. Live your dreams.
9: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
10: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
11: Welk duo overleeft Camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM.
10: Caro en
11: CRV. Wijnand en Jamie.
12: En als je geen festivalbandje kan winnen, kun je nog wel een airfryer winnen.
13: Even lekker snacken zoals Wijnand altijd doet. Stuur je naam door via de NPO Luisterapp en dan is hij misschien van jou.

0: Ian Hayley Williams Airplane.
1: FM. Wijnald en Jamie in de ochtend.
0: De ochtendshow van 3FM. Het is 8:10 voor de 20ste van mei. Goed dat je erbij bent. Gisteren droevig nieuws. Ik schrok er ook een beetje van. Het luchtalarm verdwijnt bij 2028. Toch een soort van vastigheid. Altijd die eerste maandag van de maand weten dat als de Russen komen dat we veilig zitten, want dan hoor je het in ieder geval. Nou, het verdwijnt en heel veel mensen die dachten oké, maar wat nu? Wat nu? Paniek. Minister Van Wil die heeft vandaag gezegd dat er een alternatief komt in de vorm van een systeem met lichtflitsen of geluid.
2: Super lichtflitsen. Ja,
0: dus ideaal voor de mensen met last van epilepsie.
2: Middags. Nee, ja. Maar ook 12:00 middags. Ja. Het zonnetje schijnt. Dan zie je toch geen lichtflitsen.
0: Maar gaan we overal op elke hoek van de straat stroboscopen ophangen of
2: ja,
0: zo?
2: Of dat alle lampen dan aan en uit gaan, ik heb geen idee. Goed, slecht nieuws is gisteren, maar goed nieuws morgen. Of in ieder geval leuk nieuws. Want morgen dan is het donderdag, oftewel date donderdag. Dat is altijd de dag waarvan wij hier, en wij met Jamie in de ochtend altijd zeggen, dat is de dag dat volgens mij de meeste mensen altijd gaan daten. En dan gewoon lekker een drankje doen. Misschien nog wel wat meer. Misschien wel s'avonds nog even met elkaar mee naar huis gaan. En dat kan leuk worden. Ja. Maar ook pontificaal misgaan.
0: Het loopt soms volledig uit de hand. En dat zijn, kijk, wij zijn toch een stel sensatiehoeren.
2: Ik vind dat heerlijk.
0: Daar slaan we op aan.
2: Verkeerde date-ervaringen, die zijn uiteindelijk achteraf gezien, als je erop terugkijkt, 9 van de 10 keer hilarisch om het met elkaar over te hebben. En dat is nou precies wat wij doen bij Geswiped en Gesneuveld. Morgen weer een nieuwe editie. En nu dachten wij, we willen je alvast een beetje wakker maken om ook jouw dateverhaal met ons te delen. En je alvast misschien een beetje hoe zeg je dat?
0: Een beeld te geven van wat
2: een
0: voor
2: improvisatie.
0: Wat voor misgelopen dates er al binnen zijn gekomen.
2: Precies.
3: Ja, een paar jaar geleden zat ik op een dating app en een aantal weken met een jongen of man zitten appen. En het werd tijd voor een eerste date.
2: Oké, en hij komt aanlopen en wat dacht je?
3: Maar toen dacht ik al, moi, eerlijk gezegd. Ik had niet meteen zoiets van, wauw. Maar ja. Ik dacht, oké, we gaan er open in. We gaan even kijken hoe dat het loopt. Want het appen was wel gewoon gezellig.
2: Ja.
3: En toen vroeg hij tijdens de eerste minuut, hoe heet jouw vader? Ik zei, die heet Willem. Ja, dan denk ik dat ik de neef van jouw moeder ben.
2: Erg, hè? Dat
0: dit
2: je met je
0: dates.
2: Eigen neef aan het daten bent.
0: Heerlijk toch.
2: Maar goed, dat is eigenlijk onze vraag aan ons. Heb jij nou een date? En is die compleet misgegaan? Laat dan even weten via de NPO Luister-app. Door even geswiped of door swipe te sturen. Of deze kant te bellen 09091336. En dan is het ook meteen goed om even bij te zeggen, je naam hoeft er niet bij. Het mag allemaal anoniem als je dat veiliger zou vinden, als je dat fijner zou vinden. Maar laat ons even lekker lachen. En het leuke is, krijg jij een etentje van twee voor ons.
0: Dat is gewoon geregeld. Alleen even je verhaal doorsturen via

0: dag.
1: Mooie dag. Nou, vandaag nog echt zo'n dagje met een beetje regen, buien. Af en toe ruimte voor de zon. 16 tot 18 graden.
2: Maar gaat morgen. Ja. Morgen.
1: Zomeralarm. Dit is Bebe Rexha, New Religion.

0: 54 Ultra Talk
1: 2. Rijnald en Jamie in de ochtend.
2: Yes, de vrijdag is door ons omgedoopt tot een soort van nationale feestdag. Air Friday.
3: Air Friday!
2: Het moment om even iets lekkers in de airfryer te gooien. Klein bitter gaan dit uurtje. Ik ben de dol op.
0: Ja, jij. En jij daarom, bent echt een snickert.
2: En daarom geven we een airfryer weg met laatste letter. Het spelletje waarbij je een beginletter kiest. Je krijgt een categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed, dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter voor je volgende antwoord. Bij een nieuwe categorie. Het is zaak om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen. En wie op Air Friday aankomende vrijdag de meeste categorieën heeft weggespeeld, die wint de airfryer.
0: Op dit moment staat de hoogscore op 6. Martin, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Even 7 punten of hoger halen. Dat is eigenlijk wat de bedoeling is. Gaat het lukken?
4: Ik ga mijn best doen.
0: Goed zo. Goed zo. Je hebt een startletter doorgegeven. Welke is dat?
4: De R van Richard.
0: Oké, daar gaan we. Eten.
4: Roerbaknoedels.
0: Bordspel.
4: Stratego.
0: Superheld.
2: Superheld met de O.
4: Dat is moeilijker dan ik dacht.
0: Martin.
4: Ik sla hem al dicht. Superheld.
0: Ja, wat is een superheld met een O?
2: Ja, Optimus Prime.
0: Daar heb ik nog nooit van gehoord.
2: Optimus Prime? Ja, nooit van gehoord, ja.
4: Nee. Helaas, ging niet zo lekker.
0: Ja, Martin, soms heb je dat gewoon. Soms zit dat er even tussen.
4: Een blackout.
0: Een blackout, kan gebeuren.
2: 2 punten, het is wat het is.
1: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel morgen mee.

0: ook weer nieuwe muziek van deze popkoningin uit. Charlie XCX en je hoorde haar met Apple hier op 3FM.
1: Het 3FM Gouden Festivalbandje.
0: Zometeen een nieuwe challenge om het Gouden Festivalbandje. Drie duo's die strijden om uiteindelijk naar 8 festivals te kunnen. Het gaat om Pinkpop, Best Kept Secret, Down the Rabbit Hole, Awakenings, Lowlands, Taupe, Zwarte Cross en Siget. Oftewel, alles eigenlijk wat je zou willen deze zomer. En dat gebeurt allemaal, al die challenges, op de camping, nooit meer slapen.
2: Ja, straks spelen ze hier in de uitzending een quiz. Waar ze weer punten mee kunnen verdienen. Alvast even oefenen samen met jou om warm te draaien. Fragment van artiesten te horen alsof je op een Dixie zit ergens op een festival. Dus een beetje zo'n dof geluid ga je zo meteen horen met artiesten op de achtergrond. En jij moet raden van welk festival dit de line-up is. Dus welk festival wordt hier bedoeld? En voor jou, om even te oefenen, een festivalkleedje, een 3FM-festivalkleedje staat op het spel. Dus luister goed.

0: noem mij een oelewappen, maar hoorde jij dit?
1: Je hoorde toch wel welke artiesten hier stonden? Hoorde je dat niet?
0: Dat was ik echt niet. Dan miste ik hem echt helemaal.
1: Echt? De eerste staat maar op één festival die je hoorde. De artiest.
0: Oké.
1: Nou, weet jij het wel? 3FM matje kan jij winnen. 3FM festival matje. Laat het weten via de NPO Luister app.
0: Het is 8:58. Maar wat een service. Kijk eens aan, daar komt hij gewoon hoor. Met een update. Het laatste nieuws. Ja, we zijn vandaag even ietsje eerder op dit moment.
2: Lekker op tijd, jongens.
0: Dat is oké, toch?
2: Maar ik ben er helemaal klaar voor. Alles staat op groen hier.
0: Mooi zo. Het laatste nieuws.
3: NOS op 3.
0: Martijn Middel.
2: Ja, in Oekraïne worden steeds meer burgers gedood. Vorige maand vielen er volgens de Verenigde Naties 238 burgerslachtoffers. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Rusland valt steeds vaker en zwaarder aan, vooral met raketten en lange afstandsdrones, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: Nou, al sinds het begin van de oorlog probeert Rusland de samenleving te ontwrichten en zijn burgers ook vaak het doelwit. Ook vannacht weer zijn meerdere flats en bedrijven geraakt, onder meer in de Sumy, niet zo ver van de Russische grens, want daar stortte onder meer een appartementenblok in.
2: Een deel van het Noord-Hollandse Schagen is verboden gebied. Bij een grote brand gisteren bij een autobedrijf is asbest vrijgekomen. Dat is gevaarlijk voor de gezondheid. Alle straten in Schagen waar asbestdeeltjes zijn gevonden, zijn afgezet. Ja, en heb je wat met voetbal en zoek je nog een interessante podcast? Mijn collega's van NOS Sport hebben er weer eentje. Ze hebben onderzoek gedaan naar FIFA-baas Gianni Infantino, die nogal machtig is in de voetbalwereld.
5: Tot aan het WK nemen we je mee in een wereld waar alles draait om mannen in pak. Om miljoenen, miljarden, om macht.
6: Je komt aan op een vliegveld, je wordt met een autootje weggereden met chauffeur.
7: Je laat je een beetje naar links slepen, dan ga je weer een beetje naar rechts.
8: Doordat hij de FIFA spectaculair heeft laten groeien, krijg je ook dat iedereen ongeveer 1000 keer per dag tegen hem zegt dat hij geweldig is.
9: We love you, president.
6: Thank you.
2: Ja, voor die podcast hebben ze ook gesproken met Infantino's voorganger, Sepp Blatter. En die noemt Infantino een dictator.
10: I see him as a dictator.
11: Why is he a dictator?
10: Yeah, why? Because he has realized in the FIFA that there is no more opposition. Nobody. No one of it is nothing.
2: Ja, geen tegenstand meer, zegt Blatter. Ja, is wel opvallend, want Blatter werd in zijn tijd ook beschuldigd van machtsmisbruik en corruptie. De eerste twee afleveringen van die podcast, Gianni's Imperium, vind je nu in de NPO Luister.
0: Super vet, want dit is gemaakt door Guido van Gorp.
2: Ja.
0: En die heeft ook al eerder Mino's Imperium gemaakt over zaakwaarnemer Mino Raiola. Ja, als je voetbalmakelaar gek bent, zoals ik, dan vind je dit echt het einde. Dit hoor je gelijk aan die bekende stem. Het is super mooi gemaakt, vormgegeven en een fantastisch verhaal. Ik ben benieuwd.
2: Heb ik het weer nog voor je? Ja, vallen wat buien, soms met onweer en hagel. Er is ook af en toe zon bij een graadje of 17 vanmiddag. Ja, het is gewoon even wachten. Vanaf morgen is het droog, wordt het warmer en er komt ook meer zon bij.
0: Martijn, dankjewel. Deze informatie nog 161 kilometer. Het is rustig vandaag. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Verknoop het Everdingen 25 minuten. A6 Emmeloord richting Muiden voor Almere Oostvaarders 40 minuten. A10 knoop het Koenplein richting knooppunt De Nieuwe Meer. Voor knooppunt Amstel 20 minuten na een ongeluk. En nog een melding van de A28 Zwolle richting Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken 35 minuten.

0: 7 over half 9. Wijnand en Jimmy in de ochtend op 3FM met Laura Palmer. Bastille hoorde je.
1: Het 3FM.
2: Gouden festivalbandje.
3: Het bandje waarmee twee vrienden deze zomer toegang krijgen tot maar liefst 8 grote festivals. Pinkpop, Best Kept Secret, Down the Rabbit Hole, Awakenings, Lowlands, Douwpop, Zwarte Cross en ook nog even een reisje naar Hongarije, Budapest, want daar is Siget. Op dit moment zijn 3 duo's aan het strijden deze hele week om dit gouden festivalbandje te bemachtigen. En dat gebeurt allemaal op de camping. Camping Nooit Meer Slapen. Wij zitten hier in de studio en kijken dan ook op een heel groot scherm achter ons, waar we de hele tijd al een livestream de camping in de gaten kunnen houden. En iemand die ik best wel kreupel en moe uit zijn tent zag rollen, dat was Cas. Cas, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Hoe voel jij je nu op dit moment? Heb je een beetje kunnen slapen in die tent?
4: Nou, ik heb beter geslapen dan gisteren, dus eigenlijk best prima.
3: Oh, wat goed. Heerlijk. Want ik zat naar die tent te kijken en we hadden het er nog over. Hey, het is gewoon nog hartstikke koud. Het is eigenlijk helemaal geen camping weer. En dan lig je zo plat op die grond, weet je wel, op zo'n grasmat.
4: Ja, het was wel koud, dan wel.
3: Ja, ik kan het me helemaal voorstellen. Maar wel ready.

0: voor deze dag.
1: Ja hoor, zeker altijd.
2: Nou, gelijk alweer een nieuwe challenge.
1: Helemaal goed.
2: Het is tijd voor een Dixie challenge. Jullie zitten elk op een Dixie. Dat is niet zonder reden. Jullie krijgen zometeen namelijk een fragment te horen. En in dit fragment hoor je artiesten door elkaar heen terwijl er iemand aan het plassen is op een Dixie. Dus alsof het je eigen perspectief is. Jij staat uit zijn stralen en je hoort allemaal artiesten optreden. Je hoort het niet helemaal zuiver. Je hoort nog allemaal achtergrondgeluiden. Maar je moet wel zien te ontcijferen welke artiesten dat zijn, als in wat de line-up is en bij welk festival dat hoort. Dus puur zeggen is dit Pinkpop, Lowlands, Douwpop, Zwarte Cross, Awakenings of een van die andere festivals waar jullie misschien wel naartoe gaan. Belangrijk is dat jullie allemaal een opgave krijgen en alle festivals kunnen meerdere keren optioneel terugkomen. Maar één fragment per duo en we gaan beginnen met Jenny en Ilse. Wie zit er klaar? Jenny of Ilse?
3: Jenny zit klaar in de Dixie.
2: Jenny, luister heel goed naar de eerste opgave. Welk festival is dit?

0: Oh, is dit Doupop?
1: Nee?
2: Helaas!
1: Nee.
2: Helaas, dat is niet het goede antwoord. Het was de line-up van Pinkpop. We gaan door naar Jonas en Tara.
1: Hallo. Wie zit er? Het is Jonas. Jonas, de volgende opgave. Welk festival is dit? Luister goed.

0: Jonas.
1: Is dit Douwpop?
0: Zwarte Cross. Oh jongens, het gaat helemaal niet goed. De punten worden nog niet binnengehaald. Cas en Remco. Dan is het Cas natuurlijk die er denk ik nog steeds Cas zit. Hier. Cas, de volgende is voor jou. Welk festival is dit?

0: Kas.
1: Oeh. Ja, ik denk Pinkpop.
2: Oh, jongens!
3: Het goede antwoord was het Seagate Festival.
2: Ja, er zijn gewoon geen punten behaald in deze challenge. Oh.
3: Helaas, pindakaas. Je had 5 punten kunnen oppakken. Maar het is geen enkel duo gegund. Volg het avontuur van die 3 duo's op Camping Nooit Meer Slapen via onze social kanalen.

0: man of the hour.
1: Wat zei je?
0: The man of the hour. Hij was gespot.
1: Hij was gespot in Amsterdam.
2: Echt?
1: Ja, ik zag een foto van hem in Amsterdam met zijn vrouwtje.
0: Zoe Kravitz.
1: Zoe Kravitz, ja.
0: Waar waren ze dan?
1: Ja, ik weet veel. Ik kom daar nooit.
0: Dat moet je dan toch even zeggen. Ik woon daar.
1: Ja, jij hebt gepost op je fatbike.
0: Dan kom ik even daar even buurten. Ik wil die man wel even zien rondwandelen ergens.
1: Nou, pak een groot bekend hotel. Daar zal die ergens zitten. Het conservatorium of zo. Of het Okura. Ik weet het
0: niet. Ik had gezien dat James Corden, want die kwam naar hem kijken. Weet je wel, die talkshow host uit Amerika. Dat die in een restaurant zat in de reguliers dwars. Staat, oftewel de Gacy-straat.
1: Maar
0: was hij even helemaal lekker aan het lunchen.
1: Maar goed, heel veel mensen willen hem zien, onze Harry Styles. Maar niet iedereen kan helemaal bij dat concert zijn, omdat ze gewoonweg niet in de Randstad wonen. En als je in Groningen woont of in Maastricht woont, dan ben je de lul. Dan moet je dus eerder weg met het OV om nog goed thuis te kunnen komen. Dat vonden we echt een ding.
0: Je komt helemaal niet thuis.
1: Nee, dan moet je een hotel kopen of huren. Dat is ook geen doen. Dus wij dachten, we gaan wat regelen voor mensen uit Noord-Nederland. Op 26 mei hebben we een bus geregeld. En er was heel veel animo, dus ook het zuiden van het land hebben we geblest. En geregeld dat er op 29 mei voor alle concertgangers vanaf Maastricht naar Sittard, naar Eindhoven, naar Amsterdam een bus gaat rijden. En vanmorgen hebben we Vera al even gebeld. Die woont in Geleen. En die zei, ja, ik kan wel een busje gebruiken. Dus zij heeft al een plekje in de bus. Maar mocht je nou luisteren of iemand kennen die op 29 mei naar Harry Styles gaat vanuit het zuiden.
0: Nou, meld je vooral aan 3fm.nl/bus. Want dan kan je er nog bij zijn. Hartstikke gezellig. Het is gewoon een soort pre- en afterparty van de Harry Styles concerten. Hoe leuk is dat?
1: Voor de duidelijkheid, je wordt opgehaald, maar je wordt en ook weer thuis gebracht. Ja. En je kan het hele concert van Harry Styles gewoon checken. Zometeen Martin Solveig. Intoxicated. Eerste nieuws van Olivia Rodrigo. Het is 8:48. En dit is Drop Dead. Goedemorgen.

0: Mag ik een gokje wagen?
1: Ja hoor.
0: Kijken altijd vooruit naar Ivo. Tijdloze tracks zometeen. Dit was Intoxicated van Martin Solveig. Ook een tijdloze tracks over.
1: Oh, je gaat zo cliché zeggen.
0: Nee. Ik gokje wagen naar wat jij gaat zeggen.
1: Ja.
0: Go van de Chemical Brothers.
1: Oh, wordt die gedraaid?
0: Die wordt gedraaid.
1: Oh, ja, dat vind ik wel een hele goede idee. Weet je wat ik dacht dat jij over mij ging zeggen? Barbie Girl met Aqua, dat zou kiezen.
0: Dat is wel mijn keuze, want dat vind ik wel echt een heerlijke tijdloze track. Die je zometeen dus ook gaat horen, net als die Chemical Brothers.
1: Oh, en leuk hoor, daar heb ik zin in. Lekker.
0: Ook het laatste nieuws met Martijn Middel is voor je onderweg.
2: 3FM.
3: Ster. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder

0: Er is een Wehiet warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar wehiet.nl en begin met besparen.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
0: Ga naar wehiet.nl voor een gratis adviesgesprek. Wehiet, de slimste warmtepomp.
2: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.

0: is het nieuws van 9 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Als kleuterjuf moet je goed zijn in namen onthouden. Maar je kunt het altijd even checken bij de kinderen zelf.
2: Is het juist van je vrouw?
3: Nee.
2: Ja, dat is toch Levani?
1: Ja, niet. Je hoort zo waarom het voor juf Chelsea extra uitdagend is.
4: NOS op 3.
1: Eerst, verschillende organisaties eisen dat Instagram stopt met het verwijderen van queer accounts. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een brief gestuurd aan moederbedrijf Meta. De afgelopen maanden werden er meer dan 70 accounts met posts over queer thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Sommige werden na een tijd gedeblokkeerd, maar niet veel later opnieuw op slot gegooid. Volgens de organisaties gaat het om censuur en is dat in strijd met de Europese grondwet. Als Meta niet binnen 2 weken reageert, stappen ze naar de rechter. Vanaf vandaag lopen er op Rotterdam Centraal 2 NS-BOA's met een wapenstok. Het is de start van een proef waarbij gekeken wordt of zo'n stok helpt bij situaties met agressieve reizigers. De NS staat niet per se te springen om met een wapenstok aan de slag te gaan.
5: Ik vind het eigenlijk best confronterend voornamelijk. We zijn een spoorbedrijf, wij vervoeren mensen van A naar B. Het is best heftig dat je naar een middel zoals wapenstok moet grijpen. Dat is niet iets waar onze collega's denken van, goh, toen ik hier ooit kwam solliciteren, dat is iets waar ik aan dacht. En de meningen zijn wat verdeeld. Er zijn collega's die meer voorstander zijn en mensen die wat meer vraagtekens hebben erbij. En allebei nemen deel aan de proef om te kijken of dit inderdaad het effect bereikt wat ze willen.
1: Ja, dat werk van een Vlaamse kleuterjuf is in één klap een stuk uitdagender geworden. Sinds deze week zit er een tweeling en een drieling uit hetzelfde gezin bij haar in de klas. Oftewel 5 broertjes die allemaal sprekend op elkaar lijken. Omroep VTM ging langs om juf Chelsea te testen.
2: Hier hebben we Quinsley, Miley, Levani, Dainley en Kiria. Oh, gemist. Dat is Kiriani en dat is Levani. Is het juist van je vrouw?
3: Nee.
2: Ja, dat is toch Levani?
3: Nee.
2: Ja, niet.
6: Ja, het is toch moeilijk, hè, juf?
2: Het is niet makkelijk, hè?
1: Ja, één gelukje voor de juf. Na de zomervakantie gaan de 2 oudste een groep omhoog. Dan hoeft ze alleen nog maar de drieling uit elkaar zien te houden. Het weer, ja, vallen wat buien, soms ook weer met onweer en hagel. Is ook af en toe zon bij een graadje op 17 vanmiddag. Maar vanaf morgen, dan is het droog en gaat de temperatuur verder omhoog.
0: Dankjewel Martijn. Jojo. 3FM verkeer door de ANWB. De 3 langste vertragingen van Nederland krijg je. De A2 Den Bosch-Utrecht voor knooppunt Everdingen 25 minuten. Dan de A6 Emmeloord-Muiden voor Almere-Oostvaarders 41 minuten. En de laatste verdieping op de A28 Zwolle Amersfoort voor knooppunt Hoevelaken 34 minuten vertraging.
3: En zo meteen door je Ivo.
4: 3FM.
7: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.

0: 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.

0: maak stacks over.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
1: Miles Smith, Nile Horan, audio, Drive Safe. En ook nog The Weeknd en Kendrick Lamar met Pray For Me. Tijdloze tracks. Nou, beginnen we vast te prayen voor de duo's die meespelen met het 3FM Gouden Festivalbandje. Op dit moment op camping Nooit Meer Slapen. Zometeen checken we even in bij Andres Odijk om te kijken hoe het met die overgebleven duo's gaat. In die strijd om het Gouden Festivalbandje.
2: Hey Ivo, goedemorgen. Ja,
3: goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Gast erop.
1: Eerst is het tijd voor een groep die niet meer is. Søren en Klaus kwamen in 1993 bij elkaar nadat ze een wedstrijd wonnen en ingehuurd werden om de soundtrack van de film Frekke Frida op de Frikloze Spioner te produceren. Ze vroegen er een club-dj bij, René Div, die op zijn beurt zangeres Lena aan het werk zag op de boot van Noorwegen naar Denemarken. Die twee begonnen te daten en zij werd vervolgens door het trio gevraagd om mee te doen met de band. Pas nadat ze met z'n vieren een nieuwe manager kregen, begonnen ze muziek te maken in een andere stijl en vonden ze dat het ook tijd werd voor een nieuwe naam die daarbij paste. En die naam werd Aqua. Zoals je wellicht weet werd het unaniem een belachelijk groot succes met grote hits in heel Europa en zelfs een deelname aan het Songfestival in 2001. Het was helaas geen lang leven beschoren, want helaas was 2001 ook het jaar waarin ze uit elkaar gingen. 6 jaar later, in 2007, kwam de reunie. En dan gaan we even fast forward naar eergisteren, want toen verscheen het nu volgende bericht op Instagram. Lieve allemaal, na vele geweldige jaren hebben we besloten het hoofdstuk van Aqua als liveband af te sluiten. Als je zo lang samen bent, leer je ook wanneer het tijd is om te beschermen wat je samen hebt opgebouwd. Voor ons voelt dit als het juiste moment om afscheid te nemen, nu de herinneringen nog sterk zijn en de liefde voor de muziek, het verhaal en voor elkaar nog helemaal intact is. Helaas, Aqua stopt te bestaan, maar hun muziek zeker niet. En dus hoor je ze nu met hun grootste hit, Barbie Girl, in tijdloze tracks bij 3FM.
5: Hiya, Barbie.
6: Hi, Ken.
5: You wanna go for a ride?
6: Sure, Ken.
5: Jump in.

rijkdom, het gouden festivalbandje, is die finish nog behoorlijk ver weg. Zometeen checken we even in bij Andres Odijk. Die is daar op camping Nooit Meer Slapen om te kijken hoe het ervoor staat. Bruno Mars komt er ook aan in tijdloze tracks. I Just Might zometeen. En eerst Guns N' Roses. Dit is Sweet Child O' Mine bij 3FM.

0: Mind, hoort u bij 3FM.
1: Drie duo's in de strijd
2: voor het felbegeerde 3FM Gouden Festivalbandje.
1: Wie gaat er met 3FM naar alle grote festivals?
0: Ja, de drie overgebleven duo's die hebben er al een nacht op zitten op Camping Nooit Meer Slapen. Nog in de race zijn Jenny en Ilse, Cas en Remco en Tara en Jonas. En bij hen op Camping Nooit Meer Slapen is Andres Odijk. Andres, goedemorgen.
3: Ja, het klinkt een beetje als een zaterdagavond hier.
4: Ja.
3: Maar dat is het niet. We zijn bezig met de afwas. En nou ja, ik kan wel zeggen, ik sta erbij en ik kijk ernaar. Wie er aan het afwassen zijn, zijn twee van de deelnemers. Namelijk Remco en Cas. Jongens, zet heel even die bekertjes. Kom op, dat moet schoon, dat moet schoon.
4: Ah, ik ben bezig.
3: Cas, is dit de eerste keer dat je afwast?
4: Ik hoop het niet, want als ik thuis in de studentenruimte, alles vies.
3: Oké. Okay. Hey, er staat zo'n grote tel hier. En er liggen allemaal van die vieze koffiebekers in. En er staat nog een hele... Oh, er staat echt nog een hele berg, jongens. Het is echt alsof de hele camping hier geweest is. Ik ga even naar Remco. Hoe is het hier gisteravond geweest?
5: Nou ja, superleuk. Ik had vanmorgen alles dicht zitten, dus dat is ook allemaal vastgelegd volgens mij.
3: Ja, even voor Dijk uit. Gisteravond was de bonte avond. Kijk, en we staan nu... Wacht, je mag de afwaskamer even uitzetten, hoor. Kijk, we staan natuurlijk hier nu af te wassen, maar dat is wel iets wat jullie straks, als jullie winnen, op al die festivals moeten doen. Cas, ja. Naar welk festival kijk je nou echt het meeste uit, stel je wint?
4: Alicia Cat, dat lijkt me echt vet.
3: Waarom?
4: Ja, gewoon de reis ernaartoe denk ik al vet. En gewoon een andere, ja, andere omgeving, andere mensen.
3: Hongaarse vrouwen.
4: Ja, ja, zeker die, ja.
3: Ja. Hey, en Remco, het is ook best wel pittig, want je staat wel een hele maand op een festival. Heb je daar al mentaal over nagedacht?
5: Nou ja, weet je wel, maar het is ook al een beetje gewoon gaan. En gelukkig is het wel verspreid.
3: Ja.
5: In totaal is het natuurlijk een hele maand, maar je kunt tussendoor wel, moet je ook naar je werk natuurlijk. Ik wilde zeggen uitrusten, maar dat is ook niet altijd.
3: Goed jongens, ik ga weer aanzetten, want ik ga ook nog even een ronde maken. Kijk, er komt hier gewoon neer uit. Meneer, kan ik hier straks uw afwas laten doen? Geen enkel probleem hoor, zet maar hier gewoon neer. Hé hey, jongens, meer werk aan de winkel. Ivo, je hoort het. Mocht jij ook nog afwas hebben, kom het gewoon even langsbrengen. Die heren zijn toch lekker bezig, maat.
0: Ik drink gemiddeld een bak koffie of 6 per ochtend. Dus dat komt wel goed zometeen. Oké, alles is te checken via 3FM.nl. De strijd om het Gouden Festivalbandje. En spannend. Wie zou ermee vandoor gaan? Dat is toch de hamvraag. Jenny en Ilse, Cas en Remco of Tara en Jonas. Je houdt het in de gaten via 3FM.nl. Dit zijn de Chemical Brothers met Go!

0: Twee Queens of Pop. Van hun eigen generatie, Jordan Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love in Tijdloze Tracks.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Tijdloze Tracks met Ivo.
1: Met onder andere...

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
4: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
5: Allsafe. Geeft ruimte.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
10: Hey, jij daar.
11: Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
11: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
11: Heb jij ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrij vakanties.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Start je dag zonder barst.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
17: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
16: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule, locatietheater over Hendrik Lorentz, Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
18: Dat wordt genieten.
17: Ja, dus. Aldi.
19: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Ila.

0: Minnezonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: 3FM. Goedemorgen. Zometeen in Tijdloze Tracks hoor je Fatboy Slim en ook Nate Smith komt eraan met Fix What You Didn't Break. Eerst het nieuws van 10 uur, Martijn Middel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Mijn collega Jeroen, een kaartje op Waddenzee.
3: Oh, sorry, ik moet natuurlijk wel in de goede microfoon praten. Die onderwatermicrofoon hebben ze ergens anders nodig.
4: NOS op 3.
3: Dat hoor je zo. Eerst naar Ter Apel. Want Ter Apel stopt met het opvangen van iedere asielzoeker die zich daar meldt. Het COA, de organisatie die de opvang regelt, laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat doen ze omdat het aanmeldcentrum al een tijd veel te vol zit en ze de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers niet meer kunnen garanderen. Op dit moment zitten er meer dan 2300 asielzoekers in Ter Apel. Dat zijn er dus te veel en dat komt doordat er in de rest van het land te weinig opvangplekken zijn. Oostenrijk start een onderzoek naar twee mensen die op snipersafari zouden zijn geweest in Sarajevo.
5: Deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
6: Elk weekend te zien in Tyler's Museum. De Lorenz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorenz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tylersmuseum.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
0: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij iedereen.

0: in het zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: 3FM. Zometeen in tijdloze tracks hoor je Vet Boy Slim en ook Nate Smith komt eraan met Fix What You Didn't Break. Eerst het nieuws van 10 uur, Martijn Middel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Mijn collega Jeroen, een kijkje op Waddenzee.
3: Oh, sorry, ik moet natuurlijk wel in de goede microfoon praten. Die onderwatermicrofoon hebben ze ergens anders nodig. NOS op 3. Dat hoor je zo. Eerst naar Ter Apel. Want Ter Apel stopt met het opvangen van iedere asielzoeker die zich daar meldt. Het COA, de organisatie die de opvang regelt, laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat doen ze omdat het aanmeldcentrum al een tijd veel te vol zit en ze de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers niet meer kunnen garanderen. Op dit moment zitten er meer dan 2300 asielzoekers in Ter Apel. Dat zijn er dus te veel en dat komt doordat er in de rest van het land te weinig opvangplekken zijn. Oostenrijk start een onderzoek naar twee mensen die op snipersafari zouden zijn geweest in Sarajevo. Tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90 zouden toeristen voor geld hebben mogen schieten op burgers in die stad. Het zou zijn gebeurd vanaf een berg met vrij uitzicht op een belangrijke doorgaande weg. Het is een bizar verhaal waarvan steeds meer mensen denken dat het echt gebeurd is. Het balletje ging rollen nadat iemand er een documentaire over maakte, vertelt correspondent Thijs Kettenis.
4: Toen dook een Italiaanse journalist erin. Nou, dat heeft ertoe geleid dat het Openbaar Ministerie in Milaan al een tijdje ook onderzoek doet naar onder meer een vrachtwagenchauffeur. Die man is nu 80 jaar oud en die zou destijds dit soort ritjes naar Sarajevo hebben georganiseerd om daar die snipertoeristen heen te brengen. Ja, en nu denkt dus de Oostenrijkse aanklager kennelijk ook een zaak te hebben. Maar ja, die onderzoekt dat dus, die is ermee bezig. Bewijs hebben we nog niet gezien.
3: Ja, en in de Waddenzee worden vandaag onderwatermicrofoons geplaatst. Verslaggever Jeroen de Jager is erbij en vertelt wat de bedoeling ervan is.
5: Met die onderwatermicrofoons gaan ze de komende 4 jaar de geluiden vastleggen van zowel het onderwaterleven in de Waddenzee, maar ook van de geluiden die de mens daar teweeg brengt. En op die manier hopen ze een beeld te krijgen van het effect van de geluiden die de mens produceren op het onderwaterleven daar.
3: Nou, de hoop is dat ze bijvoorbeeld goed kunnen horen wat de bruinvis allemaal uitspookt in de Waddenzee. Die maakt klikgeluiden om te kunnen zien. Door goed naar die klikjes te luisteren wordt hopelijk duidelijk waar ze precies zitten en hoe ze op vis jagen. En nog het weer. Ja, vallen wat buien, soms ook wat onweer of hagel. Er is ook af en toe zon bij een graadje of 17 vanmiddag. Ja, dan kijken we naar morgen en de dagen daarna. Het is droog en de temperatuur, die gaat omhoog.
6: Dank je wel, Martijn.
7: Ja.
6: Wat zei je?
3: Ik zei groetjes.
6: Groetjes.
3: Hoi, hoi.
6: 3FM Verkeer door de ANWB. De drie langste vertragingen van Nederland.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: 3FM. Hey, goedemorgen. Zometeen in Tijdloze Tracks hoor je Vet Boy Slim en ook Nate Smith komt eraan met Fix What You Didn't Break. Eerst het nieuws van 10 uur, Martijn Middel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ik heb mijn collega Jeroen een kijkje op Waddenzee.
3: Oh, sorry, ik moet natuurlijk wel in de goede microfoon praten. Die onderwatermicrofoon hebben ze ergens anders nodig. NOS op 3. Dat hoor je zo. Eerst naar Ter Apel. Want Ter Apel stopt met het opvangen van iedere asielzoeker die zich daar meldt. Het COA, de organisatie die de opvang regelt, laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat doen ze omdat het aanmeldcentrum al een tijd veel te vol zit en ze de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers niet meer kunnen garanderen. Op dit moment zitten er meer dan 2300 asielzoekers in Ter Apel. Dat zijn er dus te veel en dat komt doordat er in de rest van het land te weinig opvangplekken zijn. Oostenrijk start een onderzoek naar twee mensen die op snipersafari zouden zijn geweest in Sarajevo. Tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90.

0: beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed. Thanks, Bo.
0: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: En actie, Olifant.
2: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
0: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
10: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
11: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
12: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM. Ivo van Breukelen.
13: Goedemorgen, tot 12 uur alleen maar tracks die blijven plakken. Tijdloze tracks bij 3FM met zometeen Praise You van Fatboy Slim. En eerst is dit Nate Smith met...

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
4: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Social Deal Dierentuin Deals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de

het is mooi. Ik mag zometeen eindelijk de plannen delen voor 10 juli, mijn verjaardag. Ja, dat, geloof me, ik pak het echt heel groots aan. Meer daarover zometeen. Je hoort zometeen ook Just A, Jack Stel, Turn the Lights Off. Verder is de script in Will.i.am. Dit is

hoorde Just Ajax Style, Turn the Lights Off. Bij 3FM, tijdloze track. Ja, 10 juli, dan gaat het gebeuren. Dan ben ik jarig. Maar dat is niet wat ik bedoelde. Nee, 10 juli, dan komt het nieuwe album van The Rolling Stones uit. En ja, de verwachtingen zijn hoog. Foreign Tongues gaat het heten. Dat is natuurlijk een mooie doorvertaling. Een mooie lading van het merk van The Rolling Stones. Natuurlijk met die tong van Andy Warhol. En onder andere Sir Paul McCartney. Robert Smith van The Cure. En Chad Smith van de Peppers, die zijn daarop te horen. Dat is toch wat, hé. 2 maandjes wachten nog, maar dan krijg je straks ook wat, hé.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals. Meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Luister de hele week en check 3FM.nl.

0: Goedemorgen, Ivo.
1: Hey.
0: Hallo.
1: Hallutje, wat ben je lekker vrolijk.
0: Ja, ik was aan het leren en ik hoorde vrolijke muziek. Ik denk, nou, ik moet even reageren.
1: En zo kom je er gewoon doorheen, hè. Dat is mooi hoe dat werkt. Het hoge woord is aan jou. Welke twee tracks staat in deze mashup, Annemiek?

In juni komt het nieuwe album uit van D12. Same Chaos, New Chapter. Ja, fantastisch. En de tracklist is dus gelekt. Wat denk je? Wat er op 2 staat? Ja hoor, My Salsa gaat eindelijk uitkomen na 23 jaar. D12, My Band, hoor je bij 3FM. En dit is One Republic. Goedemorgen. Leeg.

0: Het zijn nu vakantiegeld supersaleweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrij vakanties.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
5: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
9: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
12: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor mijn 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Tijdloze tracks luister hier bij 3FM met onder andere zometeen Love Tonight van Shout. Eerst het nieuws van 11 uur, Martijn Middel. Goedemorgen.
10: Ja, goedemorgen. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt in Ter Apel krijgt een plekje om te slapen. NOS op 3. Bij het aanmeldcentrum worden nu mensen geweigerd aan de deur, vertelt deze verslaggever van RTV Noord.
11: Het is vol, mensen kunnen niet meer binnen. De afgelopen weekend was het ook eigenlijk al te vol en toen sliepen mensen op stoelen in wachtruimtes. Ja, en de afgelopen dagen zijn er nog meer mensen bijgekomen. Ja, en het houdt een keer op en het betekent eigenlijk bij de poort dat er een soort selectie wordt gemaakt en dat bijvoorbeeld mensen die kwetsbaar zijn, mensen met kleine kindertjes bijvoorbeeld, nog wel een plekje krijgen en de rest moet buiten blijven. En ja, dat zijn toestanden die we een paar jaar geleden ook al hebben beleefd, dus dat komt er allemaal terug.
10: Het COA, dat gaat over de opvang, noemt de situatie pijnlijk. Ze zeggen dat er in Nederland nog steeds veel te weinig plekken zijn om asielzoekers op te vangen. De omstreden porno-site Motherless.
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Tijdloze tracks luister hier bij 3FM met onder andere zometeen Love Tonight van Shout. Eerst het nieuws van 11 uur, Martijn Middel. Goedemorgen.
10: Ja, goedemorgen. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt in Ter Apel krijgt een plekje om te slapen. NOS op 3. Bij het aanmeldcentrum worden nu mensen geweigerd aan de deur, vertelt deze verslaggever van RTV Noord.
11: Het is vol, mensen kunnen niet meer binnen. De afgelopen weekend was het ook eigenlijk al te vol en toen sliepen mensen op stoelen in wachtruimtes. Ja, en de afgelopen dagen zijn er nog meer mensen bijgekomen. Ja, en het houdt een keer op en het betekent eigenlijk bij de poort dat er een soort selectie wordt gemaakt en dat bijvoorbeeld mensen die kwetsbaar zijn, mensen met kleine kindertjes bijvoorbeeld, nog wel een plekje krijgen en de rest moet buiten blijven. En ja, dat zijn toestanden die we een paar jaar geleden ook al hebben beleefd, dus dat komt allemaal terug.
10: Het COA, dat gaat over de opvang, noemt de situatie pijnlijk. Ze zeggen dat er in Nederland nog steeds veel te weinig plekken zijn om asielzoekers op te vangen. De omstreden porno

0: Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Tijdloze tracks luister hier bij 3FM met onder andere zometeen Love Tonight van Shout. Eerst het nieuws van 11 uur, Martijn Middel. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt in Ter Apel krijgt een plekje om te slapen. NOS op 3. Bij het aanmeldcentrum worden nu mensen geweigerd aan de deur, vertelt deze verslaggever van RTV Noord.
5: Het is vol, mensen kunnen niet meer binnen. De afgelopen weekend was het ook eigenlijk al te vol en toen sliepen mensen op stoelen in wachtruimtes. Ja, en de afgelopen dagen zijn er nog meer mensen bijgekomen. Ja, en het houdt een keer op en het betekent eigenlijk bij de poort dat er een soort selectie wordt gemaakt en dat bijvoorbeeld mensen die kwetsbaar zijn, mensen met kleine kindertjes bijvoorbeeld, nog wel een plekje krijgen en de rest moet buiten blijven. En ja, dat zijn toestanden die we een paar jaar geleden ook al hebben beleefd, dus dat komt allemaal terug.
4: Het COA, dat gaat over de opvang, noemt de situatie pijnlijk. Ze zeggen dat er in Nederland nog steeds veel te weinig plekken zijn om asielzoekers op te vangen. De omstreden pornosite Motherless is weer online. Anderhalve week geleden haalde het Openbaar Ministerie hem uit de lucht, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. Die zouden verwijderd zijn en nu draait de site weer als vanouds, vertelt mijn tech-collega Joost.
6: Via dezelfde provider, dezelfde server ook zo te zien. Die provider heeft dus ook geen aanleiding gezien om de samenwerking helemaal te stoppen. Staat wel bekend als een provider waar wat meer macht dan bij sommige andere providers.
4: Volgens de site hebben ze een nieuw meldsysteem om illegale content sneller te verwijderen. Ja, een opvallende nieuwe regel in het wielrennen. De Giro d'Italia verbiedt renners om te plassen in hun bidons. Er rijden blijkbaar een paar renners in het peloton rond die een creatieve oplossing hebben gevonden om te kunnen plassen. Het probleem, na hun plasje gooien ze die bidons weg. En vaak staan er kinderen langs de kant die ze oprapen. Wieleranalist en voormalig renster Jip van der Bos weet wel waarom de renners het doen.
7: Deze Giro worden er heel veel boetes uitgedeeld aan renners, omdat ze op ongepaste plekken gaan plassen. Omdat er gewoon op heel veel plekken publiek staat, is het heel lastig om een plek te vinden waar je niet in het publiekelijk aan het plassen bent. En toen zijn er een aantal renners met deze oplossing gekomen.
4: Ja, voor wie nooit wielrennen kijkt, urenlang op de fiets zonder te plassen is geen doen. Daarom zoeken renners vaak een rustig plekje langs het parcours om hun blaas te legen. Het weer, ja, vallen nog wat buien vandaag. Soms met onweer en hagel. Ook af en toe zon bij een graadje of 17 vanmiddag. Maar vanaf morgen, dan is het droog en zonnig. En de temperatuur, die gaat verder omhoog.
3: Thanks for time. Jojo. 3FM verkeer door de ANWB. Je krijgt de drie langste vertragingen van Nederland. Zijn er eigenlijk nog maar twee. De A30 Barneveld-Ede voor Lunteren. Daar 22 minuten door een ongeluk. En die andere op de A76 Aken-Geleen voor Nutcentrum. Daar is je vertraging 10 minuten.
8: En zo meteen door je Ivo.
9: 3FM.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
12: Nieuw van 4Food, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. 4Food Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
13: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
14: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voorwie.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: 4Food Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit Nederland.nl.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Steen. Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
2: Welk duo overleeft Camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM. Ivo van Breukelen.
3: Goedemorgen, tot 12 uur tijdloze tracks bij 3FM. Met zometeen Love Tonight Shouts. De mannen van Direct komen eraan. Times are changing. En eerst is

Olivia Dean komt er ook aan. So easy to fall in love. Voor je na Shout. Dit is Love Tonight. In tijdloze tracks. Bij 3FM.

0: Olivia Dean, you're so easy to fall in love bij 3FM. Hey, lekker. Hij staat alweer klaar, hè, het roulettewiel. Helemaal ready.
1: Waarvoor dank.
0: Ja, graag gedaan. Zo is het gewoon weer een joint effort, dit radioprogramma. Mogen de mensen ook wel eens weten. Zometeen gaan we een balletje op ons roulettewiel om erachter te komen. In welke muzikale categorie jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Dus dat zometeen request roulette. Eerst tijd voor een plaat die we te danken hebben aan een verkoudheid. Want alle leden van London Beat die zaten afgezonderd van elkaar te werken aan nieuwe ideeën. Om op die manier het creatieve proces een beetje aan te wakkeren. Alleen lag Jimmy Chambers, de zanger van London Beat, die lag het grootste gedeelte van die periode ziek op bed met een fikse manflu. Maar ja,

0: track kunt aanvragen. De croupier is zover, ik ben zover. De pauken van Rob Jansen zijn zover. Dus ik zou zeggen, toch mooi, take it away.
1: Dankjewel. En Rob, nog bedankt voor het gebruik van de pauken.
0: Ja, inderdaad.
1: Ik zou bijna vergeten, bedanken.
0: Ja, sorry. Goed. Neem me niet kwalijk. Bedankt, gaan. Rob. Robby, bedankt. Robby, bedankt.
1: Rienne van Plu.
0: Oké. Zo. Kort sfeertje vandaag, hé?
1: Zeker een korte sfeer. En dit is leuk. Ja? Dit is echt heel erg leuk. Ja. Het is geworden nummer 0, het groene vakje.
0: Niet waar.
1: Jazeker.
0: Nummer 0.
1: Dat is leuk.
0: Dan ben je niet gebonden aan enige lijst genre. Dat is gewoon de vraag. Stuur nu jouw ultieme tijdloze track in. Het mag alles zijn. Werkelijk waar alles.
1: De Shins met nieuw slang.
0: Mooie oud Marslied. Of iets Franstaligs of iets Nederlands. Nou, je kan er alle kanten mee op. Wat is jouw ultieme tijdloze track? Laat het maar weten via de gratis NPO Luisterapp. Zit er geen beperking aan? Alles mag! Hartstikke idee. Kom maar door. Jouw ultieme tijdloze track via de NPO Luisterapp. Khalees zometeen. Taylor Swift komt eraan en eerst Three Doors Down. Dit is Kryptonite.

0: bent druk aan de poets, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Heb je nog veel te doen? Heb je een groot huis?
1: Nou, het valt mee. Ik hou het meestal bij, dus ik ben nu nog met de badkamer. Daar ik nog wat wassen en dan is het al klaar.
0: De poetspuntjes op de i, zeg jij?
1: Precies, ja.
0: En welke ultieme tijdloze track wil je daar graag bij horen?
1: Ja, Captain Jack, met Captain Jack.
0: Even stampen. Komt-ie aan, geniet ervan.
1: Dankjewel.
2: Hey yo, Captain Jack!

0: goedemiddag.
1: Morgen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe is het ermee?
2: Ja, wel goed. Een beetje verregend onderweg hier naartoe. Verder goed.
0: Oh, dat is je niet aan te zien. Ik zie een droog kapsel.
1: Mooi. Ja, een capuchonnetje doet onder.
0: Ah, dat is waar. Een kurkdroog 3/12 dus zometeen.
1: Ah, hij is smeuig als altijd hoor. De lijst met de drie belangrijkste tracks van de dag zoals elke werkdag meteen na 12 uur. Met daarin onder andere een Nederlandse band die met een zegentocht bezig is. Maar ook een artiest die niet meer onder ons is. Die toch de meest geschiedende track van de wereld in handen heeft.
0: Veel plezier met Mark Meijer zometeen. De lunch van 3FM.
3: Naar onze nieuwe single.
4: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
5: Jelly Roll. I'm good.
4: I'm good. I'm good.
3: Met 3FM.

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM. Maart. Met onder andere... Dave.

0: houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
3: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
2: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
4: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
5: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
6: Opgelost. Autotaalglas.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Is?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: veel van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Is dit allemaal van jou?
3: Alleen de belangrijke dingen.
4: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allstate Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
5: Allstate. Geeft ruimte.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
10: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
11: 3FM. Heel goedemiddag, precies 12 uur en je weet wat dat betekent. Zometeen de drie belangrijkste tracks van vandaag in de 3 over 12. Maar niet voordat je het nieuws hebt gekregen van Stef Bandstra.
12: Zeker, goedemiddag. De treinproef in Zeeland gaat door.
13: NOS op 3.
12: Dat heeft de rechter net besloten. Op het spoor tussen Goes en Vlissingen wordt een nieuw beveiligingssysteem getest. Waardoor in 2029 maandenlang geen treinen kunnen rijden. En Zeeuwse scholen zijn er niet blij mee, omdat het voor leerlingen een stuk moeilijker wordt om op school te komen. En ook vinden ze dat die proef de provincie te hard raakt. Ze hebben de rechter daarom gevraagd om die proef te verbieden, maar die gaat er dus niet in mee. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. En dat leidt alweer tot onzekerheid en stress, vertelt verslaggever Roel Bolsjes.
14: Ze noemen als voorbeeld bijvoorbeeld de jeugd- en zedenzaken. Sinds 2019 wordt de norm daar niet gehaald. Jeugdigen moeten soms 1,5 jaar wachten op een vonnis. Ja, en dan moeten ze nog die straf gaan uitzitten. Ze zeggen, ja, het ministerie die doet daar te weinig voor om dat snel recht te trekken. De minister heeft te weinig coördinatie ervoor en dat moet echt beter.
12: De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet goed genoeg communiceert met de slachtoffers. Ieder jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries wel doen wat ze hebben afgesproken. En ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. Nou, heb je nog wat met voetbal en ben je nog op zoek naar een interessante podcast? Nou, mijn collega's van NOS Sport hebben weer een nieuwe. Ze hebben onderzoek gedaan naar FIFA-baas Gianni Infantino, die nogal machtig is in de voetbalwereld.
15: Tot aan het WK nemen we je mee in een wereld waar alles draait om mannen in pak. Om miljoenen, miljarden, om macht.
12: En ze hebben ook gepraat met Infantino's voorganger, Sepp Blatter. Die noemt Infantino een dictator.
16: I see him as a dictator.
17: Why is he a dictator?
16: Yeah, but why? Because he has realized in the FIFA that there is no more opposition. Nobody. No one of federate nothing.
12: Ja, die uitspraken van Blatter zijn best opvallend, want hij werd in zijn tijd ook beschuldigd van machtsmisbruik en corruptie. De eerste 2 afleveringen van de podcast Gianni's Imperium vind je nu in de NPO Luister-app. Even naar het weer toe. Nog verspreid over het land regen nu. Pas later vanmiddag droogt het overal op. Het is een graad of 16. Kijken we naar morgen. Droog en bewolkt dan. De temperatuur begint ook op te lopen. Morgen 22 graden.
11: Hey, goed nieuws. Dankjewel, Stef.
12: Heeft de rechter net besloten. Op het spoor tussen Goes en Vlissingen wordt een nieuw beveiligingssysteem getest. Waardoor in 2029 maandenlang geen treinen kunnen rijden. En Zeeuwse scholen zijn er niet blij mee, omdat het voor leerlingen een stuk moeilijker wordt om op school te komen. En ook vinden ze dat die proef de provincie te hard raakt. Ze hebben de rechter daarom gevraagd om die proef te verbieden, maar die gaat er dus niet in mee. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. En dat leidt alweer tot onzekerheid en stress, vertelt verslaggever Roel Bolsjes.
14: Ze noemen als voorbeeld bijvoorbeeld de jeugd- en zedenzaken. Sinds 2019 wordt de norm daar niet gehaald. Jeugdigen moeten soms 1,5 jaar wachten op een vonnis. Ja, en dan moeten ze nog die straf gaan uitzitten. Ze zeggen, ja, het ministerie die doet daar te weinig voor om dat snel recht te trekken. De minister heeft te weinig coördinatie ervoor en dat moet echt beter.
12: De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet goed genoeg communiceert met de slachtoffers. Ieder jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries wel doen wat ze hebben afgesproken. En ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. Nou, heb je nog wat met voetbal en ben je nog op zoek naar een interessante podcast? Nou, mijn collega's van NOS Sport hebben weer een nieuwe. Ze hebben onderzoek gedaan naar FIFA-baas Gianni Infantino, die nogal machtig is in de voetbalwereld.
15: Tot aan het WK nemen we je mee in een wereld waar alles draait om mannen in pak. Om miljoenen, miljarden, om macht.
12: En ze hebben ook gepraat met Infantino's voorganger, Sepp Blatter. Die noemt Infantino een dictator.
16: I see him as a dictator.
17: Why is he a dictator?
16: Yeah, why? Because he has realized in the FIFA that there is no more opposition. Nobody. No one federate nothing.
12: Ja, die uitspraken van Blatter zijn best opvallend, want hij werd in zijn tijd ook beschuldigd van machtsmisbruik en corruptie. De eerste twee afleveringen van de podcast Gianni's Imperium vind je nu in de NPO Luister-app. Even naar weer toe. Nog verspreid over het land regen nu. Pas later vanmiddag droogt het overal op. Het is een graad of 16. Kijken we naar morgen. Droog en bewolkt dan. De temperatuur begint ook op te lopen. Morgen 22 graden.
11: Hey, goed nieuws. Dankjewel, Stef. Brief en verkeer dan. Dat is net ietsjes minder goed nieuws. De ANWB meldt niet heel veel files, maar wel een aantal

0: De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet goed genoeg communiceert met de slachtoffers. Ieder jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries wel doen wat ze hebben afgesproken. En ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. Nou, heb je nog wat met voetbal en ben je nog op zoek naar een interessante podcast? Nou, mijn collega's van NOS Sport hebben weer een nieuwe. Ze hebben onderzoek gedaan naar FIFA-baas Gianni Infantino, die nogal machtig is in de voetbalwereld.
1: Tot aan het WK nemen we je mee in een wereld waar alles draait om mannen in pak. Om miljoenen, miljarden, om macht.
0: En ze hebben ook gepraat met Infantino's voorganger, Sepp Blatter. Die noemt Infantino een dictator.
2: I see him as a dictator.
3: Why is he a dictator?
2: Yeah, why? Because he has realized in the FIFA that there is no more opposition. Nobody. No one of federate nothing.
0: Ja, die uitspraken van Blatter zijn best opvallend, want hij werd in zijn tijd ook beschuldigd van machtsmisbruik en corruptie. De eerste twee afleveringen van de podcast Gianni's Imperium vind je nu in de NPO Luister-app. Gaan we even naar het weer toe. Nog verspreid over het land regen nu. Pas later vanmiddag droogt het overal op. Het is een graad of 16. Kijken we naar morgen. Droog en bewolkt dan. De temperatuur begint ook op te lopen. Morgen 22 graden.
4: Hey, goed nieuws. Dankjewel, Stef. Brieven verkeer dan. Dat is net ietsjes minder goed nieuws. De ANWB meldt niet heel veel files, maar al een aantal best wel lange. Onder andere op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht. Bij Kelp en Oler is een ongeluk gebeurd. Daar is één rijstrook dicht. Ongeveer een half uurtje vertraging. De A7 ter hoogte van de Afsluitdijk. Dat is als je in de richting van Friesland wil, maar wel aan de Noord-Hollandse zijde. Dus bij Breeslanddijk heb je bijna een uur vertraging. Weet niet wat daar gaat. Is, maar het zou kunnen dat daar een sluizen van brug open staat. En dan nog de A76 tussen Aken en Geleen. Bij Nut is een ongeluk gebeurd. Daar heb je ook één rijstrook minder en een half uur vertraging. De andere files in Nederland zijn nu een kwartier of korter. 3FM.
5: Ster. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
11: Domino's. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
1: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
0: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
3: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM.
4: Avotros.
3: Mart Meijer.
5: Goedemiddag, het is 12 uur geweest en dus is het de hoogste tijd voor de drie belangrijkste tracks van de dag in de 3 over 12 van 3FM. Door de documentaire over Michael Jackson heeft hij de meest gestreamde track ter wereld postuum in handen. Nu hoor je op nummer 3 en dat is Beat It.
3: 3 over 12. Nummer
6: 3.

0: Eetbus 2 gratis. En AH Extend vleeswaren en borrelhapjes. Tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind

0: Vanavond weer te zien in 013.
1: 3 over 12.
0: De tweede show van Sonmieu in Tilburg. Gisteravond stonden ze er al en vanavond dus weer. Dark Before the Dawn hoorde je op nummer 2 in de 3 over 12 van vandaag. Goedemiddag, mijn naam is Mart en dit is je dagelijkse overzicht van het muzikale nieuws. Aan de hand van de 3 belangrijkste tracks van de dag, iedere werkdag meteen na 12 uur, gaan we samen eventjes door het lijstje in van liedjes waar wat mee aan de hand is. Artiesten waarover gepraat wordt, liedjes die records breken. Het kan van alles zijn, maar dan weet je weer een beetje wat er speelt in dat gekke muzikale wereldje. Eén man heeft het muzieknieuws in Nederland en eigenlijk natuurlijk over de hele wereld in zijn greep. Vanavond geeft hij zijn 3e van 10 concerten in Amsterdam, heel Europa en ver daarbuiten komt naar onze hoofdstad om hem daar te zien optreden. Nou, dat kan dus nog wel 6 keer hierna, dus maak je daar vooral geen zorgen over. 7 zelfs. Zijn naam is Harry Styles en je hoort hem bovenaan de 3 over 12 van 3FM van vandaag.

Je gaat nog wel af en toe wat over deze meneer horen. Hij stond bovenaan de 3 over 12 van vandaag. Harry Styles, je hoorde Aperture, omdat vanavond show 3 van de 10 is in de Johan Cruijff Arena van de beste man. Bovenaan de lijst met de belangrijkste liedjes van de dag. Ook op de rol op de playlist van 3FM, de nieuwste Teddy Swims. Coldplay met We Pray voor een beetje power. En eerst On Top of the World.

Inmiddels maakt hij, zoals je zojuist gehoord hebt, geweldige pophits. Maar diep van binnen zit soul echt in de ziel van Teddy Swims. Zijn vader die voerde hem op met Marvin Gaye en met Al Green. Twee grote helden van de soulmuziek. En dat is ook hoe hij uiteindelijk bekend is geworden. Met een cover op YouTube, inmiddels 6 jaar geleden. En even gewoon een paar reacties, omdat ik het mooi vind om te zien wat mensen te zeggen hebben over muziek. Iemand die zegt, don't judge a book by its cover. Deze gangster heeft soul. Ja, dat is natuurlijk omdat hij allemaal die tatoeages heeft. En tunnels in zijn oren. Grote gozer, ziet er gevaarlijk uit. Maar heeft een heel mooi, diep, warm hart. Iemand die ook reageerde, als jarenoude whisky kon zingen, zou het zo klinken. En dit was mijn lievelings. Van jouw stem

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals, meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Luister de hele week en check 3FM.nl. 3FM.

nogal vaak de fout dat ik denk dat liedjes die ik hoor gaan over de liefde. Want 90% van de liedjes gaat over de liefde. Ben ik een paar keer lelijk mee op mijn mel gegaan. Dat ik dacht, ah, wat een lief liefdesliedje. En dan ging het bijvoorbeeld over een overleden ouder of wat dan ook. Nou, is me bij dit liedje van OLK niet overkomen. Want als ik liedjes echt heel leuk vind, dan ga ik ook even kijken naar wat zingen ze nou precies en waar gaat het nou eigenlijk over. Ik wilde dus wel eens weten, wat is dat nou eigenlijk voor liedje? Het is een heel bijzonder, droevig liedje met een soort sprankje hoop erin. Ik vind het gewoon heel mooi hoe hij het gemaakt heeft. Noah Kahan die ging vroeger veel weg van huis of sloot zich helemaal af, omdat hij zich gewoon niet fijn voelde met de plek waar hij was en hoe hij in zijn vel zat. Hij was veel onzeker en boos en verdrietig en dan besloot hij te vluchten van zijn gevoelens door of gewoon het huis te verlaten of zich emotioneel helemaal af te sluiten. En American Cars, dat liedje dat je net hoort, dat is geschreven vanuit het perspectief van zijn zusje. Dus hij zingt eigenlijk vanuit de stem van zijn zusje dat zit te wachten totdat haar grote broer weer bij haar terugkomt. Fysiek of emotioneel, maar wel met uiteindelijk het vertrouwen dat als ze hem echt nodig heeft, dat ze weet dat hij er altijd voor haar zal zijn. Het is echt een heel mooi liedje en wat mij betreft zeer verdiend 3FM Megahit geweest vorige week. Noah Kahan en American Cars hoorde je. En dit is nu de nieuwste van Bebe Rexha.

0: Gabby van Emma komt binnen over het liedje van Bebe Rexha dat je zojuist hoorde. Het heet New Religion. Het is een remake van Faithless. En Emma die zegt, ik vond het al schandalig dat mensen onder de 30 jaar geen idee meer hadden wie of wat Faithless is. En dit maakt tijdloze muziek weer nieuw. Emma, echt eenmans applaus voor deze geweldige omschrijving van het liedje dat je hoorde voor Outkast en Heya dus.
1: Zometeen op 3FM. Meer Mars.

0: Wat doe je?
1: Ik ben een vakantie aan het boeken.
0: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
1: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 600 euro kort.

0: korting krijgt.
1: Lekker!
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrij vakanties.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.

0: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
0: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou. Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.

0: sorry, krijg je van Stef Bandstra.
1: Inderdaad, goedemiddag. Asielrailschoppers komen vaak niet uit de gemeente waar ze actie voeren. NOS op 3. Want railschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor zo'n AZC-protest. Asielminister Van der Brink zegt nu dat de AIVD gaat onderzoeken hoe die protesten zijn georganiseerd. Ander asielnieuws is er ook nog, want door drukte krijgt nu niet iedere asielzoeker die zich in Ter Apel meldt een plek. Het COA laat nu alleen nog maar kwetsbare mensen toe. De kans is dus groot dat mensen buiten moeten wachten, net als eerder. En de burgemeester baalt daarvan.
2: Ja, er lagen afspraken over dat we dat niet weer zouden meemaken hier in Ter Apel. Maar Den Haag maakt het in die zin niet waar.
3: Hoe frustrerend is dat voor u als burgemeester? Nu bent u al zo lang mee bezig, minister na minister.
2: Ja, buitengewoon frustrerend. Maar dat geldt niet alleen voor mij. Dat geldt natuurlijk ook voor de inwoners. Dat geldt voor de COA-medewerkers. Dus ja, dat is een gezamenlijke frustratie.
1: Op de locatie in Ter Apel zitten nu ruim 2300 mensen. En dat is 300 mensen meer dan is toegestaan. De UEFA heeft de Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský levenslang geschorst. Omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Hij was trainer van een van de grootste clubs in het Tsjechische vrouwenvoetbal. En trainde eerder ook de Tsjechische vrouwenploeg onder 19.

0: wat buitjes bij een graad of 16. Morgen droog en grijs en ook steeds warmer wordt het. Morgen al 22 graden.
1: Brief en verkeer dan van de ANWB. 60 kilometer file. Een heel klein beetje drukker dan normaal gesproken op woensdag. Dit is wat er opvalt op de ring van Amsterdam. De A10 in de richting van Knoopend Watergraafsmeer. Heb je bij Knoopend Koenplein op dit moment een kwartier vertraging. En op de A12 tussen Arnhem en Utrecht bij Maarsbergen ook een kwartier. De langste file van dit moment die staat op de A28 tussen Groningen en Zwolle. Bij de afrit Westerbork heb je 3 kwartier vertraging op dit moment. De andere files in Nederland zijn op dit moment 10 minuten of korter.
2: 3FM.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
9: craving. Domino's. On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op Veenstra.com.
11: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
12: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag

Justin Bieber, I Love Yourself, hoorde je bij 3FM. Het is 12 minuten over 1, mijn naam is Mart en ik probeer een soort van tijd te vullen om deze overgang iets minder ruw te maken van 4 minuten. Lekker zo'n beetje meedijnen met Justin Bieber, lekker rustig.

0: kan winnen. Vele huiskamers, kantoren en andere ruimtes in Nederland zijn inmiddels verblijd met het liefste pannenkoekplantje van Nederland. Namelijk de 3FM kantoorplant. Hij heeft het 3FM logo in het blad staan, zodat je altijd aan je lievelingsradiostation kan denken. Hij komt met een naamkaartje, want de 3FM kantoorplanten hebben allemaal al een naam. Daar heb ik heel goed mijn best op gedaan. Het enige dat jij hoeft te doen om er eentje in bezit te krijgen, is even goed luisteren. Ik heb namelijk misschien wel een nieuwe collega voor je. Het werkt als volgt. Ik heb een bekende Nederlander een nieuwe baan gegeven. Je gaat zometeen de stem horen van een BN'er met achtergrondgeluiden van een bepaald beroep erbij dat die BN'er normaal gesproken nooit uitvoert. De vraag is, wie is deze BN'er en welke baan is diegene aan het uitvoeren op basis van de geluiden die je hoort?
1: Dit is dus officieel Filou. En Filou betekent dus ondeugd, boef. Ja, ik moet je zeggen, mijn jongste zoon zei, weet je wel zeker dat je dat je die naam wil geven? Geloof me, lief hondje. Daar heb ik echt mee gevolgd. Kijk, ze moet nog wennen. Ze vindt de auto nog best spannend. Dus daar moet ze nog aan wennen. En ze moet nog wennen dat ze niet alles waar ze bij kan ook mag pakken. Ze is een jaar, ze is van november. Grappig, want de naam was ook van november.
0: Ik denk wel dat ze heel goed zou zijn in deze baan. Dat is het gevoel dat ik erbij heb. Maar heb jij de stem herkend van deze bekende Nederlander en op basis van de achtergrondgeluiden ook gehoord welke nieuwe baan ik deze persoon aangemeten heb? Dan is je antwoord welkom via de NPO Luister-app. Daar kan je een gratis berichtje sturen. Je maakt dus kans op de 3FM kantoorplant.

0: geen beter persoon uit kunnen kiezen vandaag, Aniek.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: De match tussen jou en de BN'er, daarmee geef ik weg dat je de BN'er goed hebt, maar vooruit met de geit, is erg groot. Want vertel eens eventjes, jij bent druk aan het werk, wat doe jij?
1: Ik ben taart aan het maken, aan het bakken, dus dat klonk meteen heel bekend, die stem.
0: Ja, ben jij dan ook fanatiek kijker van Heel Holland Bakt, of niet?
1: Jawel, ik vind het wel heel leuk om te kijken. Weet je, zo'n guilty pleasure.
0: Ja, maar is het dan ook zo met, weet ik veel, schilders, dat ze nergens kunnen komen zonder te kijken hoe de plinten zijn ontweken met de schilders?
1: Ja, ik ben altijd heel kritisch. Ook als ik toetjes ergens ga eten, ik zie meteen hoe ik van de diepvries kom, dat toch gemaakt.
0: Nooit zelf overwogen om mee te doen aan Heel Holland Bakt dan?
1: Nee, dat mag helaas niet. Ik heb hiervoor gestudeerd. Dus dan mag je niet meedoen.
0: Oh, het mag echt alleen als amateur. Sorry, ik heb nog nooit een seconde Heel Holland Bakt gezien. Maar als amateur, het mag alleen als amateurbakker.
1: Ja, echt amateur, cool.
0: Nee, maar jij bent bruidstaart aan het maken. Het seizoen is wel aangebroken, denk ik, of niet?
1: Ja, dat is nu niet highlight. Van mei tot en met september is ieder weekend wel gekke boel met bruiloften, ja.
0: Heerlijk. Lijkt me een geweldig leuke baan om te hebben.
1: Ja, is het ook.
0: Mensen zo gelukkig maken met een beetje creativiteit. En zelf even zo klein natuurlijk botercremetje eventjes lekker proeven is natuurlijk ook niet verkeerd.
1: Ja, op een gegeven moment is er wel genoeg.
0: Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Hey, voor de formaliteit ga ik nog heel eventjes een keertje de opgave laten horen voor iedereen die hem gemist heeft. De vraag is dus welke BN'er hoor je hier en welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven?
2: Dit is dus officieel Filou. En Filou betekent dus ondeugd, boef. Ja, ik moet je zeggen, mijn jongste zoon zei, weet je wel zeker dat je die naam nog hebt? Geloof het, lief hondje. Daar heb ik echt mee gevolgd.
0: Nou, zeg het maar. Wie hebben we weer gehoord? En wat voor nieuwe baan heb ik haar gegeven?
1: Jannie van der Heijden en ik denk een babysitter.
0: Ja, babysitter had je goed gehoord en dan die stem nog heel even.
2: Dit is dus officieel Filou. En Filou betekent dus ondeugd, boef. Ja.
0: Heel goed gehoord, inderdaad. Jannie van der Heijden van Heel Holland Bakt. Kon niet missen, dat betekent dat jij de 3FM kantoorplant opgestuurd krijgt.
1: Ja, superleuk.
0: De 3FM kantoorplant komt al met een naam die voor jou heet Roderick.
1: Roderick, nou hartstikke gezellig.
0: Heel goed, we gaan hem naar je opsturen. Geniet van dat kleine zonnetje dat er doorheen prikt en van het maken van de bruidstaart vandaag.
1: Ja, dankjewel.
0: Dag Aniek.

nieuwste Niall Horan heet Dinner Party, hoorde je bij 3FM. Als je wel eens meekijkt via 3fm.nl/live of via de NPO Luister-app, dan heb je misschien gezien dat op het grote scherm achter mij in de studio al dagen een livestream loopt van Camping Nooit Meer Slapen. Dat is de camping die we in het leven hebben geroepen met 3FM, waar op dit moment nog 3 duo's met elkaar strijden voor het gouden festivalbandje. Een soort van je golden ticket naar alle grote festivals in binnen- en buitenland deze zomer. Alleen hier bij 3FM te winnen. Er zijn 3 duo's die geplaatst zijn voor dat gouden festivalbandje, die op dit moment op die camping zijn. Die moeten daar een paar dagen overleven, challenges doen en dan uiteindelijk hopen dat ze dus dat pasje krijgen, dat bandje krijgen. En ik zie daar wat consternatie langzamerhand. Er komen echt live...

0: Studio's in de strijd voor het felbegeerde 3FM Gouden Festivalbandje. Wie gaat er met 3FM naar alle grote festivals?
1: 8 verschillende festivals in binnen- en buitenland staan er op het spel. Je krijgt toegang door simpelweg je gouden festivalbandje te laten zien. Dat laten zien is niet zo moeilijk. Het verkrijgen van het 3FM gouden festivalbandje daarentegen is behoorlijk pittig voor de 3 overgebleven duo's die zich gekwalificeerd hebben. Die op camping Nooit Meer Slapen, de festivalcamping van 3FM, op dit moment bezig zijn. Om te bewijzen dat zij de ideale festivalganger zijn en dat zij dus het verdienen om dat gouden festivalbandje te krijgen en naar 8 verschillende festivals te gaan. Gefixt door de vrienden van 3FM. Die camping die is een paar kilometer hier verderop, ergens verstopt in de bossen van het Gooi. Je kunt meekijken via 3fm.nl/live. En als je alleen luistert, hebben we gelukkig ook Andres Odijk daar als onze verslaggever.
2: Op, en nog eventjes doorgaan. Ja, 3. Ja. Oké, en de warming-up komt een einde. Mart, een hele goede middag. Je bent op camping Nooit Meer Slapen. En ja. We gaan eventjes wat testen. Als je namelijk dat festivalbandje...
1: Wat is hier gaande? Ja.
2: Ik ben Zerwa Larsen vanaf nu, Mart. Ik heb een gouden pruik op. Ik heb een glitterbroek aan die niet dicht past. Omdat ik gisteren een koketje heb gegeten, denk ik. Ik heb een bikinitopje aan van iemand en een hula hoepketting. Ik zal even laten zien. Het dansje zit er goed in.
1: Geweldig.
2: Wat gaan we oefenen? De 3 teams die staan hier. En wat is nou een belangrijk ding voor tijdens een festival? Je wil natuurlijk zo snel mogelijk, als het terrein open gaat, vooraan de barricade staan. En daarom gaan we een barricade run doen. De teams hebben hier opgewarmd. Jullie kunnen ook 3 festivalmunten winnen. En Jonas en Tara, jullie hebben die wel nodig, hè, begrijp ik.
3: Jazeker.
2: Hoeveel munten hebben jullie nu in totaal?
3: 5.
2: Oké, 5. En dan ga ik even naar Iels en Jenny. Hoeveel munten hebben jullie?
4: Volgens mij 11.
2: 11 en Remco en Cas?
5: Bij 13.
2: 13, oké. Als jullie doorgaan met de warming-up, ga ik naar de barricade. Dan is het de bedoeling dat ze mij als eerste aanraken. Want ja, wie wil Zerwa Larsen niet aanraken? Het is overigens verboden om mij in de intieme delen aan te raken. Als je dat wil, moet je extra betalen. Ik ren naar de start. En dan gaan we zien welk van deze teams het snelste bij mij is. Terwijl ik het Zerwa Larsen Lush Life dansje doe. Ik stap over het afzet lint heen. Oké, teams klaar. In 3, 2, 1, go! Oké, Mart, de teams zijn vertrokken. Ze sprinten naar mij af. Terwijl ik hier als een echte Zerwa Larsen sta te dansen. Oeh, dit is spannend. Ik zie Jonas. Ik zit daar ook voor de aangevallen. Oké, het begint op rugby te lijken. Want ik word door 6 mensen omvergebeugd. Wie heeft mij als eerste aangeraakt? De dames in het midden. Iels en Jenny. Jullie staan vooraan in de barricade. Dat betekent 3 meter voor jullie. Oké, Mart, je hoort het. Ik ga weer verder met het dansje. Er wordt hier veel en hard gestreden voor de gouden festivalbandje van 3FM.
1: Ja, mocht je nou totaal niet door hebben gehad wat hier gebeurde, ze hebben de barricade run geoefend. Zo snel mogelijk naar de voorkant van het podium rennen. Met Andres Odijk verkleed als Zerwa Larsen. Wauw. Ja, alleen bij 3FM denk ik op camping Nooit Meer Slapen, waar gestreden wordt voor het gouden festivalbandje. Updates krijg je via Insta @NPO3FM en uiteraard ook hier op de radio. Nu, Ex-Ambassadors, dit is Renek.

Rosa. Die hoorde Magnetic. Nu op 3FM. Over een paar tellen. Nieuwe muziek van de band die een heerlijk schemaatje heeft. Die gaan onder andere samen met Wies op tour. Wies, Nederlandse band die echt een enorme fanschare hebben. Dus een heel goede band om mee samen te werken als je je afzetmarkt een beetje wil vergroten. En verder komt onder andere ook hun eigen festival er weer aan. Voor de vierde keer alweer. Het heet Tankstation Festival. Het is wel ergens pas eind dit jaar, maar daar zullen

0: Stromae, je hoorde Papa Oute. Het is inmiddels ver over de... Nou, ver is een beetje enthousiast. Een uurtje na de helft van de werkweek officieel ervan uitgaande dat je 9 to 5. Dus voorzichtig kunnen we met elkaar aan het weekend gaan denken. Dat doen we wel nog even zonder Sofie Hielkma. Die is namelijk ook weekend... Nee, die is niet weekend aan het vieren. Sofie is ziek. Dus zometeen.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Maart.
1: Met

0: zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen, live your dreams.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Steen. Eeuwenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
13: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
3: Domino's. Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
4: 3FM. 1 minuut voor 2 op de woensdag van 3FM. Heel goedemiddag, Milky Chance, Stolen Dance. En de megaheid van Bakermat hoor je zometeen. En nu eerst het nieuws, krijg je van Stef Bandstra.
5: Yes, goedemiddag. Asielrelschoppers komen vaak niet uit de gemeente waar ze actie voeren. NOS op 3. 4 op de 10 relschoppers die worden opgepakt bij AZC-protesten wonen heel ergens anders. Dat blijkt uit een analyse van onder meer mijn NOS-collega Bas.
6: We hebben naar de afgelopen 1,5 jaar gekeken dus. En in die periode waren er 34 officieel lokale asielprotesten in Nederland die in meer of mindere mate uit de hand liepen. Van meer dan 100 van de aangehouden mensen daar maakte de politie later bekend waar ze vandaan kwamen. En daarvan, van die 100, kwamen er 44 van elders. Dus ruim 4 op de 10.
5: En uit de cijfers blijkt ook dat sommige relschoppers soms honderden kilometers reisden om naar zo'n AZC-protest te gaan. In het Friese dierenpark Sanje Safari is brand uitgebroken. Bij het park in Veenwoude zijn meerdere dieren omgekomen. De brand woedt in een loods, zegt de brandweer.
7: Een aantal dieren zijn nog naar buiten gehaald. Maar er zijn helaas ook nog een aantal dieren binnen en die kunnen we helaas ook niet meer redden. Het was niet veilig om weer naar binnen te gaan. Er is hier een park waar vaak groepen kinderen komen. Er waren hier vanochtend ook een aantal groepen kinderen met begeleiders. Die waren niet in deze loods, maar op het park. Die waren niet in gevaar en die zijn inmiddels ook opgehaald. Het park is dicht.
5: Een paar wegen in de buurt zijn nu dicht vanwege de rook. En ook een tuincentrum in de buurt van Veenwoude is uit voorzorg gesloten. Ander nieuws dan nog. De Nederlandse activisten die naar Gaza wilden varen om hulpgoederen te brengen worden nu naar Ashdod, een havenstad in Israël, toegebracht. Dat zegt het Israëlische leger. Die passagiers werden in internationale wateren tegengehouden door de Israëlische marine. En dat mag niet, volgens het internationaal recht. Het is niet duidelijk hoeveel activisten het zijn en hoe het met ze gaat. En er komen dit jaar heel wat flitspalen bij. Het OM gaat het aantal meer dan verdubbelen. Die flitspalen komen onder meer langs 30 kilometer wegen. En ook komen er meer flitsers die kunnen zien of je telefoon gebruikt. En die palen zullen ook vaker van plek gaan wisselen. Het weer vanuit het westen droogt steeds verder op. Alleen in het noorden en oosten nog wat buitjes bij een graad of 16. Kijk naar morgen, het wordt een droge, maar wel grijze dag. Wel ietsjes warmer dan vandaag. Morgen al 22 graden.
4: 3 verkeer dan van de ANWB, 60 kilometer file. Niet heel veel geks voor de woensdagmiddag. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch staat een iets langere file. Dat is voor knooppunt Empel. Door een bus met pech, die staat op de vluchtstrook. Daardoor is de rechterrijstrook ook dicht. Heb je een kwartier vertraging. Dan de A12 Utrecht-Arnhem met knooppunt Waterberg. Vrachtwagen met pech, ook daar rijstrook minder. En 10 minuten vertraging in de A28 tussen Assen en Zwolle bij de afgelopen. Het Westerbork, 20 minuten vertraging. 3FM.
8: Ster. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen met Blokker een gratis oranje OneUp dweilpad ter waarde van €19,99. Blokker, van je huis houden.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.
15: Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
15: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilpad ter waarde van €19,99. Blokker, van je huis houden.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekering.

0: Volvo.nl of bij de Volvo dealer.
1: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilpad ter waarde van €19,99. Blokker, van je huis houden.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
10: Welk duo overleeft Camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM.
11: Avotros.
10: Mark Meijer.
12: En heel goedemiddag. 6 minuten na 2 uur op de woensdag van 3FM. Mark hier op de plek van Sofie, maar wel gewoon met de geweldige, exquise playlist van Sofie Hoekema. Met de mega-hit van Bakerman.

0: gaat het nog een beetje? Hoe zitten we met de motivatie deze middag? Misschien heb je wel gewoon een heerlijke woensdag, hè? Ga je gewoon plankgas vol overal dwars doorheen. Misschien heb je een beetje support van je lievelingsradiostation nodig. Gaat goed komen hier bij 3FM. Mijn naam is Mart, je hoort het goed. Sophie is nog eventjes niet aanwezig. Zit nog in de lappenmand. Maar vanmorgen even ingecheckt. Gaat wat beter dan gisteren met Sophie. Ze was gisteren ook al ziek. Dus misschien, ik durf geen beloftes te doen. Ik zou er niet op inzetten op van die gare websites. Maar misschien is ze er morgen weer tussen 2 en 4. En zo niet, dan ben ik er ook gewoon graag bij. Want als ik eventjes op het playlistje van Sophie mag passen en even extra veel met jou mag babbelen tijdens je werkdag, dan doe ik dat met heel veel liefde. Vooral als we dat kunnen begeleiden met nieuwe muziek. De 3FM mega hit van deze week komt van de Nederlandse DJ Bakermat en de zangeres Rani. Het gaat gewoon over het plezier van het leven. En moeilijker dan dat is het niet. Hij heet dan ook I Love Life.
1: 3FM. Nee, ga hit. Bakermat en Rani. I Love Life.
2: 3FM, mega.

Wonderwall. Binnen een paar minuten nog zo'n tijdloze track van Foster the People. Pumped Up Kicks komt eraan. Door heel Amsterdam zitten mensen met kranten. Kranten met gaten erin op terrassen. In Madurodam zijn honderden mensen met Meta AI-brillen en gleufhoeden gespot. In de hoop een glimp van hem op te vangen. Op de Vinkerveense plassen varen patrouillebootjes rond. Want je weet het nooit, misschien gaat hij wel lekker bootje varen als het zonnetje schijnt. Er wordt heel druk geprobeerd om Harry Styles te spotten, maar echt gelukt is het nog niet. Hij weet zich goed schuil te houden. Ik vermoed zelfs dat hij misschien wel gewoon, als hij dagen tussen zijn shows heeft, op en neer vliegt naar Londen of zo. Dat hij gewoon heel ergens anders resideert terwijl hij optreedt. Maar ja, iedereen is fanatiek en mensen denken hem dan gezien te hebben of hebben een lookalike gezien, weet ik veel wat. Ga vooral een beetje in de parken van Amsterdam rondlopen of lekker op terrasjes dure broodjes eten. Wie weet komen we er nog tegen. Mocht je heel graag een keer celebrity willen spotten, kan ik je beter aanraden om gewoon lekker een tripje door de Europese hoofdsteden te doen. Dan is de kans namelijk het allergrootste dat je Dua Lipa tegenkomt. Mijn algoritme staat helemaal vol met mensen die ergens Dua Lipa zijn tegengekomen. Dan zit ze weer in Kopenhagen, dan zit ze weer op Ibiza, dan is ze ergens in Londen. Eén gemene deler, en dat is extra leuk om haar dan te spotten, is dat ze altijd op het terras zit. En altijd met een of andere soort van spritz. Laat me weten als je het gevonden hebt. Dua Lipa, Dance the Night, nu bij 3.

0: partner bij 3FM en Hardwired. Het is een beetje geleden, maar het is een beetje kort geleden, maar het had hem kunnen zijn.
1: Mega hit, mega hit, Memories.
0: Leuker om net ietsjes verder terug te gaan in de tijd met Mega Head Memories. Het moment waarop Sophie, die je normaal gesproken tussen 2 en 4 op 3FM hoort, iedere werkdag een Mega Head uit het verleden uitkiest om weer eens een keertje voor je te draaien, even af te stoffen en weer een keer te laten horen. Om te kijken wat er in de afgelopen dik 30 jaar allemaal in de muzikale archieven van 3FM gebeurd is. Er is inmiddels keuze uit 1645 stuks. Sommige hoor je nog steeds veel op 3FM en sommige die komen eigenlijk helemaal niet zo vaak meer voorbij. Vind ik wel gelden voor deze. Ik kan me niet heugen dat ik deze voor het laatst gehoord heb. Ik denk dat het echt wel 10 jaar geleden is of zo op de radio. En ik ben benieuwd of jij al kan raden welk liedje het is. Want zometeen lichten we deze track en deze artiest even helemaal uit in Mega Head Memories. Maar jij kan nu al raden welk liedje het is als jij 1 seconde ervan herkent. Luister goed. Nou, dit moet het zijn, toch? Antwoord kan je altijd insturen welk liedje je zojuist gehoord hebt via de NPO Luister-app, gratis berichtje. Het liedje hoor je zo meteen, 3 minuten 42, schoon aan de haak, is een volledigheid. Ik krijg een shout-out op de radio als je het goed geraden hebt.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals. Meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Luister de hele week en check 3FM.nl.

mensen te raden om welk liedje het ging. Vandaag zit een hele lijst. Kom eens aan. Siegfried, Paul, Sander, Peter, Ursula, Robert, Christian, Eline, Barry, Oliver, Mark, Henriette, Gwenny, Boy en Marcello. Heel erg goed gedaan. Zij stuurden een berichtje via de NPO Luister-app. Zij hadden zojuist een seconde herkend uit het liedje dat de mega-hit Memory van vandaag is. Elke werkdag hoor je rond deze tijd een mega-hit uit het archief. Al jaren roepen wij elke week een nieuw liedje uit tot mega-hit. Liedje waarvan we bij 3FM zeggen, moet je gehoord hebben, heeft binnenkort iedereen het over. Nou, dat was bij deze dame zeker het geval. Het werd uiteindelijk de succesvolste single van 2010. Werden de meeste, zouden het nog cd'tjes geweest zijn? Zou het net downloads geweest zijn? Laten we het bij cd'tjes houden. De meeste cd'tjes van gekocht. Het was inderdaad Carol Emerald. Nou, die heeft toen een aantal hits gehad met haar soort jazzy-achtige sound. En de afgelopen tijd kon je haar na jaren weer een keertje horen in haar band The Jordan. Dat was een ander soort geluid. Was ook heel snel weer gestopt. En nu is ze wederom terug, Carol Emerald. Normaal gesproken is wederom terug een pleonasme, maar in dit geval niet, want het is de tweede keer dat zij terugkeert, nu dus onder de naam Caro. En maakt ze muziek die eigenlijk niet meer zo heel veel van doen heeft met waar zij ooit de mega-hit mee scoorde. Dat is namelijk met deze sound. Klassiek en buitengewoon herkenbaar. De mega-hit Memory op 3FM van vandaag is A Night Like This.

zaterdag in de verlanglijst van 3FM... van de nummer 1 positie gestoten door Runway van Lady Gaga en Doechii. Het liedje dat je nu gaat horen. Verdient zij wat jou betreft weer de nummer 1 positie terug? Dan kan je stemmen 3FM.nl/verlanglijst... want het is de enige hitlijst van Nederland die 100% samengesteld wordt op basis van jouw voorkeur. Als je stemt op 3FM.nl/verlanglijst... kan je ook nog een prachtige speaker winnen, dus je weet wat je te doen staat. Gaat over Olivia Rodrigo, haar nieuwste, Drop Dead.

0: Johnson. Elton John en I'm Still Standing. Hoorde je het? Dat krijg je ervan als je al 3 uur achter elkaar zit. Dan ga je je eigen radiostation meezingen op de liedjes van Elton John. Hey, het had altijd minder gekund. I'm Still Standing hoorde je zojuist bij 3FM. Zometeen hier een zeer belangrijke update in de strijd om het Gouden Festivalbandje. Er zijn 3 duo's op dit moment op een camping aan het strijden. Zij moeten bewijzen dat zij de ideale festivalgangers zijn. Degene die uiteindelijk van de meeste van de challenges en de opdrachten die ze krijgen de meeste punten weet binnen te slepen. Die gaat naar 8 verschillende festivals deze zomer. Op kosten van 3FM. En zometeen, zoals gezegd, een belangrijke update.
1: Zometeen op 3FM. Meer Maart.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
3: Allsafe. Geeft ruimte.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: veel van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
1: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: 3FM. Het nieuws krijg je van Stef Bandstra.
1: Ja, goedemiddag. Goed nieuws voor mensen die staapplekken hebben bij Harry Styles.
2: NOS op 3.
1: Ja, wat voor nieuws ik precies voor je heb, hoor je zo meteen. Ik begin in Ter Apel, want de burgemeester van Westerwolde noemt de situatie daar enorm frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland te bang en onzeker is om asielopvang goed te regelen. Door drukte krijgt nu niet iedere asielzoeker die zich in Ter Apel meldt een plek. En de kans is dus groot dat mensen nu buiten moeten wachten, vertelt asielminister Van der Brink.
3: Ja, die zullen dus buiten het terrein van Ter Apel verblijven. Dan wel naar een andere plek gaan om misschien op een later moment terug te komen. En dat betekent dat alleen de meest kwetsbare mensen, als er plek is, opvang krijgen. En dat gaat om vrouwen met kinderen. Alleenstaande mannen bijvoorbeeld zullen dus op dit moment geen opvang krijgen.
1: Op de locatie zitten nu ruim 2300 mensen. En dat is 300 mensen meer dan is toegestaan. Het Rode Kruis gaat nu hulpverleners naar het AZC in Ter Apel sturen om eten, water en dekens uit te delen. De man die vorig jaar in Pakistan de bekende influencer Sana Yousaf in haar ouderlijk huis doodschoot, krijgt de doodstraf. De dader zou Yousaf hebben vermoord omdat ze niet met hem wilde afspreken. De moord leidde tot veel ophef in Pakistan. Volgens mensenrechtenorganisaties past die moord in een groter plaatje van geweld tegen vrouwen. In de hoofdstad van Litouwen, Vilnius, zijn inwoners vanochtend opgeroepen om naar de schuilkelder te gaan vanwege een drone. En ook politici daar gingen naar schuilkelders toe bij het parlementsgebouw. Waar die drone precies vandaan kwam, is niet bekend. En het podium van Harry Styles in de Arena wordt iets aangepast. Dat gebeurt na klachten van fans over slecht zicht. Bezoekers zeggen onder meer dat het podium te hoog is, of dat ze eigenlijk alleen maar naar een brug zaten te kijken. Het gaat er veel over op de socials.
4: I can understand why fans are feeling so disappointed and even requesting refunds. I mean, you can't even see him with how big the stage is.
5: Imagine paying 350 euros for an obstructed view. Should a stage have bridges that obstruct the view of the entire front GA pit?
1: Ja, het is wel even afwachten wat er precies wordt aangepast aan het podium. Er staan nog 8 concerten gepland van Harry Styles in Amsterdam. Het weer vanuit het westen droogt het steeds verder op. Alleen in het noorden en oosten nu nog wat kleine buitjes bij een graad of 16. Morgen droog en grijs, het wordt wel een tikkeltje warmer al. 22 graden.
0: Dan de verkeer van de ANWB. 50 kilometer file, nog altijd niet echt druk op de weg. Wel een paar files die eruit springen. Onder andere op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Bij de afrit Everdingen problemen met het wegdek. 1 rijstrook minder, kwartier vertraging. En ook de A2 in de richting van Den Bosch. Maar dan bij knooppunt Empel wordt op dit moment een bus weggehaald die daar met pech stond. Daardoor is er 1 rijstrook dicht en heb je een half uur vertraging. Tot slot de ring van Amsterdam aan de west- en de zuidkant, dat is bij Amsterdam Buitenveldert. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn op dit moment 2 rijstroken dicht. Dan heb je 20 minuten extra reistijd. Sta je ergens anders in Nederland in de file, heb ik die voor jou niet genoemd. Ben je binnen 10 minuten weer onderweg.
2: 3FM.
6: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
7: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
8: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
11: Wie denkt dat hij het kan? En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Numbers, er komt
1: 22 graden.
0: Dan 3 van verkeer van de ANWB. 50 kilometer file, nog altijd niet echt druk op de weg. Wel een paar files die eruit springen. Onder andere op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Bij de afrit Everdingen problemen met het wegdek. 1 rijstrook minder, kwartier vertraging. En ook de A2 in de richting van Den Bosch. Maar dan bij knooppunt Empel wordt op dit moment een bus weggehaald die daar met pech stond. Daardoor is er 1 rijstrook dicht en heb je een half uur vertraging. Tot slot de ring van Amsterdam aan de west- en de zuidkant. Dat is bij Amsterdam Buitenveldert. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn op dit moment 2 rijstroken dicht. Dan heb je 20 minuten extra reistijd. Sta je ergens anders in Nederland in de file, heb ik die voor jou niet genoemd. Ben je binnen 10 minuten weer onderweg.
2: 3FM. 3FM.
6: weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
7: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
8: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.

0: openingstijden op intratuin.nl.
1: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
2: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
3: Goeie zelfruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
7: Domino's. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
12: Klopt. Het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
11: Wat is dat?
12: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €600 korting.
11: Wie heeft daar nou geen zin in?

0: de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
3: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
4: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM.
5: Avotros.
4: Mark Meijer.
6: Een belangrijke update vanaf de camping en de strijd om het Gouden Festivalbandje. Zometeen en verder binnen een half uur de Hocus Pocus Mix. Muziekmix die om je laatste

0: de nieuwste Kensington, die heet Living For. Een heel goedemiddag, Mart hier. Samen met jou onderweg naar het einde van de werkdag en de middagshow Barend en Benner. Zometeen om 4 uur, dat is over 45 minuten en 40 seconden. En in de tussentijd ga je onder andere ook nog de Hocus Focus mix horen. Muziekmix hier dat je dat laatste beetje power geeft om je laatste taken van de dag af te ronden.
1: Het 3FM Gouden Festivalbandje.
0: Maar eerst een belangrijk moment. We hebben het al de hele week over het Gouden Festivalbandje. Een soort passepartout voor 8 verschillende festivals in binnen- en in buitenland. Te winnen hier bij 3FM worden verdeeld onder 3 duo's die op dit moment op camping Nooit Meer Slapen. Onze speciale 3FM festivalcamping bivakkeren. 3 dagen lang zitten ze daar. Degene die uiteindelijk de meeste punten haalt in allerlei challenges en in allerlei strijden die zij moeten strijden, die wint uiteindelijk dat passepartout. Dat Gouden Festivalbandje waarmee ze dus naar allerlei verschillende festivals kunnen. En ik heb Julie en Marcus aan de telefoon. Goedemiddag beiden.
2: Goedemiddag.
0: Julie, om even bij jou te beginnen. Jullie hebben het perfecte campingfestivalspelletje, waarvan jullie eigenlijk zeggen dat moet daar op die camping ook even gespeeld worden. Dus wat is dit voor spel? Wat spelen jullie als jullie op de camping zijn?
3: Nou, ons festivalweekend is nooit compleet zonder het gooien van een aantal blikken knakworsten.
0: met of zonder blik, voor de duidelijkheid?
3: Zonder blik.
0: Oké, okay, goed zo.
3: Met een stok officieel. En het doel is om hem zo ver mogelijk te gooien. Dus bijvoorbeeld op Lowlands hebben we een keertje zo ver gegooid van camping 3 naar camping 1.
0: Het hele terrein over.
3: Ja, dus dat is een beetje het doel van het spel. Zo ver mogelijk gooien en het liefst ook zoveel mogelijk mensen raken.
0: Hey, maar Marcus, is dan die hele traditie op Lowlands van knakworsten naar de glamping gooien, naar de mensen die allemaal aan het luxe kamperen zijn, is dat dan ook bij jullie begonnen?
2: Nou, het is bij ons zo begonnen op een hele stroeve, brakke zaterdagmiddag. En dan moet je je voorstellen dat je met 2,5 uur slaap aan de campingtafel zit en daar staat dan een blik knakworsten. En na 2 broodjes ben je eigenlijk uitgegeten. Dus gaat de rest van het blik hup de partytentstok in en naar de volgende camping toe.
0: Oké, dus wordt het eigenlijk in een holle stok, daar stop je hem soort van in en die stok die zwiep je dan zodat dat ding zo ver mogelijk weggaat.
2: Ja, en dan met een niet te lange zwaai. Anders kan je erop rekenen dat de knakworst voor je neervalt.
0: Ja.
2: Maar probeer er een korte, goede sweep aan te geven.
0: Ja, daar zit dus ook echt techniek achter.
2: Ja, zeker weten. Alright. En een hele hoop oefening.
0: Oké, is dit een... Julie, wat zeg jij? Is dit een spelletje dat een beetje makkelijk te leren is? Zodat de mensen op de 3FM Festival Camping, de 3 duo's, dit zometeen zouden kunnen gaan spelen eventueel?
3: Nou, als wij dat kunnen op een hele brakke zaterdag, ga ik ervan uit dat deze mensen dit op de camping ook wel gaan laten slagen en laten lukken.
0: Ik heb ook wel eens wat brakke Lowland zaterdagen meegemaakt. Alles wat je dan kan, zou je in je dagelijks leven in principe ook wel moeten kunnen, toch?
3: In principe wel.
0: Oké. We zijn de hele week dus eigenlijk op zoek naar allerlei challenges en allerlei dingen voor de duo's op de camping om te doen. Want zij moeten bewijzen dat ze de ultieme festivalganger zijn. Dan mogen zij naar die 8 verschillende festivals. Dus ik ga dit even aan ze voorleggen. Mocht dit lukken en mochten zij dit spelletje gaan doen, dan kan je het beeld laten allemaal terugzien op de 3FM Insta. Dan kunnen jullie kijken of het een beetje voldoet aan jullie standaarden van knakworstwerpen.
3: Dat is goed. Wij zullen er zeker op reageren.
0: Heel goed. Dat zien we heel graag. Julie en Marcus, dank voor jullie input. Wat wou je zeggen, Julie?
3: Je kan het allemaal terugvinden op de Insta en TikTok van Knakworstboys.
0: Knakworstboys? Jullie hebben een eigen Insta?
3: Zeker.
0: Grandioos. Knakworstboys hebben deze inspiratie geleverd. Dank jullie wel. Mooie dag vandaag, hè?
3: Jullie ook.

0: 3FM met Raven Lenay. Je hoorde Love Me Not.
1: Het 3FM Gouden Festivalbandje.
0: De strijd is in volle gang. Zoals je misschien zojuist gehoord hebt, hebben we een inzending gekregen voor een spelletje dat de drie duo's die nog over zijn op Camping Nooit Meer Slapen, de festivalcamping van 3FM, samen mogen gaan uitvoeren. Dit zijn de drie duo's namelijk die strijden tegen elkaar voor het Gouden Festivalbandje. Onze Passepartout die toegang geeft tot 8 verschillende festivals in binnen- en buitenland. Julie en Marcus, dank jullie wel voor het geweldige idee voor het spelletje dat uitgevoerd kan gaan worden. Want zij doen blijkbaar al jaren aan knakworst werpen. Nou, de teams die op de camping zijn, moeten allemaal challenges, spelletjes, uitdagingen tegen elkaar doen. En Andres Odijk is daarbij. Odijk, wat vinden we van het idee, knakworst werpen?
2: Kijk eens zo. Mart, ik hoorde dit net op de radio bij jou inderdaad. En dat idee, kijk, ik heb altijd geleerd het groter denken. Dus ik dacht, laten we dan eens even kijken met wat we nog meer zouden kunnen werpen. En of knakworst werpen daadwerkelijk het beste spel is voor op de camping. Dus ik heb een bolderkar gevuld met allemaal dingen die je op de camping vindt. Zo heb ik hier nog de vaas van vanmorgen. Ja, die ga ik niet afwassen. Dus ik dacht, misschien kunnen we daar ook even mee proberen te werpen. We hebben stagiairs. Hè, het ouderwetse stagiairwerpen. Wie is er niet groot mee geworden? Even kijken, wat haal ik nog meer uit die mand? Oh, dat is een contract van Tom en Joe. Nou, dat kan sowieso weg. Even kijken. Ik begin met een biertje. Eens kijken hoe dat valt.
0: Zonde,
2: als ik,
0: hoor, zonde.
2: Een biertje werp. Ik heb namelijk een bullseye gemaakt. Want dit is inderdaad wat de kandidaten straks ook gaan doen. Zij weten dat nog niet, Mart. Okay. Maar Julie en Marco hebben ons inderdaad geïnspireerd. Ik maak het biertje open. Ik sta op 25 meter afstand van de bullseye. En ik ga gewoon even kijken of ik met andere dingen het ook kan raken.
0: Okay, ja.
2: Even kijken. Zo. Oh, ik neem eerst een klein slokje. Oké, dan ga ik die gooien in 3, 2, 1, op!
0: Een open bierblik, ook deze gozer.
2: Het biertje, dat kwam niet heel ver, dat is geen succes.
0: Nog niet eens halverwege, gast.
2: Nee, dat biertje ligt denk ik 3 meter naast me. Die pak ik straks weer op om leeg te drinken. Ja. Dan de koekenpan. Oh. Even kijken, 1, 2, 3, op! Nou, de koekenpan is ook geen succes. Even kijken, waar is de stagiair? kijken. Oké, nou, dan ga ik voor het knakworst. Want dat is eigenlijk wat we ook moeten testen. Hè? Ja. Dus ik heb een tentstok gepakt, zoals Julie en Marco van de Knakworst Boys op Instagram al zeiden. Ik doe hem erin en dan gaat hij. In 3.
0: Een holle paal en dan doe je hem erin. Ja, oké.
2: 1. Oh, ah, kut. Af. Hij is naast me terechtgekomen en de paal is als een speer in de grond beland. Oké, Mart, ik denk dat we kunnen concluderen dat het beter is dat de kandidaten dit zo meteen lekker gaan doen. Dan ga ik langs de zijkant zitten met een drankje. Wil je nou zien hoe de kandidaten het ervan afbrengen? Volg dan even @NPO3FM op Instagram.
0: Onze razende reporter Andres Odijk is op camping Nooit Meer Slapen om daar verslag te doen van alles dat er daar gebeurt. NPO 3FM op Instagram kun je kijken hoe dit afloopt en welk duo dus ook pole position pakt onderweg naar het winnen van dat gouden festivalbandje dat deze week nog moet gaan gebeuren daar. Als ze hem winnen, dan gaan ze onder andere deze man live zien, want hij staat een zondag van Awakenings en dat is 1 van de 8 festivals waar het gouden festivalbandje toegang toe geeft. Lemmer

0: The Greatest bij 3FM. De
1: Hocus Focus Mix.
0: Liedje dat speciaal voor jou geschreven is, weet ik zeker. Want jij zit nog te strijden vandaag. Wat je ook aan het doen bent. Of het nou een kantoorbaantje is. Of het nou achterop de vuilniswagen staan is. Waar je 3FM op een koptelefoontje hebt. Geen idee hoe het werkt. Het zou alles kunnen zijn. Misschien ben je wel thuis. Schoonmaken. Kinderen van school van de crash halen. Er zijn zoveel dingen die je kan doen op een dag. En ze worden een beetje moeilijker naarmate de dag verder vordert. En daarvoor is de Hocus Focus Mix in het leven geroepen. Het is een muziekmixie dat een beetje voelt alsof je in de club staat. En de bedoeling is ook om dan die endorfines en ook een beetje die adrenaline die je daar dan voelt even in te zetten om de laatste taken van de werkdag te proberen af te ronden. Vraag is dus ook, welke dingen staan er nog op het to-do-lijstje? Wat ga jij zo meteen doen terwijl de Hocus Focus Mix bezig is? Je hoort hem over een minuutje of 5 à 6 als je in de tussentijd even instuurt welke dingen jij allemaal nog moet of zou willen afronden voordat deze werkdag voorbij is, dan maak je kans op een snoeppot. Die hebben we helemaal volgestouwd met allemaal lekkere snoepjes. Ik krijg ook allemaal boze appjes van mensen bij wie die leeg is en die heel graag een nieuwe willen. Ja, dan moet je dus even insturen wat het taakje is dat jij nog wil afvinken terwijl je luistert naar de Hocus Focus Mix. NPO Luister App, daar kan je het doorsturen. Dan maak je dus kans op die snoepot.

en Dark Before the Dawn hoorde je hier op 3FM. Het is zover. Even nog samen de schouders eronder. Voor die taken waar je al de hele tijd tegenaan zit te hikken en waarvan je denkt, ja, moet even gebeuren, maar wanneer? Doe het nu, tijdens de Hocus Focus Mix. Een muziekmixje om ervoor te zorgen dat je dus nog eventjes wat dingetjes gedaan krijgt. Zoals bijvoorbeeld Maya, die zegt, ik ga mijn werk-to-do-lijstje bijwerken, ordenen en prioriteren, zodat ik weer weet wat er allemaal nog op me staat te wachten. Nou, via de NPO Luister-app kan je ook doorgeven welke taken jij wil afvinken of afronden tijdens de Hocus Focus Mix. Doe je dat!

0: kunnen, maar het is wel echt een cijfertje.
1: Ja, dat geloof ik gelijk. Als compensatie voor het feit dat je de CITO-toets aan het nakijken bent van je groep, wil ik je wel graag de snoeppot overhandigen als dank voor het feit dat jij een berichtje hebt gestuurd tijdens de Hocus Pocus Mix.
0: Dankjewel.
1: Ga je die delen met de klas of geef je dan wat slechter voor?
0: Nou ja, het is een gezonde school, dus ik weet niet of het mag. Ik zou
1: daar
0: wel heel
1: blij van worden. Weet je wat je doet, Lopke? Jou is gewoon lekker thuis.
0: Ja, dat denk ik, ja.
1: Goed. Hey, heel veel succes nog vandaag en we gaan de snoepel naar je opsturen.
0: Dankjewel.

0: Praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
4: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
4: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
9: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
8: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
10: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf 32.995 euro.

0: Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Is dit allemaal van jou?
2: Alleen de belangrijke dingen.
3: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
4: Allsafe geeft ruimte.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Deze week komt je trek aan het trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
8: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
8: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
10: Zo, waar is het warm?
11: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
12: 3FM. Ja, onderweg naar de tropische lentehitte van 2026. Is dit je middagshow? Wij zijn Maarten Menne, fijn dat je er bent. NOS op 3 wordt gelezen door Stef Wantra.
13: Goedemiddag, de vader van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is vrijgesproken van witwassen.
14: NOS op 3.
13: De vader had 2 peperdure horloges in zijn bezit. En volgens het Openbaar Ministerie waren dat cadeaus van zijn zoon, die ze had gekocht met drugsgeld. Maar de rechtbank in Rotterdam vindt dat er te weinig bewijs is. Bolle Jos is in Nederland veroordeeld tot 24 jaar cel voor drugshandel en een opdracht tot moord. Zijn moeder en zus staan binnenkort terecht in een nog veel grotere witwaszaak. Die draait om auto's, juwelen en een duur appartement in Dubai. 4 op de 10 relschoppers die worden opgepakt bij asielprotesten komen niet uit de gemeente waar die protesten worden gehouden. Dat blijkt uit de analyse van politiecijfers. Sommige demonstranten reizen zelfs meer dan 100 kilometer voor zo'n AZC-protest. Vertelt mijn collega Bas de Vries.
15: Maar er zijn ook mensen die wel degelijk een band hebben met de gemeente waar ze demonstreren. Dat zag je bijvoorbeeld in Loosdrecht. Daar probeerde iemand uit Ermelo laatst de deur van het gemeentehuis te rammen met een paaltje, met een paar anderen. Nou, Ermelo is 50 kilometer van Loosdrecht, maar deze man bleek later wel kinderen te hebben die in Loosdrecht wonen. Dus die had er wel een soort van band mee.
13: Volgens asielminister Van der Brink doet de AIVD nu onderzoek naar de organisatie van de AZC-protesten. En dan toch wel veel teleurstelling bij studenten en scholieren in Zeeland. Want de proef met een nieuw beveiligingssysteem op het spoor daar mag doorgaan van de rechter. Door die proef rijden er in 2029 maandenlang geen treinen tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd om die proef te verbieden, maar de rechter gaat er niet in mee. Scholieren en studenten moeten dus ander vervoer fixen.
16: Voor mij zal het betekenen dat ik de rechtstreekse bus moet gaan pakken. Dat ik eerder uit mijn bed moet komen en dat ik gewoon langer onderweg ben naar school.
13: En vooral in de spits kan het straks langer gaan duren, zegt de woordvoerder van de scholen.
17: Als je met de routeplanner een route kiest met de trein of met de bus, ja, dan kun je zeggen, nou, dat scheelt 5 minuten, 3 minuten, 10 minuten. Maar in de werkelijkheid weten we allemaal dat in de spits het verkeer vast komt te staan. En dan wordt het in één keer veel langer.
13: Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. Morgen begint grijs, 's middags is er meer zon bij. Wordt het ongeveer een graad of 20.
12: 3FM met het verkeer op dit moment. De A2 Amsterdam en Bosch voor Everdingen 24 minuten. De A27 Almere Gorkum voor Everdingen 27. En de A50 Arnhem Oost voor Ravenstein 11 minuten. Sterkte.
18: 3FM.
19: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
20: Nu al zin in zaterdag.
19: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij.

0: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen in training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg de loterij.
5: Speel bewust 18+.

0: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 600 euro korting.

0: die horen niet thuis te liggen? Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl. Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet. Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl. ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.

0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams. De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
1: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM. Barend en Benner.
2: Middagshow 3FM. Ik heb zometeen een tip voor je. Waar je baas niet heel erg blij mee gaat zijn. En die van mij ook niet, want ik ga het gelijk toepassen. Hoe het zit, dan hoor je naar onder andere Direct,

0: denderende apocalypse die de lente van 2026 heet. Morgen 91 graden in het noordoosten.
1: Oh ja, lekker.
0: Vrijdag factortje 80 voordat je überhaupt je bed uitkomt. En het hele Pinksterweekend gaan we door. En dat is een ongekend lekker vooruitzicht.
1: Het is absurd. Je vindt het wel bijna niet te geloven als je nu uit het raam kijkt. Toch dat je denkt, er is iemand die heeft gewoon aan de foute middelen gezeten die dat weerbericht voorspelt.
0: Stel, dit gesprek knippen we.
1: Ja.
0: Pompen we rond in de wereld over 300 jaar. En mensen zeggen dan, oké, is dit de opening van een baanbrekend radioprogramma of een openinggesprek in een kapperstoel?
1: Nou, ik zit dan naar jouw ogen te kijken.
0: Ja.
1: Jij hebt stoute leerlingogen.
0: Stoute leerlingogen?
1: Ja, jij gaat dat stout doen vandaag, denk
0: ik.
1: Ja, dat denk ik.
0: Oké. Ja. Nou, het kan natuurlijk ook zijn dat ik zo mur ben gebeukt omdat ik bijna geen zuurstof meer heb. Ik zit al 9,5 uur in deze Oost-Duitse bunker met systeemplafonds te vergaderen. Johan Derksen zei ooit, vergaderen is voor de talentlozen.
1: Ja.
0: Nou, dat heb ik mezelf vandaag wel even meester gemaakt dan. God, wat kan vergaderen. Ja, het is allemaal prima natuurlijk, maar het kan ook kloten zijn.
1: Zo'n tijddoding lijkt het wel.
0: Het is,
2: Ze zeggen altijd, als er meer vergaderruimte dan werkruimte komt, dan gaat het mis.
0: Ik sluit de vergadering bij deze.
3: Wat heeft het nieuws? Net niet gehaald.
0: Goeie dingen vandaag. We hebben de strijd om het gouden festivalbandje. Reuring en een heleboel goede dingen vandaag vanaf de camping Nooit meer slapen. We gaan het hebben over terras te goed, wat we aankomende vrijdag in het leven gaan roepen vanwege die 700 graden. En we hebben dingen die het nieuws van Stef Bandstra van NMS3 dan net niet halen, maar die wij wel de moeite van het vermelden waard vinden. Zo hebben wij vandaag het net niet nieuwtje van niemand minder dan Jelmer Gezikloos.
2: Ja, dit is echt niet normaal. Fabrieksmedewerkers in India die moeten camera's op hun hoofd dragen, zodat AI kan leren, hun werk kan leren, zodat ze zelf vervangen kunnen worden. Dat is een dikke middelvinger.
1: Oh, vandaar dat jij een cameraatje nu op je hoofd moet van de baas.
0: Hé, maar dat is... Ja, maar is dat... Ja,
1: wat moet je daar... even kijken. Ik zie bij jou ook een cameraatje op je hoofd.
0: Ah ja, ik heb AI net even geïnstalleerd. Okay, kun je even een hele aardige Barend van Delen inschakelen?
2: Kan ja. Okay, komt-ie? Ja,
0: geef jij die prompt eens?
2: Barend aan wat je... Enter.
0: Oké. Okay. Wat een geweldige tune zeg. Nou, dat is heel goed. Okay, dat doet hij heel goed.
2: Nog even deze...
0: Ja, lekker hé.
2: Nog eentje?
0: Goedemiddag!
2: Ja. Ik was op de jou.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
1: Alle millennials, opgelet. Nou ja, ook misschien wel Gen Z'ers. Maar Hives is back.
0: Oh.
1: Ja, je weet wel, de krabbels met de glitterplaatjes.
2: De dansende banaan.
1: De dansende banaan, de voorganger van Facebook, is terug onder de naam Hiver.
2: Nee, Hiver, denk ik.
1: Hiver.
0: Hiver. Dan ben je toch ook een ontzettende boer.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Uit onderzoek onder duizenden mensen blijkt dat regelmatig vakantie nemen kan zorgen voor minder stress, beter slaap en een hogere levenskwaliteit. Nou, moet ik even gewoon aan jou vragen, hè? Gewoon als luisteraar van dit radioprogramma. Hoeveel vakantiekeren per jaar zorgen voor een levensverlengende werking? Dus hoeveel keer per jaar op vakantie?
2: Oké, dus niet dagen, maar keer.
0: Gewoon hoeveel keer? Laat het even weten via de NPO lijst. Ik ben benieuwd of er iemand het goede antwoord gaat vinden.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: En alvast een nieuwtje voor je met één keer dat je het niet. Dat je het weet. Dan kun je minuten alvast bellen, weet je.
1: Ja, daarom voel ik me zo.
0: Kom maar door.

0: Destroy Child.
1: Ik zei het net in hetgene wat net in het nieuws heeft gehaald. En dan denk je toch, ja, ik vind het toch wel belangrijk. Ook omdat we het als mensen het niet halen. Wat is nou de beste frequentie als het gaat om een vakantie gaan? Om stress te verminderen. En stress verminderen betekent je leven verlengen.
2: Ja, dat is een feit. Stress bij doodsoorzaken, volgens mij echt nummer 1 of 2.
1: Jasper zegt, simpel, 6 maanden werken, 6 maanden vakantie. Kijk, dat is... dat, ja, maar dat kan. Dat is
2: ja, dat kan.
1: Topper natuurlijk. Marcel, ik denk 6 keer, dat doen wij zelf ook. En dat 6. Is allemaal aan de hoge kant.
2: Zo, 6 keer. Heel goed hoor.
1: Ah, maar toch heb ik dit jaar al 3 keer gered. Realiseer ik mezelf nee.
2: Ja, inderdaad. Jij bent naar Spanje geweest.
1: Thailand
2: en?
1: Zwitserland.
3: Maar dat is niet normaal, hoor.
1: Ja, maar dat is ook niet normaal.
3: Mijn ouders die gingen dan altijd 1 keer in de 5 jaar.
1: Ja.
3: En dan,
1: ja.
3: Maar dan was het een echte vakantie.
1: Ja.
3: En tussendoor gingen ze misschien wel eens een keer de tent in de achtertuin.
1: Ja, nee, oké. Okay. Maar ja, kijk wat er van jou is terechtgekomen.
3: Nee, dat bedoel ik.
2: En jou en ik, wij zijn allebei nog geen 1 keer geweest dit jaar.
3: Nee. Maar ik ga sowieso niet.
1: 7 keer per jaar.
3: Oh, doe normaal.
2: Nee.
1: Dat is de mantra. Je moet 7 keer per jaar. En ik vind dat helemaal niet zo'n gekke stelling. Waarom is het normaal om 4 of 5 dagen in de week te werken en niet 7 keer per jaar vrij te hebben? Ik snap dat het allemaal niet kan. En dat is het systeem niet zo is ingericht. Maar het is eigenlijk krankzinnig.
2: Maar geldt het ook gewoon als je gewoon thuis bent? Gewoon vrij bent? Dus moet je wel per se weg?
1: Even eruit.
2: Even eruit.
1: De boel.
2: En dan maakt het niet uit 2 dagen of 2 weken.
1: Nee, maar 2 dagen na creëren, dat gaat wel echt snel. Dan, kom je sneller tot rust. Naakt recreëren. Ja, precies.
2: Oh ja, nou, dat doe ik wel elk weekend.
1: En dat jullie het weten, 7 keer, weet je. Dus dat is... als je denkt van waar is Barend morgen, dan is dat om gezondheidsreden.
2: Ja, heel goed.
3: Want daar was je maandag.
1: Wat zeg je?
3: Jij was maandag gewoon vakantie.
1: Zo is het.
2: Ja.
1: Zo is het. De Beekse Bergen.

0: berichten over Harry Styles in de arena. Slecht zicht. Ja, dat is het lekkere aan Barend en Binnen, weet je wel. Ik bedoel, waar je ook bent, waar je ook rijdt, altijd de beste plekken. Altijd. Toch?
1: Jij bent altijd onze nummer 1.
0: Martin Garrix, Ed Sheeran, nieuwe tune nu. Stay.

0: Garrix. Ed Sheeran.
1: This heart is bleeding.
0: And repeat it.
1: I love this feeling. So rewind, repeat it.
0: Terwijl wij het volk en het volk, daar bedoelen we jou mee, langzaamaan merkzaam moeten gaan maken op het feit dat we zometeen weer op die blocklight gaan spelen.
2: Ja, heb je je lippen al ingevet met vaseline?
0: Ja, ik heb een beetje droge, een beetje gescheurde lippen.
2: Ja, ik zag het. En die moet je zometeen wel vol gaan gebruiken.
0: Daarom, we gaan de blokfluit weer pakken en het tegenaan. Je hoort zometeen een hit verbarsten met een blokfluit. Of in ieder geval een poging gedaan om het na te spelen.
2: Ja, die gaat elke week steeds beter.
0: Ja, maar leg nou niet de latten hoog. Hè. Ook voor deze week niet, weet je wel. Het is weer een ingenieus stukje muziek wat er tegenwoordig mag moet worden. En dan,
3: ik snap niet hoe je dit liedje wat je gekozen hebt in vredesnaam aan een blokfluit gaat krijgen.
0: Maar. Ja, maar dat is het mooie. Kijk, dat hadden ze vroeger ook met Cruijff. Dat ze dachten, ja, hoe kom je die verdediging door? Hoe ga je het doen? Weet je? En dan toch weer dat moment van enorme verbazing in het stadion. Die stilstaande harten. Die hoofden die maar één kant op gingen. Ja, dat moment krijg je binnen nu in een kwartier. En daar win je mee. Niet normaal. Jawel.
2: Remember the music.
0: Zo is het. Zo is het. Hey, het is exact 4:30. Timing top.
4: NOS op 3.
0: Laatste nieuws krijg je van Stef Wanstra. Stef.
5: Ja, zeker. Goedemiddag. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer. Sinds 2016 moeten alle asielzoekers en ook nareizigers worden gescreend. Maar de wettelijke termijn om dat te doen wordt bij lange na niet gehaald, zegt de Rekenkamer.
6: Wij zien dat terrorisme-screening dat die niet plaatsvindt binnen 2 weken. Maar pas na 2 jaar komen ook signalen binnen via de AIVD en MIVD en bij de eerste registratie. Maar die specifieke terrorisme-screening vindt pas na 2 jaar plaats. En dat is grote zorg.
5: De reden dat niet alle asielzoekers worden gescreend op terrorisme is personeelstekort.
0: Nou, lijkt me verder ook niet zo relevant, toch?
2: Nee.
0: Een beetje open beleid ervoor houden. Ja, toch?
2: Ja.
5: In Hengelo zijn 2 treinstations vernield. Spoorbeheerder ProRail zegt dat er informatieborden zijn beschoten. En ook zitten er schietgaten op een kaartautomaat en het incheckpaaltje daar. Het is niet duidelijk waarmee er precies is geschoten. Er is veel glasschade en volgens ProRail loopt de schade in de 10.000 euro's. Zo. Er zijn nog geen verdachten in beeld.
0: Hengelo ook, schietgaten. Maar vroeger werd daar een keer Bacardi Breezer in de lucht ingegooid. En in de worden treinstations beschoten in Hengelo.
3: Ja, vergis je niet hoor, Hengelo.
0: Wat dan?
3: Nou, dat is vroeger al eens een keer ik heb een hele podcast gehoord over dat daar hippies vermoord werden en zo. Hengelo, ja, dat is een soort...
2: Ja, Hengelo en de hippiemoord.
0: Ja. Komt hij weer. In 30 seconden maaien we dat hele Hengelo even op.
3: Ja. Dat is een soort hippies vermoord. Een
0: wereldland, hoor. Een soort Zuidoost-Irak, weet je. Ja, zo ligt het erbij op dit moment.
2: Krimis Hengelen.
0: Ja, oké.
5: Ja, jullie hadden het er net al even kort over. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt ietsjes aangepast. Dat gebeurt na klachten van fans over slecht zicht. Ja, bezoekers zeggen onder meer dat het podium te hoog is, of dat ze eigenlijk alleen maar een brug zagen. Het gaat er veel over op de socials.
7: I can understand why fans are feeling so disappointed and even requesting refunds. I mean, you can't even see him with how big the stage is.
8: Imagine paying €350 for an obstructed view. Should a stage have bridges that obstruct the view of the entire front GA pit?
5: Ja, sommige fans betalen dus €300, zien helemaal niks vervolgens. Het is nog afwachten wat er precies wordt aangepast aan het podium nu. Er staan nog 8 concerten gepland van Harry Styles.
0: Sterk allemaal, jongens. Hey, neem een verder kijken mee, dan zit je altijd goed. En Stef, wat gaat het weer doen?
5: Ja, vanavond blijft het op de meeste plekken droog. Morgen begint grijs, 's middags vaker zon, het wordt een graad of 20.
0: Nelle Bel, waar staat het vast?
2: Op de A2 Utrecht Den Bosch voor afrit Everdingen, 33 minuten. De A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10, 23 minuten. De A10... De Nieuwe Meer, Watergraafsmeer voor Knoopend Koenplein, 15 minuten. En de A27, Almere-Gorkum voor Knoopend Everdingen, 37 minuten.
9: Pennen aan, werk uit, waar het wilt jouw zoon naar huis. Hey. Pauze op de beat als ik kan geroe, de dag start nu.
10: We zijn nog lang niet moe.
9: Hey yo, Jelmer, gooi die beat erin, man.
0: Ja, Guido, die hebt al. Ik woon in Hengelo, nog nooit gooid over die hippiemoord. Dat is jammer, hè?
9: Ja, een stukje rappen, komt-ie. Gas in de gym, hangen voor de buis, het ruis speelt straks op je fluit. Wat je ook gaat doen, knal de radio luid en beuken scheur in je achteruit. Boom, met de middagshow op 3FM.
0: Ja. Bitches, ladies, people, gentlemen. 3:55, de absolute klappen van Hitso 6. Die loopt net onder mijn handjes vandaan. En we gaan binnen nu in 10 minuten fluiten. Nou ja, fluiten, blokfluiten. Een oude hobby van mij, een oude passie, iets wat dicht bij mijn hart ligt. En wat kwetsbaar is, maar wat je binnen nu in een paar minuten...

0: Bruno Mars, I Just Might. Ik heb me in de 4 jaar dat ik dit programma maak niet eerder laten verleiden tot deze actie. Maar jammer zegt, haal even een stukje terug van hetgene wat je net hebt gedaan. Ja, en ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar Jelmer heeft het hele programma in 1 keer overgenomen.
1: Nee, ik heb het bewijs dat het gewoon goed is om tweedehands shit te kopen.
0: Oké. Okay.
1: Gewoon niet nieuw, maar tweedehands.
0: Ja, ja.
1: Want we hoorden net Liquido.
0: Ja.
1: Met Narcotic.
0: Ja. Ja.
1: En die zanger, Wolfgang, die had dus een keyboardje gekocht. Tweedehands.
0: Ja.
1: Van de buurman.
0: Ja.
1: En het grappige was, dat geluidje was gemaakt door de vorige eigenaar, wat je aan het begin hoort.
0: Ja.
1: Dus dat was uniek. Niemand had het geluidje, had de vorige eigenaar gedaan. En hij kwam met dit deuntje. Dit.
0: Maar dat zat in de remember van het keyboard.
1: Ja, dat geluidje. Ja, ja, ja. Dat geluidje zat dus nog in. Okay,
0: dus hij zet dat ding aan.
1: Ja.
0: En hij hoort.
2: En wat zit hier?
0: Ah, dat is heel goed.
2: En is die buurman ooit dan nog gekomen met: hey, dat is mijn geluidje?
1: Nee.
2: Oh.
1: Nee, hij heeft er gewoon heel rijk van geworden.
2: Lekker man.
0: Zo heb ik ook de blokfluit tweedehands uit 1995. Van de basisschool weer uit de mottenballen gehaald. En hoor je zo meteen de 4e editie van, jawel.

0: Chainsmokers en Roses. Met Roses ook nog eens samen die kreeg gemaakt. Het is allemaal mooi. Je hoort de spanning een klein beetje in mijn stem. Ja. Dat gaat weer gebeuren.
1: Nou, ik heb je net horen oefenen.
0: Ja.
1: Ik hoorde er echt. Ik kon er geen chocola van
0: maken. Helemaal niks.
1: Ja, sorry.
0: Oké. Voor de duidelijkheid, we hebben Baris blokfluit. Ik heb een blokfluitpassie. Je weet het, ik hou van voetbal. Ik hou van het leven. Ik hou van mooie vrouwen. Van Nel, van Jelmer, van mijn eigen vrouw, van mijn kinderen. Maar ook van blokfluit.
2: Ja, je bent echt een vlierenfluit.
0: Echt een blokfluiter. Ben ik puur zo.

0: Wint een prijs wellicht. Nou, dat is niet de minste prijs.
1: Nee, dat is mijn lievelingsspel.
0: Ja, ja, ja.
2: Is het de Oldtime Edition? Is het een internationale track?
1: Ja, het is een internationale track.
0: Oké, je kunt Remember the Music winnen als je raadt welke track ik blokfluit. Ik doe even een klein hoekje van de melodie. Je hebt het vast voor in de gaten. Het is, ik ga er weer eens even voor zitten.
1: Oké, even wel echt focussen, want het is echt een moeilijk nummer.

0: Die was niet gek. Die was niet gek. Nee. Die was niet gek. Ik vind echt dat ik er beter
1: deze jongen. Was niet gek.
0: Nee, ik vond deze wel goed.
1: Dit was...
2: Ja, vorige week was ik echt geroerd.
0: Ja.
2: En toen dacht ik echt, wow. Wanneer heb je toch... Ja.
1: Ik heb bijna geen toon gehoord.
2: Ah, dit weet niemand.
0: dit
2: vindt echt helemaal niemand.
1: Ik was echt bijzonder slecht.
0: Nee, ik ga niet hier pleit nemen. Maar het is bizar. Er is inderdaad nog niemand die het weet.
1: Nee.
0: Ja, maar dat hebben we nog nooit meegemaakt.
2: Als dit de baas van de NPO hoort, dan gaan de koppen rollen.
0: Ja, dat maakt niet uit. Wordt een keertje tijd, oké? Okay? Je weet het nooit. Nou ja, drop maar even. Er is iemand die zegt, die kan...

0: Imagine Cars bewaard te binnen. We zitten midden in Baars Blokfluit, de vierde editie. Ik ben echt teleurgesteld in jou. Als luisteraar van dit radioprogramma.
1: Oh, durf je?
0: Ja, waar slaat dit op?
1: Nee, ik ben teleurgesteld in jou.
0: Hoezo?
1: Jij zei dat je goed geoefend had.
0: Je hoeft niet zo'n toneelstukje te doen.
1: Nee, dat meen ik. Nee, jij zei dat je teleurgesteld bent
0: in
1: de luisteraar.
0: Nee, dit is niet een
1: aflevering. Er zijn mensen die hebben hem 3 keer teruggeluisterd.
0: Dit is niet een aflevering van het Huis aan uw Wis waar je mee in zit.
1: Meneer Van Belen. Als je een luisteraar komt, kom je aan mij.
0: Ik ga dat podium op. Ik ga gewoon. ik zet mezelf kwetsbaar neer. Ik laat wat zien, weet je wel. Podium.
1: Ja, dat vind ik ook stoer.
0: Oké, alright. Ik heb het opgenomen wat ik net heb gedaan.
1: Ja.
0: Ik zou je nog 1 keertje laten horen wat ik net ten horen. Hoe zeg je dat?
2: Ten gehoor
0: heb proberen te brengen. Via de blokfluit. En het is helemaal niet zo moeilijk, man. Als je
2: ik kan een klein tipje geven.
1: Ja, maar
0: nu, als je dit nu niet weet, dan ben je echt gewoon.
1: Ja,
0: dan ben je echt Radio Veronica waard. Gewoon de middagshow daar.
1: Dat is
0: misschien een belediging.
1: Ja, jij beledigt het wel jezelf echt.
0: Nou, kom maar, ik laat nog 1 keer horen. En jullie snappen echt, kom op. Ik had dit gewoon gehoord hoor.
1: Dit is niet waar. Je lijkt Trump wel.
0: Wat zeg je?
1: Je lijkt Trump wel.
0: Nee. Nee, dit is ja, die heeft ook vaker gelijk dan dat je.
1: Ja, maar wel groottijdswaanzin.
0: Nee, jezelf realistisch neerzetten.
1: Dit is gewoon. Echt sowieso.
0: Kom op zeggen. Het kan niet anders zijn dat er nu 100.000 mensen zijn die weten wat het is. Dat is echt een kwestie van tijd. Maar goed, omdat het allemaal heel lang duurt, zit er niks anders op dan.
2: En nu begint ze te zingen.
0: Oh ja. Dat was ook nog een ding. Ja.

0: Wauw, we moeten even doorpakken. Niet geraden, de blokfluit. Wat is dit? Laat het weten via de NPO Luister. 3FM.
1: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
7: Honor the craving.
8: Domino's.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.

0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap-vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor

0: jou.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Hey jij daar! Het zijn nu vakantiegeld supersaleweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel 600 euro korting.
3: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: 3FM. Middagshow 3FM. 1 minuut over 5. Dit is Barend en Benner. Je bent erbij. Fijn dat je er bent. Barend's blokfluit nog niet geraden, komen zo op terug. En de strijd in het veld begeren. Gouden festivalbandje kampioenschap. Eerst NOS 3, Stefan van Stra.
7: Goedemiddag, je kunt een stukje Parijs in huis gaan halen.
8: NOS op 3.
7: Ja, hoe precies vertel ik je zo meteen. Eerst heel wat anders. Want de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid, Ben Kvir, heeft op X beelden gedeeld van hoe de activisten van Flotilla van dat schip worden gehaald. Daarop zie je hoe een vastgebonden vrouw hardhandig tegen de grond wordt gewerkt. Maar er is op die video nog veel meer te zien, vertelt verslaggever Sander van Hoorn.
9: We zien de actievoerders geboeid op de knieën worden gedwongen te luisteren naar het Israëlisch volkslied en worden vernederd door de Israëlische minister Ben Kvir.
7: En in het bijschrift van die video staat: welkom in Israël. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt die behandeling ontoelaatbaar. En ook Frankrijk en Italië veroordelen de actie. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is er weer te weinig plek voor alle asielzoekers die daar aankomen. Volgens het COA zijn inmiddels meer dan 2300 mensen en laten ze nu alleen nog maar de kwetsbare asielzoekers toe. Verslaggever Onno Beukers is in Ter Apel en vertelt hoe het er nu aan toe gaat.
10: Dan komen ze bij het loket van de IND. Die maakt dan een beoordeling of ze kwetsbaar zijn of niet. En vervolgens wordt er gezegd, als je niet kwetsbaar bent, er is geen plek voor je. En wat we nu dus zien gebeuren hier bij de poort, is dat de mensen teruggestuurd worden. Ze krijgen dan een brief, een loopbrief. Daar staat ook een nummer op. Eigenlijk is dat een soort volgorde nummer. En dan staan ze in de wachtrij.
7: Waar de asielzoekers vervolgens naartoe moeten, weten ze niet. En als je nou altijd al een stukje van de Eiffeltoren in huis hebt willen hebben, dan kun je nu je slag gaan slaan. Er wordt namelijk een trapje van de Eiffeltoren geveld, die de ontwerper Gustav Eiffel bijna iedere dag gebruikte.
11: The man who created the Eiffel Tower used to use every day this staircase to get up to his office at the very top of the tower. 1.4 tons in weight. Whoever acquires it is going to need a pretty big apartment.
7: Ja, een groot appartement is wel handig inderdaad, want het gaat om best een lomp ding. Een grote portemonnee is ook wel handig, want het bieden op die wenteltrap van de Eiffeltoren begint morgenochtend vanaf 100.000 euro. Heb ik nog weer voor je. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. Morgen begint wat grijs, middags vaker zon. Bij ongeveer een graad of 20.
6: Kijk, dat gaat de goede kant op. Dit is 3FM met het verkeer. De A2 Amsterdam Den Bosch voor Eveningen. 40 minuten. De A2 Eindhoven Maastricht voor Leendeheide 14. De A12 Arnhem Den Haag voor de Meren 12. De A20 Gouda Hoek van Holland voor Nieuwkerk en de IJssel 28. En de A27 Almere Gorkum voor Eveningen. 44 minuutjes sterkte.
12: 3FM.
13: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
14: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te rellen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
1: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens. Voor.
3: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
4: Ik wil snel, zonder te remmen.
3: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Ik wil snel.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor

0: Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
1: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Dit is de middagshow van 3FM. Wat fijn dat je bent onderweg naar het Gouden Festivalbandje. Oh.
4: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
5: Juist. Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag

0: heel veel blijdschap gaat geven.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Ja, ik moet je zeggen, ik krijg nog een hoop reacties binnen over Barends blokfluit. We hebben het 2 keer laten horen. Ik vind wel een element, weet je, ik ga het podium op. Ik laat mezelf van mijn meest kwetsbare kant zien. Ik vind wel, niet geraden is geen spelweg.
3: Nee, natuurlijk niet.
4: Maar ik moet wel zeggen, ik heb wel veel bewondering voor alle nummers die binnenkomen. Want mensen doen echt hun best.
0: Laura, is dit het nummer van de blokfluit? Die van Bibi Rexha Fedelus? Nee, dat was hem niet.
3: Lady Gaga denkt MMC.
0: Ja.
3: Melvin Sarah Larsson, Midnight Sun, nee, ook niet.
0: Nee, Lady Gaga, Pokerface, ja. Lambada.
4: Jazur, Rihanna met We Found Love.
0: Seven Nation Army, is het allemaal niet. We zijn wel aanbeland in de dingen van de dag die er te doen of te deden. Wat is dit geluid?
3: Ja, dit is denk ik het moment dat Barend de slaapkamer binnenkomt en zijn broek uittrekt.
0: Hé, in één keer goed.
3: Nee.
4: En dat er dan een hele peloton aan mannen staat. Joehoe!
3: Ja, hier. Barendje.
0: Dit is Arsenal, wat na 22 jaar kampioen werd zonder zelf te spelen. Gisteren, prachtig moment, hartstikke mooi. Arsenal, voetbalgeschiedenis, top.
3: Is dat de mooiste competitie van de wereld, de Engelse?
0: Nee.
3: Nee. Welke dan?
0: De keukenkampioen-divisie en de tweede divisie.
3: Mooi.
0: Dat vind ik leuk.
3: Ja, nee, mooi.
0: Vind ik echt.
3: Ja?
0: Nellebel, je ligt te snotteren, je hebt geen energie meer in je ogen. Er komt weinig uit, maar nu ga je iets heel goed zeggen.
4: Nou, dat is dus ook mijn ding van de dag.
0: Ja.
4: Ik vind echt heel veel dingen niet erg. Koorts vind ik niet erg. Ik vind eigenlijk niks erg, maar ik kan echt enorm verdrietig worden van een verstopte neus. Want geur in mijn leven is denk ik het belangrijkste wat er is.
0: Oké.
4: Nou, vind je niet?
3: Nou, in dit geval, je zit naast mij, dus ik denk dat je blij bent dat je niks
4: hebt. Nee, jij ruikt altijd lekker.
3: Dank je.
4: Ja, nee, ik vind echt, ik heb zo'n goede neus. Ik kan zelfs ruiken als iemand er geen schone onderbroek aan heeft gedaan. Maar ja, ik word er dus heel verdrietig van. Dus gisteravond dacht ik, ik moet van die loopneus af. Wat zeg je?
0: Ja, wacht even hoor.
4: Ik kan echt ruiken. Ik kan ook ruiken als mensen ongesteld zijn.
0: Oké, maar kun jij ruiken door iemand?
4: Als iemand naast me staat en die heeft geen schone onderbroek aan, dan kan ik dat ruiken. En ik heb zo'n goede neus.
0: En hoe vaak heb je dat bij mij al gehad? Nee, eerlijk.
4: Nee, heb ik bij jou nog niet gehad.
0: Nee.
4: Nee.
3: Ja, klopt. Dus
4: nee, maar
3: klopt,
4: ik heb het wel.
0: Ik trek eens in de dinsdag. Nee, dat doe ik nooit.
4: Altijd.
0: Lekker schoon broekie.
4: Ja, maar ik heb het echt wel eens geroken.
0: Oké, kom maar.
4: Ik ben nu helemaal van mijn apropos.
0: Ja,
4: maar in ieder geval, toen zat ik gisteren bij hem, wat mis mijn lieveling zei, ken je oma weet raad?
0: Ja.
4: Die hebben altijd leuke dingetjes. En daar had ik dus heel veel van geprobeerd. Dus ik heb met een ui naast me geslapen.
0: Ja,
4: heeft niet gewerkt. Iemand zei, ja, je moet je gehemelte met je tong kriebelen. Dan moet je op het puntje van je neus drukken. Daarna tussen je wenkbrauwen. Heeft ook niet gewerkt. Neusspray hebben gedaan. Heeft ook niet gewerkt. En het loopt echt uit. Dus ik moet een tip. Je moet me helpen.
3: Je hebt gewoon hooikoorts.
0: Ja.
4: Nee, ik heb nog nooit hooikoorts. Ik voel me ook ziekig.
3: Ja, dat kan tip, ook met hooikoorts.
0: Der tips. Als het gaat om Nelly, de loopneus. Hartstikke goed. En we gaan ervoor. Nel, blijf rustig gaan zitten. Komt allemaal goed.
4: Ja,
0: wat heb jij?
3: We gaan zo dadelijk naar Camping Nooit Meer Slapen. Want dat is Andres met 3 teams die aan het strijden zijn voor het gouden festivalbandje. Waarmee je naar 8 festivals kunt. Oh.

En die festivals zijn Douwpop, Best Cap Secret, Pinkpop. Wat dit jaar op mijn verjaardag valt, is dat even wat. Hey. Down the Rabbit Hole, Awakenings, Zwarte Cross, Tickets, Lowlands. En ja, André is die je zo meteen gaat horen.

0: momento.
1: Down the rabbit hole.
2: Lowlands.
1: Synthpop.
2: Best kept secret.
1: Douwpop.
2: Seagat.
1: Zwarte Cross.
2: En Awakenings.
1: 3FM.
2: Het Gouden Festivalbandje.
0: Oké, het Gouden Festivalbandje. We gaan schakelen naar mijn grote vriend, de koning van de avond. The Voice of a Generation. Andres Odijk, camping Nooit Meer Slapen. Waar is die camping eigenlijk?
3: Die camping is in Baarn. Dus als je nog langs wil komen straks, je bent van harte welkom vanavond. Een kampvuursessie met niemand minder dan Micha.
0: Lekker,
3: dus je bent van harte welkom, Barend. Ik ga het kort houden, want ik heb een hele zware hand. Ik kom niet van het toiletgebouw, maar ik heb een borrelplank in de handen. Er is namelijk een ongelooflijk zware wedstrijd aan de gang. Het is het WK worstwerpen. De teams die hier strijden om het 3FM Gouden Festivalbandje konden 6 punten halen door knakworsten in de bullseye te gooien. En om eventjes te kijken of het ook nog een beetje gezellig is, dacht ik, het is 5 uur, ik ga even een kleine borrelplank regelen. Dus ik heb een bakje olijven, komkommers, van die venkelworst, chippies en tomaatjes. Ik loop heel eventjes naar de kandidaten toe. Kandidaten, hoe zit het? Je sfeer erin bij jullie? Hey, ik loop hier net met die borrelplank en jij zegt gelijk, ik vertrouw het niet. Waarom is dat?
4: Nou ja, we moesten zo snel mogelijk, zoveel mogelijk knakworst gaan eten. We moeten allerlei rare challenges doen en jij staat hier opeens met een perfecte borrelplank.
3: Nee, kijk, ik wil ook even zeggen dat ik jullie... Nee, ik wil jullie ook goed zetten, dus zie dit even als een glamping momentje. Want jullie hebben al 1,5 dag hard moeten strijden. Kan ik jullie wat aanbieden? Jonas, wat kan ik jou aanbieden?
5: Ik wil wel een lekker olijfje.
3: Een olijfje, nou neem ruim, jongen. Hij pakt een olijf. Nou, dat doe je echt met de snelheid ook. Alsof je op de kermis staat. Dan loop ik ook nog heel even naar Angel. Angel staat hier namelijk op de camping. Angel, ik heb iets voor je meegenomen. Hé, hey, want Angel, kijk, ik zie wel eens beelden uit een oorlogsgebied. Maar dat is hier ook, hè?
6: Dat was gewoon knakworsten oorlog.
3: Wat is er gebeurd net?
6: Nou ja, er ging een beetje uit de richting en ik ving hem bijna. En gleed zo tussen mijn handen door.
3: Had jij verwacht dat je, toen je deze camping boekte, lekker om tot rust te komen, dat je zou worden bekogeld met knakworsten?
6: Ik kom net aan. Ik heb net ingecheckt en ik ben hier beland.
3: Kijk eens wat ik voor jou mee heb genomen. Het hangt aan mijn microfoon.
6: Oh, wat geweldig.
3: Lap hem even uit.
6: Knakworsten.
3: Zodat je ze kan koppen. Ik geef hier iedereen even wat gezelligs. Want Barend, laten we eerlijk zijn, na dat harde werken mag er ook even ontspannen worden. Heeft iemand zin in een glas wijn?
0: Hey Dres.
3: Dan zie ik je... Ja, nog iemand een chipje ook?
0: Dres, Andres.
3: Ja.
0: Ik vraag net 3 minuten geleden aan jou, voordat je begint. Vertel even aan de mensheid wat mensen daar in vredesnaam aan het doen zijn. Maar je bent gewoon weer begonnen natuurlijk.
3: Je kunt dus kans maken op het 3FM Gouden Festivalbandje. Dat is je ticket tot 8 festivals. Ja. Nationaal en internationaal. Ja. Je krijgt ook nog eens zakgeld. Meer dan 5000 euro in totaal. En je kunt dus meer dan 800 artiesten zien. Ik bedoel, dat gaat van Lemmer tot aan de Kaiser Chiefs. Tot aan Evie de Visser. Voor iedereen wat wils. En dit bandje wordt morgen uitgereikt. Morgen is de finale. Dus ik dacht, ik geef de kandidaten nu eventjes een klein ontspanningsmomentje. Ik heb ze namelijk vandaag al een beetje slecht gezet. Ja. Als je dat wil zien, kan je allemaal volgen via de Instagram van @npo3fm.
0: Ja, als je dan het vervolg even aan het begin uitlegt, dan anders is het een soort kussen Chinees, weet je wel. Ik denk, ja,
3: nou, ik heb ook geleerd, je moet altijd met actie in of met iets leuks. Ja. Dus ik doe ook maar mijn best.
0: Ja, nee, dat doe je. Dat is ook weer zo, jongen. Hartstikke goed. Nou, oude worsten weer even rustig aan. Ben je vanavond wel gewoon op de keten of niet?
3: Tuurlijk, ik kom er zo aan.
0: Heel goed, vanaf 7 uur.
3: Op een kommetje.
0: Op de raad.

0: Middagshow 3FM. 21 Pilots. En Raw Fair. Komt ie aan, hè? Waar staat de afkorting EVA voor, waarmee een lijst met voorbeelden wordt afgesloten?
1: EVA.
0: Ja. Oh ja. Ja. Ik was Eva, nee, ik probeer in alles een mooie vrouw te zien. Prachtig. Ja. Waar staat de afkorting EVA voor, waarmee een lijst met voorbeelden wordt afgesloten? Dat kan een soort error in je hoofd veroorzaken als er iets van lucht komt in ruimte en het gevoel naar je handen wordt gebracht dat je daarmee een antwoord kan geven. Doe middels een bericht te tikken in de NPO Luister-app.
2: Nee, gewoon.
0: Dan moet je daar naar luisteren.
2: Barend, Stef, Jelmer, Nelly.
0: Ja.
2: EVA.
0: Dit brengt heel veel mensen in de war, hoor. Wat je nu doet.
2: Nee.
0: Dit is een soort, dit is heel mooi. EVA. Nou, weet je, luisteraars van dit radioprogramma zijn ook niet achterlijk. Sterker nog, die zijn slimmer dan wij.
3: Als zij.
0: Laat het maar weten, drop het even in de app.
4: NOS op 3.
0: Exacte mundo, 2:30. Stef, wat is het allerlaatste nieuws?
5: Goedemiddag, er komt een nieuwe OV-staking aan. Vakbond FNV wil dat volgende maand op 24 juni het werk wordt neergelegd. Ja, zo willen ze een statement maken tegen de bezuinigingen op sociale zekerheid. En daarom rijden er die ochtend op 24 juni dus geen bussen en treinen.
6: Ik hoop dat wij kunnen laten zien hoeveel mensen zich hier zorgen om maken. En dat ook de mensen die er misschien een beetje last van hebben, dit accepteren, omdat ze snappen, ja, het eigenlijk ook, gaat ook om mij. Of het gaat om mijn kinderen, of het gaat om mijn vrienden, of het gaat om mijn tante, mijn oom. Maar het gaat ook om iedereen. Iedereen raakt dit. Die verkorting van de WW en de afbraak toch ook wel een beetje van onze verzorgingsstaat.
5: Ja, volgende maand, woensdag 24 juni, is die OV-staking dus.
0: Oké, alright.
5: Dan veel boze reacties op de situatie in Ter Apel. Vanochtend kwam het nieuws dat er alleen nog maar kwetsbare asielzoekers worden toegelaten daar. Omdat er geen plek meer is. Er zitten nu 2300 asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. En dat is al 300 meer dan is toegestaan. De verslaggever van RTV Noord sprak met enkele asielzoekers die vandaag te horen kregen dat er geen slaapplek voor ze is.
7: I don't even have any hope. I'm so hopeless.
8: And this night, you know...
9: This night?
8: Yes. What's going with you?
9: I don't know.
8: It's too busy over here.
9: I go in the bus, even after even. I don't know where you go.
7: Bashit, I use this for night.
10: If
7: I
10: in
7: the street of Amsterdam. No, I can't stay here.
5: Ja, de laatste man zegt dus dat hij de trein naar Amsterdam gaat pakken en daar op straat gaat slapen. Veel hulporganisaties noemen de situatie bij Ter Apel nu een shitshow. Vluchtelingenwerk staat er voor op het veld bij Ter Apel om mensen te informeren over wat ze nu verder kunnen doen. Het Rode Kruis gaat naar Ter Apel toe om eten, water en dekens uit te delen.
0: Ik snap niet dat mensen zo paniekerig reageren om op gewoon een keer zo'n asielstop te gooien. Dat is toch helemaal niet... Wie heeft hier nou wat aan? Die mensen hebben er niks aan.
2: Het is echt een shitzooi.
0: Ter Apel heeft er niks aan.
2: Ik begrijp ook niet waarom er een enorme... Maar dat zal wel ook personeelstekort zijn. Maar waarom er een enorme keten naast wordt Ik ben het ook helemaal met je eens. Het is een enorme shitzooi.
0: Nee, maar je gaat toch geen... Steef voor je bent een open mens.
2: Ja.
0: En je hebt je hele huis, vind je het prima als er mensen komen, weet je, familieleden en zo. Maar als op een gegeven moment het dak lekt en de kraan doet het niet meer en de douche is naar de kloten. En er heeft in principe niemand mee geholpen als je in je huis komt zitten.
2: Snap je wat ik bedoel? En net zo goed voor die mensen die daar al hun liefdevolle mensen achterlaten. Om weet ik veel. En dan komen ze hier en dan is het ook niks. Ik denk al heel vaak, denk ik, waarom wordt het niet vanuit het land daar geregeld wie er hier naartoe mogen komen? Want het is natuurlijk heel gek dat het hier wordt bepaald, terwijl die mensen al met bootjes, met idiote ondertreinen in vrachtwagens.
0: Niet, mensen komen ook al door 8 of 9 landen heen waar het al veilig is. Komen mensen uit Griekenland.
2: Ja, net.
0: Je zou de mensen op moeten halen
1: die het echt nodig hebben. Want dat lijkt mij het meest normale. Waarom moet je die mensen eerst allemaal in bootjes zetten en allemaal enge, erge dingen laten doen?
0: Ja, maar niet iedereen komt via bootjes, joh.
1: Nou ja, nogmaals...
0: Dat is het klassieke beeld.
1: Maar nogmaals moet je mensen toch, zeg maar... Als je een humaan mens bent, dan moet je mensen die het nodig hebt ophalen en de rest kan er gewoon niet in.
0: Ja, die Jelmer Gusiklo, minister van Binnenlandse Buitenlandse Zaken. Die klaart het weer op, hè.
5: Ja. En je moet niet gek opkijken als je in Utrecht en omgeving glazenwasser Bram met een drone in de weer ziet.
11: Waiting for takeoff.
5: Ja, eerst was de Bram gewoon alles met de hand, zoals de meeste glazenwassers doen. Maar nu hoeft hij niet meer met een ladder of een hoogwerker naar boven. En dat is eigenlijk best wel handig, zegt hij.
11: Ik kan makkelijker en veiliger hoge hoogtes pakken. En buiten, dat is ook gewoon superleuk.
5: Ja, alleen moet het er weer wel een beetje mee zitten.
12: Boven windkracht 4 kunnen we niet vliegen.
13: Komt dat vaak voor in Nederland?
12: Je zou misschien verwachten van niet. Alleen vorige week hebben we toch ook een dag niet kunnen werken. Doordat het werk afgebroken moest worden, omdat het hard waait. Ja.
5: De brandende Utrechtse glazenwasser moest er wel opnieuw voor de schoolbanken in. Hij moest namelijk zijn diploma halen als dronepiloot.
1: Dat is ook handig voor jou, Stef. Je bent zo groot, kun je eigenlijk in je haren wassen.
0: Ja, dat zou lekker zijn. Ja.
5: Ik zal hem even bellen, Bram.
2: Ja, nou, het ziet er wel cool uit, hoor.
0: Ja, we doen het maar. We doen het maar, Brammetje. En ja, niet kunnen vliegen omdat het waait. Het is een soort van nieuwe variant van forsverlet, hè? Prachtig.
2: Ja, ja.
0: We doen het weer nog even.
5: Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. Kijk maar naar morgen. Het begint een beetje grijs allemaal. 'S Middags komt er meer zon bij. Wordt het ongeveer een graad of 20.
0: Nou, en Nel, vertel eens even, waar staat het vast allemaal?
2: Ja, ik ben ook even met mijn drone over de snelweg gevlogen. Ik zie op de A2 Den Bosch-Utrecht voor knooppunt Everdingen 16 minuten. De A2 Utrecht-Den Bosch voor knooppunt Everdingen 33 minuten. De A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk 35 minuten. En op de A27 Almere-Gorkum voor knooppunt Everdingen staat 39 minuten file.
0: Oké, dan alright. Het is heel bizar.
2: Nou?
0: Maar ik dacht heel even dat we geen enkel goed antwoord binnen hadden op die EVA. Maar dat is helemaal niet waar. Er komen er heel veel binnen. Ik geef je nog wel even de kans. Wat betekent EVA? Wat is daarvan de afkorting? Laat maar weten. Ja, ja.

0: Loes, ja? Dat je je eigen werk weet te verkopen als heel erg saai. Dat kan toch niet, Loes?
1: Ja, sorry.
0: Het is, ik krijg hier in mijn schermziekje staan Loes, managementassistenten. Heel erg saai volgens Loes zelf. Dan denk ik bij mezelf, nou, moet je Loes nou eens even horen. Hé. Met een vrolijke, frisse vrouw, met een goed geluid, uit het prachtige Borne, Woudweghorst City. Hé, hey, niks aan de hand.
1: Dank je.
0: Hé, hey, kijk.
2: Maar Loes, ja. Waarom ga je dan niet iets anders doen?
1: Nou, ik heb twee banen. Ik ben onderwijsassistenten en managementassistenten.
0: Ja.
1: En managementassistenten ben ik voor mijn schoonvader. Dus ik kan hem niet in de steek laten.
0: Nee, Loes is
1: geen sprankelende baan.
0: Nee, maar Loes is heel verstandig. Een heel groot gedeelte van die erfenis aan het veiligstellen. Ja, dat is een slim. Zakenvrouw van het jaar. Zakenvrouw van het jaar.
3: Volgende vraag. Nee,
2: ik love life, maar love Loes.
0: Zo is het. Loes, je zit midden in volgende vragen. Spelen we met jou. Heel simpel, Jan. Leg het even uit in twee duidelijke zinnen.
4: Ja, bij de eerste vraag geeft Loes als antwoord volgende vraag. En daarna geeft ze bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
1: Ja.
0: Duidelijk, hè?
1: Helemaal duidelijk.
0: Daar gaan we.
2: Waar staat de afkorting EVA voor, waarmee een lijst met voorbeelden wordt afgesloten?
1: En vele anderen.
0: Uitstekend begin. Ik kan niet anders zeggen. Ja.
4: Ja, Loes.
0: Ja.
4: Oh.
1: Ik
0: krijg een appje van je schoonvader. Wat een dommigheid. Die donderde nu die erfenis uit.
4: Nee, kan gebeuren, Loes. Ja. Het is toch een beetje alsof je bij een voetbalwedstrijd dan zegt... Nee, je moest dat andere goal.
1: Ja,

Weekend of Spyro, Material Lover, bij Barend en Benno op 3FM over koningin gesproken. Wij hebben binnen nu een uur zoiets bijzonders in de studio. Denk jij dat het leven ophoudt qua dromen als je een bepaalde leeftijd bent gepasseerd?

0: middagshow van 3FM. Het is Bart en Benner. Bijna 6 uur. NOS op 3. Jammer is al druk met de gasten.
1: Ja, leuk hoor. Echt. Ja, ik vind het wel bijzonder.
0: Is ook heel bijzonder wat er gaat gebeuren. Ik zei net van ja, wanneer houdt het leven op als het gaat om dromen? Wanneer denk je van nou, oké, weet je, het is wel mooi geweest. Ik heb eigenlijk mijn tijd zit er wel op. Ik zit er een beetje uit. Wanneer stopt dat?
1: Dan heb jij al een beetje gehad. Je hebt je droom bereikt. Je werkt met ons.
0: Ja. Ja, dat is waar.
1: Op de beste.
2: Nee, zonder dolle. Je mag toch nooit. Je moet toch altijd blijven dromen?
0: Je moet helemaal niks.
2: Nou, je mag.
0: Ja, maar precies.
2: Je mag altijd blijven dromen.
0: Ik leef 100.000% nu mijn droomleven.
2: Ja, maar dat wil je toch ook dat nog op je 40ste, 50ste, 60ste, 70ste. Ja. En misschien ook wel op je 80ste.
0: Precies.
2: Als je bijna 80 bent. Ja.
0: Want wat gaat er gebeuren zometeen nou?
2: Zometeen komen Pieter Busman. Hij is programmamaker. Voornamelijk op social media.
0: Ja.
2: En hij is de programmamaker Pieters Buren.
0: Ja.
2: En hij heeft een hele speciale vrouw gevonden. Een speciale buur. Ja. Zij heet Josje.
0: Wat goed, wat goed.
2: Hij is bijna 80 en ja. Josje heeft een droom.
0: Oké, alright. Zometeen weer.

0: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
8: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
9: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Hey, ik kan niet werken vandaag.
13: Hoezo?
12: Sorry, het is WK.
14: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor 1128 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Deze week komt je trek aan het trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
17: Honor the craving. Domino's.
18: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
19: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: tijd voor. Minuutje A, minuutje B, je hoort het zo meteen. Eerst NOS 3, hier is Stefan Wantra.
1: Goedenavond. Nederland vroeg de Israëlische ambassadeur op het matje. NOS op 3. En dat gebeurt vanwege de manier waarop Israël activisten van de vloot heeft behandeld die onderweg was naar Gaza. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Kvir, heeft op X beelden gedeeld waarop te zien is hoe de passagiers ruw worden behandeld. En ook moeten ze geknield naar het Israëlisch volkslied luisteren. Ook andere Europese landen veroordelen dat nu, vertelt verslaggever Sander van Hoorn.
2: Ze zeggen in verschillende bewoordingen dat ze dit onacceptabel vinden. Dat is ook de terminologie van onze eigen minister van Buitenlandse Zaken. Maar bijvoorbeeld de Italiaanse premier die gaat verder. En monsterlijk is een kwalificatie die de Spaanse premier eraan verbindt.
1: En ook in Israël zelf is er op die video gereageerd, zoals door de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken.
2: Wat wel opvalt is dat zij boos zijn op Ben Kvir dat hij het op deze manier gedeeld heeft. Maar verontwaardiging over de arrestatie van deze opvarende of de manier waarop ze behandeld worden, ja, die hoor je dan weer niet. Het gaat echt alleen over het beeld van Israël naar het buitenland toe. En ja, dat beeld dat heeft nog meer schade opgelopen. Dat kun je inmiddels wel vaststellen.
1: Dan door naar Duitsland, want in München is een stel opgepakt voor het doorspelen van gevoelige info aan China. De twee Duitsers deden zich voor als medewerkers van een autofabrikant en zochten contact met Duitse hoogleraren in de ruimtevaarttechniek, informatica en kunstmatige intelligentie. Het stel maakte die hoogleraren wijs dat ze gewone burgers daarover zouden vertellen. Maar dat bleek uiteindelijk medewerkers van Chinese defensiebedrijven. Ja, met het WK in aantocht is op steeds meer plekken die oranje versiering al te zien. Als het voetbaltoernooi straks begint en supporters in allerlei cafés gaan kijken, moet alles natuurlijk wel superveilig zijn. De brandweer waarschuwt daarom nu voor brandbare feestversiering.
3: Het meeste wat je in Nederland verkrijgt bij de grotere winkels, dat voldoet allemaal wel. Het kan nooit gekwaad om die test te doen. Zeker als je iets uit China bestelt, dan is het heel goed om die test te doen.
1: En dat testje is vrij simpel te doen door buiten alvast voorzichtig een stukje van die versiering in brand te steken.
3: Eigenlijk heel simpel, even met een barbecue tang en een aanstekertje. Het mooiste, liefst een lange aansteker, even buiten. Zodra die begint te branden en gaat druipen, dan is het niet goed. Eigenlijk moet die verschrompelen en dan is het goed.
1: En ook waarschuwt de brandweer dat altijd alles goed bereikbaar moet blijven voor de hulpdiensten. Het WK voetbal begint over iets meer dan 3 weken. Nog even naar het weer toe. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. Morgen is wat grijs. 'S Middags is de zon er vaker bij. Wordt het een graad of 20?

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
8: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
9: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: Kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.
2: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
3: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: zomers door wordt gedragen en waarvan je altijd voelt, oh ja, alright, dit is die vibe die
1: we
0: moeten hebben.
1: Je moet er eigenlijk zorgen dat als je een liedje maakt met een thema wat gewoon altijd terugkomt.
0: Ja.
1: En dat is met zomer.
2: Christmas van Mariah Carey.
1: Als je daar op scoort.
0: Ja.
2: Ben je zeker Sinterklaas niet? Dat is een kunst.
0: En spijningsvet?
2: Ja, die komt inderdaad wel over. Over de dood.
0: Ja.
2: Komt ook vaak terug.
1: Is dat het liedje? Gaat het daarover?
2: Ja,
1: jouw liedje?
2: Tuurlijk. Wist je dat niet?
1: Ik dacht dat het over het eind van een relatie ging.
0: Jongens, als jullie even doorkeuvelen.
3: Maar nu. Nee.
4: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is.
2: Ja, dit heb ik dan gekozen 's ochtends in een beetje een emotionele bui. Maar eigenlijk die versie met Ramse Shaffy en Frank Boeien samen. Vind ik echt het aller... Ja,
0: kom,
2: maar weet je, kijk, wij zitten nu in de vrolijkheid. Hè? Maar jij doet een nummer Summertime. De zon schijnt niet eens. Het is hartstikke druilig en neertroostig. Maar er zijn ook genoeg mensen die op dit moment even heel erg verdrietig zijn. En wel met rouw en verlies te maken hebben.
0: Ja, maar niet zo verdrietig.
2: Tuurlijk wel.
0: Dit is echt gewoon alsof je gewoon hoort de oven van het crematorium roken.
2: Ik heb dit nummer heel, heel veel geluisterd.
0: Ja.
2: En het heeft me heel erg geholpen.
0: Ja, maar ja,
2: in mijn rouwverwerking.
0: Ja, nee, maar wij maken entertainment. Ja. Het is 12:12.
2: Het is 90's, het is in de jaren 90 gemaakt. Ik kon Frank Boeien
1: niet
2: vergeten.
1: Mocht u denken aan zelfdoding 113.
2: Nou, het staat gewoon gelijk op, jongens. Dus ik mag gewoon best wel gewoon een beetje zeggen dat dit een mooi nummer is.
0: Ik ben er helemaal niet mee eens dat je dit überhaupt verkoopt. Wij maken een radioprogramma.
2: Nee, maar jullie verkopen altijd de zon.
0: Nee, maar lieve schat.
2: Zeker. Maar het leven is soms ook een wolkje.
1: Je gaat toch niet als je bij de groenteboer koopt. Kijk eens wat een prachtige verrotte appels.
2: Het is een prachtig nummer. Als je dit nummer hebt gehoord hierna, denk je, jeetje, wat is mijn leven goed.
0: Laat dat wolkje lekker thuis. Ja, echt, dat vind ik. Ik vind echt, we moeten die mensen hier niet mee vermoeien. En je staat ervoor ook.
2: Nou, helemaal niet. Jij staat er hartstikke voor.
1: Ja, jij staat ervoor.
2: Jij staat voor.
1: Kijk dan.
2: Ja.

0: Just and Turn the Lights Off bij Barend en Benner. Hoe is het om een droom te hebben op je 80ste en die nog waar te willen maken? Daar gaan we achterkomen binnen nu in 45 minuten.
1: 79, hè?
0: Ja, maar... Oké, ik probeer vooruit te kijken. Ja, nou, zo is het ook. Ook jij bent bijna?
1: Nee, ik ben 39.
0: Ja, maar ben jij nu 39?
1: Ja.
0: Nu?
1: Nu.
0: Jij bent nu al 39?
1: Nu.
0: Dus jij wordt in november 40?
1: Nee, ik kijk altijd terug.
0: Nee, maar even zonder grap, is dat echt zo?
1: Ja.
2: Ben jij geboren in 86?
1: Ja.
2: Oh, ouwe. Nou, sorry.
0: Moest ik even van mij komen?
1: Ik is toch hartstikke jong.
0: Ja?
1: Nou, ik zeg toch hartstikke jong. Stel je voor, ik zou nu komen te overlijden. Dan zeg je toch, jeetje, wat jong.
2: Nou, maar ik altijd...
1: Ik ben 40 echt jong.
2: Ik vind het gek, ik vind heel gek dat op een of andere manier vond ik 40... vind ik ouder klinken dan 50. Snap je wat ik bedoel?
0: Nee, ik snap geen reet van, maar ik ga wel even door.

0: Casper.
1: Nee, nee. Hey, jongens, luister. Het zijn allemaal klanten. Ook als ik een autozaak heb en zonder dat ik als verkoper naar buiten treed, staan ze al bij de kassa om af te rekenen en zeggen, doe die maar. Vind ik het ook goed? Ja, ja. Hey, de komende dagen het inferno van de lente van 2026. Het wordt 7100 graden. Factor 80 is te weinig. We gaan ervan genieten. Met andere woorden, het barbecue seizoen is open. Met andere woorden, welke plaat kan weer? Welke plaat kan weer?
2: Ja, er is er maar eentje, toch? Ja, dat

0: en bennen.
1: Heel even wachten hoor. Even één seconde.
2: Wat ga je nou doen? Ga je nu in je kist liggen?
1: Nee, ik ga niet in mijn kist liggen. Ik doe mijn koptelefoon heel even af.
2: Ja.
1: Even één seconde.
0: Ja.
2: Nee.
1: Ik moet even wat doen.
2: Ja.
1: Het ding is het volgende.
2: Ja. Niet uit het raam springen.
1: Nee.
2: Wat doe je nou? Schat, dan ben je veel te dik voor, dan kan je niet doorheen.
1: Nee, maar ik zet even de ramen open.
2: Wat dan?
1: Zodat ik zo meteen de boksen aan kan zetten, dat we nog luisteraars over hebben die op de parkeerplaats lopen. Want op de radio hadden we het over zo meteen. Ik zie dat Mel zo ver voor staat met Frank Boeien en zeggen maar dat het niet zo is.
2: Ja, omdat ik mijn hart kan laten spreken.
1: Nee, maar ga nou niet door blijven praten. Je moet niet in een winkel die wij zijn iets proberen te verkopen wat niet tevreden is.
2: Schat, jij verkoopt zomertuin, maar het is huis buiten hartstikke grauw.
1: Het geluid van hoop en optimisme.
2: Nee, morgen mag je zomertuin.
1: Morgen mag je zomertuin.
2: Vandaag duiken we gewoon in het gevoel.
1: Ik ga naar huis, jongens. Rustig aan. Goed aan.

0: En Strijd der Titanen, minuutje A, dat is Summertime, gewoon het anthem, weet je, wat je wil horen, zo simpel is het. Jesse Jeff en The Fresh Prince. En minuut B, Frank Boeien, met zeg maar dat het niet zo is, gewoon een, ja, een soort dramanummer voor lekkende boomers met een jaren 80 fantasie.
1: Zit je mee daar nu te schaar?
0: Ja. Maar het is heel mooi. Vincent die komt binnen van, ik heb 10 keer moeten refreshen om Waren te kunnen steunen. Dus ga je een soort bug te zitten op menu A.
2: Inderdaad!
0: En dat komt serieus binnen.
2: Ja!
0: Die NPO-lijst hebt. En dat is ook, want als je iets van
2: gezond...
0: Dat staat er toch? Dus als je een soort gezond verstand hebt, dan laat je nog even je stem horen via de NPO-lijst. Minuutje A. Zomer en vrolijkheid.
1: Dood en verderf.
0: De wachttoon van Monita. De wachttoon van Monita. Ja,
1: nee!

0: 3FM. Ik krijg allerlei bedreigingen ook, joh, naar aanloop of naar aanleiding van het hele pakket. We hebben twee keuzes. Minuutje A is The Fresh Prince of Jesse Jeff en The Fresh Prince. Summertime. Gewoon een end voor de komende dagen. En de andere zijde is Frank Boeien met...
1: Zeg me dat het niet zo is.
0: Gewoon als er een mooie boomer weer doodgaat. Nieuwsuur moet er een repo gemaakt worden, dan krijg je die eronder. Gewoon een beetje generatie Connie Palme en zo, dat soort lui.
2: Nou, en niet een slechte generatie.
0: Wat zeg je?
2: Geen slechte generatie.
0: Nee, maar ik probeer wel een andere generatie te vertegenwoordigen. Dave bijvoorbeeld, die zegt van joh, menu A, maar B is wel de betere plaats van dit moment. Met al die regen gisteren en eergisteren en vandaag. Maar Barend krijgt alle sympathie, maar wil Barend ook meegeven. Wees vaker wat sportiever. Alle sympathie. Dat weet ik niet waar dat vandaan komt. En wees vaker wat sportiever, ja. Een grote misvatting is dat mensen denken dat je hier gaat zitten achter die microfoon om aardig gevonden te worden. Dat is helemaal niet het geval. Ik vind radio maken hartstikke leuk. En als ik vind dat Nel een ongekende schijplaat heeft, dan laat ik dat weten. Ik wil mijn luisteraars niet vermoeien met Van Boeien. Maar Luisteren Nederland kiest blijkbaar anders. En dat is op zich wel logisch, want ik heb heel vaak mijn thermometer op de verkeerde plek in de samenleving zitten. Zo blijkt ook vanavond
2: gelukkig weer. Op de verkeerde plek in de samenleving.
0: Zo is het. Stel voor dat je hem in de verkeerde plek van je lichaam stopt. Dat is het
3: Maar dit is wel jammer zeg. Ik had net Sam aan de lijn.
0: 28 jaar. Dan denk ik, ja, de Voice of a Generation, die kan ik even aanpakken.
2: Want, heerlijk.
0: Hoe kan die nou...
4: Sam! Campings Eveningen met Sam.
0: Hey, ja, Sam!
4: Sam! Telefoon niet opnemen. Ja. Spreek iets in.
0: Nou, kom, bellen we de volgende even.
3: Ja, we bellen nu anders.
2: Maar ik zou het wel leuk vinden om iemand ergens tussen de 20 en de 40 te hebben.
0: Ja, nou ja, of van 15, vind je ook leuk.
2: Ja, 15 ook goed.
0: Ja. Ik denk iemand van 89 die we aan de telefoon krijgen.
3: Dit is nul. Nul, neem even op. Maar die durven allemaal niet natuurlijk.
0: Nee, dat begrijp ik.
3: Nol!
5: Hey,
0: nog! Zo'n vrolijke jongen en dan zo'n deprimerende zeikplaat.
5: Het liedje is gewoon te goed, maar ja, niet voor nu.
0: Nee. Oké, okay, dus... dus je stemt op welk menu?
5: Ik heb menu A.
0: Ja, maar nog! Je hebt in de app op menu B gesteld. Ja, maar dat bedoel ik nou.
3: Oh, je hebt gelijk. Nee, ik doe het fout.
0: Ja, ik ben echt aan het klooien, joh. Nou, weet je wat?
2: We bellen even. Wel even Hendrik, bijvoorbeeld.
0: Hoe lang hou ik het er vol met dit, op dit niveau, jongen?
3: Ja, sorry.
0: Wat is dit?
3: We gaan alles mis.
5: Duidelijk verbeterd.
0: Ja.
2: Nol, we gaan je even ophangen, hoor.
0: Nee, Nol. Heb je een lekker dagje gehad, Nol?
5: Ja, zeker.
0: Top, gozer. Rustig aan. Wat ga je eten vanavond?
5: Nassi.
0: Hoe lekker. Ja, kijk, dit zijn mijn luisteraars. Nassie geluid van hoop en optimisme.
2: Nassi Nol, klinkt echt lekker, ja.
0: Ludo!
6: Is op dit moment in gesprek.
0: Oh, al die mensen die op B hebben gestemd, die durven niet.
2: Kom op, jongens. Jullie hebben allemaal muggen support. Goed, mooi nummer.
5: Dus toch gewoon A.
0: Ja.
2: Nee, Nol. Nol, even opzouten nou.
0: Staat ondertussen bijna gelijk. De poll die staat nog open in de luisterapp.
2: Nol, ophangen.
0: Het is, we naderen apotheose. Met op dit moment 47% van de stemmen die gaat voor menu A. Esmee!
7: Hallo!
0: Hoi! Esmee, zou je telefoon even van de zolder af willen halen?
7: Oké.
0: Zover als je weg klinkt. Ja.
2: Esmee.
7: Zo, dat is beter.
2: Ja. Esmee, zeg me dat het zo is.
7: Nou ja, het is niet zo, dus het is wel zo.
0: Maar Esmee, hoe oud ben jij?
7: 35.
0: Ook zo'n leuke vrouw weer.
3: Ja.
0: Hoe kan dat dan? Hoe kun je weer zo aanslaan op die deprimerende herrie dan van Frank Boeien?
7: Nou, nee, ik ga het niet zeggen.
0: Zeg dan,
7: nu ga ik het vervestigen.
0: Nee, maakt niet uit.
7: Ik had de platen gemist. Die wilde ik terugluisteren. Toen lukte het niet met mijn dikke vinger in de app.
0: Dat
7: en
0: gaat
7: toen
0: dus,
7: dacht
0: zo
7: ik,
0: gaat
7: ik ga
0: dus.
7: Gewoon principieel voor Nelly.
0: Maar dat zie ik ook. Ik zit even te kijken naar jouw app-verleden in de NPO-luister-app. En daar zie ik ook dat je bijvoorbeeld redelijk geïrriteerd was toen we het hadden over die schoonmaakmiddelen met moederdag.
2: Ja.
0: Dus dit is gewoon weer...
2: Maar nu hoor ik heb echt namelijk inderdaad een deprimerende plaat uitgekozen, Esmee.
7: Ik schrok wel even, toen ik het terug hoorde.
0: Maar dit is dus hoe de wereld werkt, allemaal 2026.
3: Zo gaat het, hè?
2: Ja, maar niet iedereen
0: niet die op kwaliteit
2: nu heeft gestemd.
0: Niet op kwaliteit, nee hoor, omdat het een vrouw is.
2: Ja. Het is toch dramatisch?
0: Hoe vind je dat?
2: 09091336, als je gewoon op menu B gestemd hebt omdat je het mooi vindt.
0: Jongens, jullie gaan steeds harder praten en door elkaar heen, terwijl het steeds slechter wordt.
2: Moest toch wel iemand zijn?
0: Nou ja, nee, Esmee die heeft in principe net niet omgestemd. Maar we gaan het gewoon doen.
3: Dat is eerlijk.
0: Het is eerlijk zoals het gaat.
7: Ja,
0: zoals...
2: Neem me even op. Ja.
0: Alright. Hallo, goedenavond met wie?
8: Hi, met Henk.
0: Henk!
8: Ja.
2: Waarom heb je op menu B gestemd?
8: Ja, Frank Boeien, waarom zou je niet op menu B stemmen?
2: Kijk!

0: je dan toch graag, hè? Denk ik. Mooie plaat.
1: Ja, ik weet wel waarom deze gewonnen heeft. Omdat al zijn kinderen hebben geappt.
2: Ja.
1: Alle 623. Waar, hij schijnt een notar-vreemdganger te zijn.
2: Ja.
1: Dus ja, die heeft natuurlijk al die kinderen van hem hebben opgestemd net.
2: Frankie Boeien wil een legend, weet je.
1: Ja, maar
2: die,
1: legend.
2: Kijk, dit is...
1: Ja, mooi man.
2: Dit heeft nog iets van optimisme, weet je wel. In dit, maar we hebben het er genoeg over gehad en behandeld. En ik weet weer waarom Nelly vaak wint. Omdat ze een vrouw is. Ja.
3: Vincent, ik ben 13 en ik vind het een geweldig lied.
2: Ja.
3: Colin.
2: Tuurlijk. Ja, jongens. Zo is het ook, hè. Zoveel mensen, zoveel mensen. Ondertussen 6:30 en kakelversen.
4: NOS op 3.
2: Kijk eens even. We hebben Steffi Bansra uitgenodigd om de laatste wapenfeiten van Moeder Aarde even door de golgang te slingeren. Waar gaat het over vandaag?
5: Ja, zo is het maar net. Goedenavond. De Verenigde Staten hebben de vroegere president van Cuba, Raúl Castro, aangeklaagd. Het gaat om een zaak van een hele tijd terug, vertelt onze correspondent Nina Jurna.
6: Nou, het gaat om een zaak uit de jaren 90. Er zijn toen twee kleine vliegtuigjes neergehaald door Cuba. Daar zijn 4 mensen overleden, waarvan 3 Amerikanen. Raúl Castro was toen minister van Defensie en gaf de opdracht voor het neerhalen van die vliegtuigjes.
5: Ja, volgens de VS zijn die vliegtuigjes beschoten terwijl ze boven internationale wateren vlogen. Maar Cuba zelf heeft altijd gezegd dat ze het Cubaanse luchtruim hebben geschonden en daarvoor waren gewaarschuwd. Nou, president Trump voert al langer druk op Cuba op. Door de Amerikaanse blokkade zit het eiland bijna helemaal zonder brandstof.
2: Dat is wel grappig, is in de jaren 90 gebeurd. Ik heb nog opnames van de boordradio. Het is wel even mooi, dit.
7: Zeg me.
5: Door naar Hengelo, daar zijn 2 treinstations vernield. De eerste vernielingen waren in de nacht van maandag op dinsdag. En afgelopen nacht was het opnieuw raak, zegt ProRail.
8: De glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's. Dit is niet de eerste keer, want vorige maand is ook station Delfzijl West totaal vernield.
5: En het is nog niet duidelijk wie er achter die vernielingen in Hengelo zit.
3: Ik neem aan, ze hebben wel beelden. Ik bedoel, op elk station zijn natuurlijk ontzettend veel camera's. Dit moet er snel opgelost worden.
5: Ik denk dat ze die wel hebben, dat is nog niet bekend, geloof ik.
2: De reactie van de NS ook nog?
7: Zeg me. Nee.
2: Ja, dat gaat gewoon door, hè. Het is wel heel... Plaat echt in het nu, hoor.
5: En dan nog een bijzondere souvenir voor koning Charles tijdens een bezoekje aan het Noord-Ierse Newcastle. Die is daar ondergescheten door een meel. Ja, de achterkant van zijn jasje werd geraakt door de flats. Koning Charles zegt dat hij blij was dat de meel niet op zijn hoofd heeft gekakt.
2: Ja, het mooie is, weet je, we hebben Charles even gebeld voor een reactie.
7: Zeg me. Dat het niet zo is.
2: Nou, nooit te beroerd om even een quoteje te gooien, die man. Dat vind ik wel heel mooi aan Charles, hoor. Ondanks alle titels en alle toestanden en adelijkheid, een hele gewone jongen gebleven. Dat is mooi. We doen het weer nog even. Gaat het nog regenen vanavond ergens?
5: Nee, vanavond...
2: Nee, ik wou net zeggen. Lekker, oké, nee jongens. Hey, kom maar.
5: Oké, vanavond blijft het op de meeste plekken droog, inderdaad. Morgen begint wat grijs. Smiddags is dit zonnetje er vaker bij. Wordt het ongeveer een graad of 20.
2: Nellebel, waar staat het vast op dit moment?
3: Ja, nog veel vertraging voor het verkeer bij Utrecht. De belangrijkste file is de A2 Den Bosch. Utrecht verkloopt het Everdingen 10 minuten. De A2 Utrecht Den Bosch verkloopt afrit Everdingen 34 minuten. De A27 Almere Gorkum verkloopt het Everdingen 26 minuten. En de A27 Utrecht Gorkum voor Noordeloos 40 minuten.
2: Hoeveel?
3: 40.
7: Zeg me dat het niet zo is.
2: Een plaat helemaal in het ding.
9: Dat
2: is lekker, zeg.
9: Deze middenpeople hebben een beetje wakker. Ik wel.
2: Here we go. Bart en Benne, Nelly en Van Dijk.

0: op 3FM.
1: Even de tweede editie van Baris Blokfluit vandaag. Die was goed, hè?
2: Ja.
1: Ja, die was goed.
3: Die kent ik. Vermoeiend, hoor.
1: Ja, dat was vermoeiend.
4: Ja, ja, dat het niet zo is.
1: Wat een plaat. Zeg

0: Angel Face. Oscar de Wolf en Angel Face bij Barend en Benner op 3FM. De hele studio is in de afgelopen 2,5 minuut ontzettend veranderd door het bezoek wat we hebben. We hebben in de studio Pieter Busman en
1: Hallo.
0: Josje Overing. Pieter gehuld in top groene trui. Prachtige vrouw breien. Eentje staat er achter de camera. Laten we even met jou beginnen voordat we allemaal geen idee hebben in welk gek
1: wat
0: huis.
1: Wat hier allemaal aan de hand is.
0: Wat we aan het doen zijn. Jij maakt een tv-programma op social media met de naam Pietersburen.
1: Ja. En dat gaat over bijzondere buren door heel Nederland.
0: Ja.
1: Die of een bijzondere droom hebben of een bijzonder verhaal.
0: En allereerst, weet je, we hebben jouw beelden gezien. En jij moet af en toe met schoenen gooien naar de televisie zitten. Van hoe kan het nou dat ik daar niet op ben? Ik maak betere dingen, mooie dingen. Pieter maakt echt geweldige video's.
1: Dankjewel. Vind ik echt heel lief.
0: Ja. Allemaal super dingen uit. En het verhaal is ook leuk. Je gaat op zoek naar je eigen buren of welke buren? Waar gaat het
1: om? Nee, buren door heel Nederland. Want ik heb 6 jaar geleden heb ik een bijzondere buurvrouw ontmoet. Die tegenover mij kwam wonen. En daar heb ik een documentaire serie mee gemaakt. En dat was ontzettend bijzonder. Want het was een heel onverwachte ontmoeting.
0: Ja.
1: En ik wil eigenlijk laten zien in die serie wat voor onverwachte ontmoetingen wat dat kan doen, zeg maar. En de ene keer word je heel positief verrast. En de andere keer beland je in een situatie waar je misschien liever niet in wil zijn.
0: Noem eens wat.
1: Een leuke ervaring was, die ik heel verrassend vond, was dat ik een man ontmoette die dacht dat hij de Messias was.
0: Ja. Oh, dat heb ik ook vaak.
2: Ja, dat zeg ik ook vaak.
1: Ja, maar dat was heel lastig om dus over hem een video te maken. Omdat, ik ken dat gevoel niet van, ik ben Jezus, zeg maar. En we vonden elkaar een beetje in dat hij gewoon er zo van overtuigd was. Dat ik dacht, het is ook wel frustrerend. Dus ik tegen iedereen zeg, ik ben Pieter. En jij zegt, dat is niet zo. Ja, dat is gewoon frustrerend.
2: Ja.
1: En dat was een hele lastige om te maken toen. Ja. Maar ook hele mooie ontmoetingen. Zoals met Kees, die verliefd was op zijn fietsen.
0: Ja.
1: Marije, die voor het eerst weer ging daten naar haar psychose. En nu dus allemaal nieuwe buren door heel Nederland.
0: Jij maakt eigenlijk een soort van man bij het hond.
2: Ja.
1: Nou, dat is wel een goede inspiratie,
0: Vet,
1: ik vind een mooie vergelijking.
2: En hoe vind je die mooie buren?
1: Ja. Onder andere met iemand die hier staat met de camera vast. Zij loopt stage bij mij. Dus die gaat op zoek naar bijzondere buren. Dus door letterlijk de straat ook op te gaan, bijvoorbeeld. En op die manier dus. Samen met een klein teampje die ik heb om me heen heb verzameld.
0: En af en toe komt er dan even een parel naar voren.
1: Ja, ik heb er een meegenomen voor jullie.
2: Ja.
0: Josje.
3: Ja, hier ben ik.
0: Goedenavond en welkom. Wat fijn dat je in onze show bent.
3: Nou, dankjewel.
0: Josje Overing, vertel eens even, wat is jouw verhaal?
3: Mijn verhaal? In het kort moet ik zeggen.
0: Nou, in het kort, we zijn er nou toch, hè?
3: Waarom we hier zijn? Nou, ik heb Pieter ontmoet.
0: Ja.
3: En ik vertelde dat ik vroeger model ben geweest, 6 jaar lang.
1: Ja, model, topmodel.
3: Een topmodel.
0: Okay.
3: Ja, ik heb ook zo'n setkaart bij me, maar dat heeft nu geen
1: zin. Milaan, Parijs, alles.
0: Wat mooi, wat een mooi
3: leven. Maar dat heette toen een tienermodel.
0: Ja.
3: Dus ik kwam weer in die de tienerbladen, maar ook in de Vogue en de Bazaar en alles.
0: Ja.
3: Maar ik was een beetje die twikkie. De Nederlandse twikkie.
2: Ja, dat zag ik ook met die twinkelende oogjes.
0: Oh zo, oké. Okay, ja. Right. Ja, wat je zegt.
3: Ja. En, maar dat heb ik 6 jaar gedaan. Ja, toen ging ik trouwen, kreeg een kind.
0: Ja.
3: En toen ben ik daarmee gestopt. Want 6 jaar lang is wel erg lang.
0: Ja.
3: En nu ben ik met pensioen natuurlijk, al een tijdje.
0: Ja.
3: En nu vind 80. Ik het wel weer leuk. Ik wil weer op de catwalk.
0: Ja.
3: En ik heb Pieter mogen ontmoeten.
0: Wat goed.
3: En dus we gaan ervoor. Ik vind het hartstikke leuk dat ik er ben. En ik heb jullie zo bekeken hier en gehoord. Ik vind het hartstikke leuk hoe jullie met elkaar omgaan. Lekker lachen de hele dag.
0: Ja, ja.
3: Het is wel leuk als je zo je geld kan verdienen.
0: Nou, dat klopt. Dat klopt. Nou, het is, wij geloven het nog steeds iedere dag zelf ook niet. Maar het mag nog steeds.
3: Ja.
0: En dat is leuk. Ik ben enthousiast over jou gemaakt door de dame tegenover jou, Nelly.
3: Nelly vind ik ook leuk.
0: En Nelly,
3: ik ga er nog heel veel van horen.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
3: Heeft oma al bekeken.
0: Nou, ze begint ook op leeftijd te komen, hoor.
3: Ja, dat duurt toch wel even.
1: Heel voor jou bijna.
0: Ja, zeker. Hey, zometeen gaan we meer praten over jullie ontmoeting, wat nou eigenlijk de bedoeling is en over eigenlijk nooit stoppen met dromen in je leven, want daar komt het een beetje op neer, toch?
3: Nou, het was geen droom, want ik heb tussendoor heb ik heel veel gedaan.
0: Ja.
3: En ik ben dus getrouwd. Mijn man was architect toen ik trouwde. En toen ben ik binnenhuisarchitect gaan studeren, architectuur.
0: Ja.
3: En dus we hebben samengewerkt. En ik heb daarna ook nog heel lang in appartement Vuur gezeten.
0: Nou, Josje, weet je wat we doen?
2: Ja, Josje houdt ook van geld verdienen, dus dat gaan we zo meteen regelen.
0: We doen zo meteen gewoon de hele inhoud van de biografie doen we zo meteen nog even buiten de uitzending op. Draai ik ondertussen nog even een plaatje. Dat is namelijk hetgene waar ik voor betaald
3: word. Een leuk plaatje.
0: Dat dacht ik.

0: 3FM met in de studio Pieters Buren. Het programma wat eigenlijk een tv-programma is op social media. Pieters Buren, een programma over jouw buren door heel Nederland heen. Op zoek naar bijzondere verhalen die je dan of waar gaat maken of achterna gaat of gaat ondervragen. Super vet dat je er bent. Je hebt Josje meegenomen. Josje is 79. En allereerst, Josje, hoe zijn jullie elkaar tegengekomen?
1: Ja, gevonden door Michelle. Die helpt mij dus met het zoeken van die persoon. Dus zijn we eerst gewoon eens gaan kletsen. Want ik wist helemaal nog niks van jouw droom af.
0: Ja.
1: Totdat ik bij haar langs ging en ik zag een kledingkast. Ja, waar je u tegen zegt. Jij hebt echt. Dat is echt niet normaal. Zij heeft echt een gigantische kledingkast. Met alles.
0: Ja.
1: Verzin het merk en ze heeft het.
2: Wat hangt er even? Ik ben dol op kleding en mooie kleding. Ja. Wat hangt er allemaal in de kledingkast?
3: Versace en Prada en Gucci, Louis Vuitton.
0: Ja.
3: Ik heb nog pakjes van vroeger over van Puk en Hans. Dat was in de jaren 70 helemaal hot.
0: Ja.
3: En die pas ik nog steeds.
0: Heel
3: maar
0: goed.
3: Het komt helemaal weer terug.
0: Ja, heel goed.
2: Maar nu begrijp ik ook heel erg. Want volgens mij is er naast het doel van op de catwalk gaan lopen, is er nog een ander doel. En dat is heel veel poen verdienen.
3: Ja, natuurlijk. Ja, het moet wel wat opbrengen, natuurlijk. Hè. We gaan niet alle moeite voor niets doen. Maar ik wil graag influencer worden. Maar ik weet totaal niet de weg daarvoor.
0: Ja, maar, dus je bent nu begonnen. Weet je, wat voor de duidelijkheid mocht je net inschakelen. Josje is 79 en heeft een topcarrière gehad in de modellenwereld. Een kleine periode terug en wil dat eigenlijk voortzetten. Wil nog een keer op de cover en wil influencer worden. Wat interesseert je nou aan die wereld? Terwijl jij in de veel mooiere tijd hebt geleefd, denk ik altijd.
3: Het is natuurlijk influencer is van deze tijd.
0: Ja.
3: Dus dat vind ik heel leuk. Ik ga vaak ook, of vaak regelmatig ook, met de trein, met openbaar vervoer.
0: Ja.
3: Dat ik weet wat de taal is van de jonge mensen. Want dat vind ik leuk. Dan kan ik een voorbeeld geven. Ik was laatst ook met de trein.
0: Ja.
3: Nu heb ik niks meegemaakt vanochtend. Maar ik heb wel dingen meegemaakt. En dan zit zo'n jongen aan de telefoon. Zo'n leuke, lekkere, vlotte, leuke jongen van een jaar of 19.
0: Ja.
3: En dan zegt hij van, heeft hij een telefoontje, spreekt hij met iemand. En dan zegt hij, ja, zegt hij, ik zit nu even in de trein. Maar straks ga ik even een Ubertje nemen en dan kom ik eraan. Nou ja, dat vind ik geweldig, die taal.
1: Ja. Maar je weet wel ook wat een Uber is, toch?
3: Ja, natuurlijk.
1: Oh, ja, nee,
3: wat een Ubertje is.
0: Ja, want ze is wel 79, maar ze is niet achterlijk, hè?
3: Nee, ik vind het leuk om helemaal gewoon van deze tijd. Ik hou van jonge mensen.
0: En wie is je favoriete influencer?
3: Op het moment vind ik Monica Geuze wel leuk. Maar voor de rest heb ik geen voorkeur.
2: En ik ben wel benieuwd
0: die andere. Wel mooi, Nel. Wel mooi, Nel. Dat Monica is gemaakt echt een vriendin van jou. En echt een voorbeeld voor de jeugd, maar ook voor de ouder van de
3: ouders.
0: Dat is ongelooflijk, hè, Monica? Dat is niet normaal, hè?
3: Zij is leuk. Maar weet je waarom ze zo leuk is? Omdat ze zo gewoon is.
0: Ja.
3: Zij speelt geen toneel, zij is gewoon zo. En daarvoor is het zo leuk.
0: Ja, vind ik ook.
2: Want als influencer beïnvloed je toch met iets. Wat gaat u dan brengen? Wat wilt u de wereld inbrengen?
3: Dat weet ik eigenlijk nog niet.
1: Je vertelde een heel mooi verhaal over jonge vrouwen die weinig geld hebben. Dat vertelde jij mij toen thuis.
3: Ja, waar ik ook over nadenk is om een YouTube-kanaal, zo heet dat.
0: Ja, zeker.
3: Te beginnen voor de jeugd vanaf 10 jaar tot een jaar of 15. Want met 15 jaar kan je al bij Albert Heijn werken. Dus dan heb je centjes.
0: Ja.
3: Maar dat heb ik zelf dus ook gemaakt. Ook meegemaakt toen ik jong was. Mijn vader verdiende best wel veel geld. Die stond op de markt, Waterlooplein, jarenlang. Maar hij was heel zuinig.
0: Ja.
3: Mijn moeder maakte mijn kleding allemaal zelf. En ik had weinig kleding, maar het zat er al heel jong in dat ik kon combineren. Dus het leek dat ik of ik elke dag wat anders aan had.
0: Ja.
3: Door de vielkost, kniekousen in kleuren, alle kleuren, kooltruien in verschillende kleuren. En daar maakte ik me combinaties van.
0: Nou, dit is een YouTube-programma wat we allemaal zullen kijken. Even voor jullie, wat is de bedoeling van jouw show, Pieter? Wat gaat er gebeuren? Wat moet er met Josje gebeuren? Wat gaan we zien?
1: Nou, dit is onze persreis. Ik ben inmiddels haar manager, bekroond eigenlijk tot Josje's manager.
0: Ja.
1: We zijn nog aan het onderhandelen hoe we dat allemaal gaan doen.
0: Maar waar moet het naartoe?
1: Met Josje?
0: Ja, wat is het?
1: Hij moet de catwalk op.
0: Je moet de catwalk
3: op. Ik wil de catwalk op, want ik hou van showen.
2: Ja.
3: Ik heb dus heel veel mooie shows gelopen, ook internationaal.
0: Ja.
3: vergrote merken. En ja, ik vond het gewoon heel leuk om te showen, zo jong als ik was.
0: Ja,
3: ik had altijd hakken aan van 8 centimeter, omdat ik vroeger 1,71 was.
0: Zo.
3: Dus dan had ik van 8 of 10 centimeter hakken aan. En dan leek ik heel lang. Ik ben vroeger ook Miss Orihemme geweest.
0: Ja.
3: En, Miss Mini voor de korte broek en zo.
2: Een mooi modemerk moet zich melden.
0: Een mooi modemerk
2: moet zich melden. En er is een Instagram, toch?
0: Een Instagram paginaatje. Kom maar, kom maar, kom maar.
1: Josje Fab Granny.
0: Josje Fab Granny. Mag een groot applaus voor Josje. Het is unbelievable. Ja, Josje.
1: Ja, mooi Josje.
3: Maar ik had nog iets willen vertellen. Je kan het er ook uit. Heel kort, maar je kan het er ook uitknippen.
0: Ja, we zijn live, hè?
3: Ja. Dus, nou ja, dan wachten die mensen maar even.
0: Ja, vind ik ook. Vind ik ook.
3: En dan neem ze maar een lekker wijntje, want er is tijd voor.
0: 5 voor 7, weet je wel. Ja, tuurlijk.
3: En dan zal Josje even nog iets heel kort proberen te vertellen.
0: Ja.
3: Dus waarvoor ik dat wil, tussen 10 en 15. Ze hebben weinig zakgeld. Dus dan wou ik beginnen, eerst met de dames en misschien ook met de jongens, om te zeggen van, nou, koop eerst een witte jeans en een zwarte jeans.
0: Ja.
3: Dan ga je over op zwarte t-shirts en witte t-shirts. Koop ze bij Zeeman gewoon.
0: Ja.
3: En ga het combineren. Het hoeft niet allemaal duur te zijn.
0: Ja.
1: En dus met weinig geld de basics.
3: De basics. Tuurlijk. En dan is een tuurtje erbij. Nou, dan ga je naar, als je een zwarte broek hebt, naar een rood t-shirt. En dan koop je, of je leent het Colbert van je vader, want het is nu allemaal oversized. Of een grote broer. En dan en zo ga je steeds verder om je garderobe op te bouwen. En zo kan ik heel veel dingen zeggen.
0: Josje, ik hang aan je lippen. Ik ga nog wel even een plaatje draaien. Ik wens jou ontzettend veel geluk in je reis. We zien je op de catwalk. Pieter, lekker bezig. Nog één keer Instagram even poppen.
1: Pieter Busman en een serie Pietersburen.
0: Hoppakee, Pietersburen, jongens. Rustig aan. Zometeen de Voice of a Generation. Anders komt eraan. En hier zijn Kevin en Roxy.

0: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equins weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equins.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.

0: was here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
4: ICM, de duurzame opleider met een B Corp-certificering.
5: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social Deal deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-reizen. Live your dreams.
4: Nu bij Dirk. Perfect Fit kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Alright, alright. Het is avondshowtijd. Zometeen muziek van Kesso. Sorry, ik moest even nadenken. Ja, ik kom net van de 3FM Festival Camping. Ga ik je zometeen over bijpraten. Eerst krijg je het nieuws van 7 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotilla-schepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
14: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben Gvir op X gedeeld worden.
13: In Hengelo zijn 2 treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
15: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
13: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: 3FM Verkeer namens de ANWB. Ik heb 3 vertragingen voor je, langer dan een kwartier. Ik begin op de A2 Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Everdingen. Het is daar 20 minuten aanschuiven. Komt omdat het wegdek in slechte toestand is. De rechterrijstrook is er dicht. De A12 Arnhem naar de Duitse grens bij knooppunt Oudijk. Daar een kwartier vertraging en de laatste file voor nu. A27 Utrecht naar Gorkum bij Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort. Daar is het 15 minuten aanschuiven. Komt door een file op de A2.
16: 3FM.
17: Ster.
16: Huh? Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
17: craving. Domino's.
18: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Chris?
21: Ja?
20: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
20: Dus, heb je nu...
21: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
20: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
23: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
24: Lieselot van Pluisvrij.
25: Lot, je bent op de radio, hè?
24: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
25: Over de vakantiegeld superseilweken?
24: Ja, dat wou ik dus zeggen.
25: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
23: Ga naar weheat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
24: Heb jij ook zo'n zin in vakantie?
25: Prijsvrij vakanties.
26: Is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
27: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilpad ter waarde van €19,99. Blokker, van je huis houden.
28: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
29: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM.
28: BNN Vara.
29: Andres Oudijk.
12: Nou, en ik kom net terug van camping Nooit Meer Slapen. Ga ik je natuurlijk alles over vertellen. En ik denk ook misschien wel leuk om jou nog een kleine verrassing te geven. Hoe dat zit, hoor je na Ray.

0: Dit is, zegt Suzanne, Bruno Mars. En you're gonna risk it all.
1: Andres. Hey, Andres. Biertje.
2: Wepa.
3: Wepa, Oerdijk.
2: Wepa, Andres.
0: Fijne woensdagavond. Wat leuk dat we die samen gaan doorbrengen tot aan 10 uur. Mijn naam is Andres en ik vind het eigenlijk veel leuker om jouw naam even te zien in de app van NPO Luister. Heeft alles te maken met de avondstreek. Elke dag sturen jij en ik elkaar een berichtje via Instagram DM of via de app van NPO Luister. Dat is net als op Snapchat. Weet je wel, dan bouw je een streak op en hoe meer vlammetjes, hoe beter. Ben jij nou aan het eind van de maand het vaakst aanwezig geweest? Weet je wel, dan win je een zelfgemaakte pot Sambal Oudijk. Dus je hebt nog zeker tot en met 7:30 om je naam door te sturen in de app. Ook als je er vanavond voor het eerst bij bent.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals. Meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Luister de hele week en check 3FM.nl.

0: kant op in de vorm van Sophie Ellis Baxter en Murder on the Dance Floor. Ben jij ooit in Texas geweest, in Amerika, of in Spanje, weet je wel, bij het stierenrijden, El Toreo? Dan denk ik echt dat je dit fantastisch vindt. Ben je nog net als ik daar nooit geweest? Denk ik ook dat je dit fantastisch vindt.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik heb een liedje voor je van zangeres Kacey Musgraves. En ik zie gewoon voor me, zodra zij begint te zingen, cowboyhoeden van die grote Sandra-laarzen, weet je wel. Zo'n rodeo-riem en zo'n hemdje, zo'n stoer hemdje. Het is een stoere vrouw. En het allerleukste aan haar muziek vind ik dat de teksten, die zitten zo waanzinnig in elkaar. Het is echt een soort poëzie. Het is ook een beetje cynisme. Het is ook een beetje dirty mind. Ik zou zeggen, luister, stap op je paard.

Oh, de vrouw van het moment, Olivia Dean bij 3FM. So easy to fall in love. Even kijken hoor. Ik heb hier de lijst voor me liggen. Ik hou dat echt heel secuur bij. Ik ben net een Duitser wat dat betreft. Jij en ik doen elke dag even een berichtje naar elkaar sturen. Weet je wel, net als op Snapchat. Vind ik leuk. Dat noem ik dan de avondstreek. En zo kan ik een beetje zien of je er vaak bij bent bij dit radioprogramma. Ben je er nou het vaakst bij, dan win je een pot sambal. Maar ik zie bijvoorbeeld Ilonka. Zij heeft zich pas één keer gemeld in de app van NPO Luister. Gert, Delano, Danielle ook. Zit je nu voor het eerst te luisteren en denk je, hey, ik wil nog meedoen, stuur vooral je naam, dan spreek ik je zo. Ja, en ik strooi echt niet zomaar, hè, met die potjes sambal. Dat is echt iets waar ik trots op ben. Er zit heel veel liefde in. En ook heel veel knoflook. En hoe die proeft, ja, daar kom je misschien wel achter. Eerst Jong Marco.

0: Voor de derde keer van de team Mr. Harry Styles en American Girls. Mijn naam is Andres en ik ben eigenlijk benieuwd naar die van jou. Dat is het hele ding. Ik vind het leuk om even met je te chatten. Dat kan via Instagram DM, maar het kan ook via de app van NPO Luister. Als je dat doet, zet ik je gelijk even op aanwezig voor de uitzending. Weet ik dat je erbij bent en stuur elkaar elke dag een bericht. Net als met Snapchat. En heb jij nou aan het eind van de maand het vaakst geluisterd of een berichtje gestuurd, dan wordt dat beloond met een pot zelfgemaakte sambal. Zo spreek ik net Peter onder andere. Die zegt, ik vind het leuk om bij jou in de uitzending te zijn. Hij woont in het oudste stadje van Nederland. Dat is Geertruidenberg en hij zit op dit moment in de natuur. En aan de telefoon is Jennifer. Goedenavond.
1: Hey, Andres.
0: Jennifer, jij stuurt mij een opvallend bericht.
1: Ja?
0: Vertel.
1: Ja, je hebt ook altijd mensen die de street zo kapot laten gaan en dan het zandlopertje gemist hebben. En ja, een dag later de street wel opstart. Dus ik vroeg me af of daarvoor ook een troostprijs is. Want ik ging het niet wel geprobeerd te hebben, maar...
0: Vraag je het voor jezelf of voor een vriend?
1: Voor mezelf en mijn vriend. Dat is dan misschien nog de plus.
0: Nee, kijk, weet je wat het is? Ik kan natuurlijk niet in één keer het hele concept van de avondstreek veranderen. Maar wat we wel kunnen doen... het is met turven, hè? Dus als je één avond mist, dat is helemaal niet erg. Stuur je gewoon de volgende avond weer iets. Want natuurlijk kan niet iedereen elke avond luisteren. Ik bedoel, je hebt ook een baan, je hebt ook vrienden, je hebt ook nog een vriend. Dus daar hou ik rekening mee. Maar zorg gewoon dat je er zo vaak mogelijk bent en dan wordt het helemaal geregeld.
1: Goed, gewoon een reminder in de agenda zetten.
0: Gewoon een remindertje. Vanavond sta je bij deze wel gewoon op aanwezig, Jennifer.
1: Woehoe, dankjewel.
0: En dan is daar Lisa. Hey Lisa, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
0: Is het seizoen al echt losgebarsten, zou je zeggen?
2: Daar hadden we eigenlijk onze eigen redenen voor.
0: Oh, wat dan? Want wacht even, het gaat om het barbecue seizoen.
2: Barbecue, ja, zeker.
0: Wat is de reden dat je nu bent gaan barbecuen vanavond?
2: Nou, ik ben jarig.
0: Nou, wat leuk! Gefeliciteerd!
2: Ja, dank je.
0: En je mag het natuurlijk gewoon ook vieren, hè, met een barbecue. Hoe oud ben je geworden?
2: 33.
0: Kijk, ja, natuurlijk. Dat is een prachtige leeftijd. Dat moet je gewoon ook vieren. Wat ligt er dan nu op de grill, Lisa?
2: Nu liggen er zalmspiesjes en een groentemixje van champignons en paprika ligt eigenlijk op de barbecue.
0: Nou, dan ga ik ook een applaus geven. Zalmspiesjes en groentemixjes, lekker! Lisa, ik wens je heel veel plezier. Geniet ervan. Het is jouw dag en ik zet je op aanwezig.
2: Dank je. 3FM.
3: Bakermat en Rani. I love life.
4: 3FM Mega.

Je kunt ze eindelijk weer live gaan zien hè, deze festivalzomer. De staat, ze komen naar Down the Rabbit Hole Festival. Make the call, leave it all. Je luistert naar 3FM, waar ik 100 euro concerten goed voor je heb klaar liggen. Het enige wat je hoeft te doen is even je naam te sturen naar de app van NPO Luister. En wie weet speel je zo meteen mee en maak je kans op 100 euro.

Teddy Swims maakte het door. Hou je van dit geluidje? Weet je wel, dat geluidje dat je iets goed hebt? Dan zou ik je naam even sturen naar de app van NPO Luister. Hier ligt namelijk 100 euro concertengoed op je te wachten. Nieuwe muziek dan. Gemaakt door Fat Dog. Go Fuck Yourself heet het. Het is elektronisch. Het is gitaren. Ik hoop dat je het hard vindt.

0: Fuck Yourself. Ik vind het zo'n goed liedje. En dit is toch de reden dat je 3FM luistert. De nieuwe muziek hoorde je, Fat Dog. Aan de telefoon heb ik Tim. Tim, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jouw lievelingsartiesten zijn Metallica en Volbeat.
1: Ja.
0: En jij hebt wel zin om 100 euro te pakken vanavond.
1: Dat is nooit verkeerd.
0: Kijk, het gaat als volgt. Ik heb 10 vragen voor je liggen over jouw lievelingsartiesten en algemene kennis. Als je die beantwoordt binnen 1 minuut, dan is die 100 euro van jou. De laatste vraag luidt, kom je morgen weer? Die mag je beantwoorden met ja of nee. Als je zegt ja, dan speel je morgen met kans voor 200 euro. Zeg je nee, dan pak je vanavond 100 cashje gelijk uit. Je mag alle vragen passen, er komt geen nieuwe vraag bij. Is dat duidelijk, Tim?
1: Zeker weten.
0: Oké, okay, let's go. Dan gaan we met de eerste vraag over jouw lievelingsband. Hoe heet de zanger van Metallica?
1: James.
0: Oké, okay, hoeveel graden is een halve cirkel?
1: 180.
0: Wat is de kleur van het 3FM festivalbandje?
1: Goud.
0: Uit welk land komt Volbeat?
1: Denemarken.
0: Denemarken is goed. Doe een kalf na. Van een kalf naar een pink, en dan bedoel ik niet je vinger, maar een dier. Maar wat voor dier bedoel ik?
1: Pas.
0: At Frock'n'Roll zegt vandaag op Instagram, mijn tweede album komt eraan. Welke 3FM-artiest noemt zich At Frock'n'Roll op Instagram?
1: Jezus.
0: Ze is vrienden met S10.
1: Ja, dat is pas.
0: Oké, okay, wat is 180 min 90 plus 2?
1: 92.
0: Lekker man. Oké, okay, Leontien Reuters staat open voor een nieuwe rela. Maar wie is haar ex?
1: James Bond.
0: Ja, dat vond ik... Hé, hey, je krijgt een punt voor de creativiteit, Tim. Dat moet ik wel zeggen.
1: Volgende vraag, kom.
0: Ja, volgende vraag, zegt hij. Ja. Zal ik je anders gelijk 400 euro overmaken? Doen we het zo. Doe maar een tikkie, Tim.
1: Goed.
0: Hé, hey, dankjewel voor het meespelen, jongen.
1: Yo.
0: Avondshow met nu.

0: Ah, knallen, Jorde. Kygo en Save My Love.
1: Het 3FM Gouden Festivalbandje.
0: Ja, op camping Nooit Meer Slapen, daar barst de strijd los tussen drie duo's die allemaal kans willen maken op hetzelfde. Namelijk het 3FM Gouden Festivalbandje. Dat is jouw toegang tot maar liefst 8 festivals, inclusief Siget. En ook nog eens zakgeld. Het is een prijs die echt je hele zomer gaat maken. Morgen is de spannende finale en ik kom net terug van camping Nooit Meer Slapen. Natuurlijk ga ik je even updaten over hoe de stand van zaken daar is. Maar ik wil je ook achterlaten met een vraag. Ga jij deze zomer eigenlijk nog naar festivals? Als het antwoord ja is, stuur dan even ja naar de app van NPO Luister. Dan heb ik misschien iets leuks voor je. Ik spreek je zo.
1: 3FM.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
5: Honor the craving. Domino's.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
13: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Dit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.

0: je naar een festival gaat deze zomer, of in ieder geval van plan bent, stuur dan even ja naar de app van NPO Luister. Ik heb zometeen een verrassing voor je. Eerst krijg je dit nieuws. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet pasten bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
2: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
1: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers 2 vliegtuigjes neer afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.

0: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
5: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM. Andrés Odijk.
6: Ja, en we gaan zo meteen maar eens even terug naar vandaag. Wat is er allemaal gebeurd op camping Nooit Meer Slapen? Ik kan me voorstellen dat je ook wel iets hebt gemist. En ik heb ook nog een verrassing voor je.

Zometeen krijg je een nieuw liedje waar je gegarandeerd niet op stil kan zitten. Je mag het van me proberen. Het is super Brits. Het smaakt lekkerder dan een after eight. En ook word je even bijgepraat over hoe het eraan toe gaat op camping Nooit Meer Slapen. En heb ik die verrassing wellicht voor je. Eerst krijg je Alesso.

0: Je hoorde Alesso, Nate Smith en I Like It bij 3FM. Als je een bericht hebt gestuurd naar de app van NPO Luister, ben ik wel even benieuwd of je naar festivals gaat deze zomer. Ik wil je graag goed zetten. Zie mij als een soort Sinterklaas, kerstman.
1: Hallo.
0: Pasen ineens. Hallo, hallo. Met wie spreek ik?
1: Je spreekt met Mike.
0: Hey Mike, een hele goede avond, jongen.
1: Goedenavond.
0: Hey, jij hebt gestuurd in de app van 3FM, dubbele punt.
1: Dat ik naar Meerdaagse Festival ga.
0: Lekker man. Mike, waar ga je allemaal naartoe deze zomer?
1: Allereerst ga ik naar Pinkpop, alle drie de dagen.
0: Zo.
1: En daarna naar Concert at Sea.
0: Pinkpop, snap ik helemaal, vind ik echt te gek. Maar ik ben nog nooit op een concert at Sea geweest. Hoe zou je dat festival omschrijven? Want ik vind het ook een beetje een festival waar mijn ouders heen gaan, zeg maar, met hun bridge club.
1: Ik snap heel erg wat je bedoelt. Maar dat is ook juist een beetje de sfeer. Je mist echt iets. Je moet echt een keer gaan.
0: Okay.
1: Gewoon die gezelligheid, de zon, het strand, een lekker drankje erbij. Lekkere Nederlandstalige muziek, heerlijk.
0: Ja, er komen natuurlijk wel goede artiesten ook, hè. Het is natuurlijk ook omdat Bluff zich daar allemaal een beetje ontfermt.
1: Ja, klopt, ja.
0: Dat moment met Suzanne en Freek, ja, dat staat bij iedereen van vorig jaar nog in het geheugen gegrift.
1: Onvergetelijk, inderdaad.
0: Zo mooi, dat was zo mooi.
1: Zettend mooi, ja.
0: Ja, daar heeft het me ook wel echt geraakt. Dus misschien is het ook wel iets wat ik zou moeten proberen.
1: Zeker, zeker.
0: Hey, en ga je daar dan ook kamperen?
1: Ja, zeker. Allebei op de campings.
0: Kijk, je bent een echte diehard festivalganger.
1: Ik ben een echte diehard, ja.
0: En Mike, ja, dat is natuurlijk hartstikke fijn. En daarom, omdat jij zo'n diehard festivalganger bent, wil ik je belonen met een 3FM festivalkleedje.
1: Hey!
0: Ja, die
1: heel
0: ga ik, dan ga ik lekker naar je opsturen. Kan je voor het tentje zitten met een koud blikje bier en dan zit je heerlijk.
1: Ik kan niet wachten.
0: Ik wens jou alvast een hele fijne festivalzomer.
1: Dankjewel, hè.

als je zin hebt om te dansen. Op iets wat Britser is dan After Eight. Dan hoop ik dat je het nieuwe liedje van Dizzy Rascal leuk vindt. Hij heet See You Dance. Here we go again.

Avondshow met Joe. Ik raak gewoon elke keer als ik een liedje hoor geëmotioneerd. Weet je wel, verhuizen voor je werk. Misschien herken je dat gevoel dat je in je eentje moet opstarten en dat je je niet gezien voelt in een nieuwe stad. Ik herken dat gevoel persoonlijk wel toen ik in Hilversum ging wonen een paar jaar geleden. Godzijdank ben ik er weg, want wat heb ik me hier alleen gevoeld toen ik hier moest wonen voor mijn werk. En daarom raken me de liedjes van Joe die hierover gaan, End of Beginning, zo ontzettend. De avondshow is hier en zullen we heel even terug in de tijd. Fleetwood Mac en Everywhere. Can you-

0: De track die jou en mij ongetwijfeld door corona heen heeft gesleept. Fred Again, The Bless Madonna, Maria.
1: Het 3FM Gouden Festivalbandje.
0: Binnen nu en, nou, laten we zeggen, anderhalve minuut hoor je met welk voorwerp je absoluut niet hoeft te gaan gooien als je deze zomer op een festivalcamping staat. Ik ben namelijk de hele dag op camping Nooit Meer Slapen geweest. Dat is de camping waar drie duo's 24-7 met elkaar strijden om het 3FM Gouden Festivalbandje. Dat is hen ticket naar 8 festivals, waarvan het Seagat er 1 is. Ze krijgen zakgeld. Het ontbreekt hen aan niet. Ze kunnen meer dan 800 artiesten in één zomer live zien. Het is de festivalzomer van je leven. Nou hoorde ik op de radio dat er een Instagram-account is, namelijk de Knakworst Boys, die elk jaar proberen het record knakworstwerpen te verbreken. Het record staat nu op knakworstwerpen vanaf camping 1 naar camping 4. Dat is echt, zeg maar, alsof je van Hilversum naar Hilversum Noord gooit. Dat is kapot ver. Maar ik dacht, is nou de knakworst het enige waar je mee moet gooien? Of laten we ook wat andere dingen proberen? Moeten wij straks een Instagram-account @campingstoelboys openen? Ik zou het niet doen. Laten we dan eens even kijken met wat we nog meer zouden kunnen werpen. En of knakworstwerpen daadwerkelijk het beste spel is voor op de camping. Dus ik heb een bolderkar gevuld met allemaal dingen die je op de camping vindt. Zo heb ik hier nog de vaas van vanmorgen. Ja, die ga ik niet afwassen. Dus ik dacht, misschien kunnen we daar ook even mee proberen te werpen. We hebben stagiairs. Het ouderwetse stagiairwerpen. Die is er niet groot mee geworden. Even kijken, wat haal ik nog meer uit die mand. Oh, dat is een contract van Tom en Joe. Nou, dat kan sowieso weg. Even kijken. Ik begin met een biertje. Eens kijken hoe dat valt.
2: Zonde,
0: als ik,
2: ouwe, zonde.
0: Een biertje werp. Ik heb namelijk een bullseye gemaakt. Want dit is inderdaad wat de kandidaten straks ook gaan doen. Zij weten dat nog niet, Mart. Okay. Maar Julie en Marco hebben ons inderdaad geïnspireerd. Ik maak het biertje open. Ik sta op 25 meter afstand van de bullseye. En ik ga gewoon even kijken of ik met andere dingen het ook kan raken.
2: Okay, ja.
0: Even kijken. Zo. Oh, ik neem eerst een klein slokje. Oké, dan ga ik die gooien in 3, 2, 1, op!
2: Een open bierblik, ja. Ook deze gozer.
0: Het biertje, dat kwam niet heel ver, dat is geen succes.
2: Ik heb nog niet eens misschien halverwege, gast.
0: Nee, dat klopt. Dat kwam niet eens halverwege. Met andere woorden, bier hoef je absoluut niet te gooien. Hou het op knakworsten. Wil je

0: er komt een hoop wonderlijks voorbij, hè, weet je, op zo'n beeldscherm. Er komt echt een hoop wonderlijks voorbij. Maar ik zie vandaag nog iets voorbij komen, wil ik zo meteen met je over kletsen. Waar jij en ik het al veel over hebben deze dagen, dat is festivals. Omdat 3FM opent camping, nooit meer slapen. Daar wordt gestreden om het gouden festivalbandje. Maar ik zit ook te denken, ja, wat kan ik jou dan bieden, weet je wel? Jij bent niet op die camping. En daarom vind ik het leuk als je naar een festival gaat deze zomer om je een verrassing te geven. Aan de telefoon is Jelte. Goedenavond, jongen.
1: Hallo.
0: Jelte, wat stuur jij mij nou in de app van NPO Luisternet?
1: Ik ga dit jaar voor het eerst overnachten op een festival in Groningen.
0: Hé, hey, maar wat leuk, man. De eerste festivalovernachting is een feit.
1: Ja, ja, het moet nog komen, maar...
0: In de Groningen heb je het Hullabaloo Festival, toch?
1: Ja.
0: Ja, onder andere Louis Capaldi, Martin Garrix, Bluff.
1: Ja.
0: Hoe ga je daar dan op voorbereiden? Want het is de eerste keer dat je daar gaat slapen, gaat douchen, gaat kakken. Hoe heb je je voorbereid?
1: Nou, ik probeer me gewoon ten eerste een beetje een goed spaarpotje te vullen.
0: Ja.
1: Dat je genoeg voor drank en eten kan overhouden.
0: Heel belangrijk.
1: En je zit eigenlijk in zo'n glamping, dus...
0: Oh, je gaat glampen ook, joh.
1: Dus je zit... je hoeft eigenlijk alleen maar een... matras mee te nemen en geen tent mee te nemen.
0: En jij dacht, laat mijn festival ontmaagding maar gewoon een goeie zijn.
1: Ja.
0: Dat vind ik echt fantastisch. Ik probeer mijn vrienden al, nou, ik denk dat ik toch zeg een jaar of 5, 6 nu naar festivals ga. Ik probeer mijn vrienden elk jaar te overtuigen om te gaan glampen. En ze doen het gewoon niet, Jelte. Dat heb je echt beter gedaan. Is er dan nog iets waar je een beetje tegen opkijkt ook, kan ik me voorstellen?
1: Katers misschien nog wel, ja.
0: Dat kan ik me ook voorstellen, ja. Katers zijn fucked up.
1: En misschien gewoon erheen reizen met allemaal spullen. Dat,
0: ga je met de bus, met de OV?
1: Ik denk dat dat wel leuk gaat zijn.
0: Oh, dat vind ik echt het allerleukste ever. Want iedereen is dan chagrijnig. En dan ben ik altijd vrolijk. Want ik vind het zo leuk om mensen chagrijnig te zien. Dat ik denk, nou kom op jongens, maak jij niet zo druk. Even door die appel heen bijten. Dus mijn tip voor jouw eerste keer zou zijn, blijf lachen. Het komt altijd goed, er staat altijd koud bier voor je klaar.
1: Onthoud dat. Ja.
0: Hey, en Jelte, omdat ik het zo leuk vind dat je deze zomer je eerste meerdaagse festival gaat pakken, wil ik jou een 3FM festivalkleedje sturen.
1: Dankjewel.
0: Zodat je er lekker bij zit op de glamping.
1: Helemaal leuk.
0: Geniet ervan, jongen.
1: Bedankt.

Bij 3FM ontdek je nog nieuwe muziek. Joshua Iden is hier. Het is een beetje spoken word. De teksten, die zou ik je echt aanraden om goed op te focussen. Maar als je alleen hier bent voor de beats, dan ga je het ook loeven. It always was nieuw in de avond.

bad memories. Ik heb nog nooit een crematie meegemaakt, dus ik weet niet hoe dat gaat. Maar misschien jij wel. Dan zijn er denk ik logische plekken om de as van een overledene uit te strooien, toch? Dat is vaak op een plek waar iemand graag komt. Het kan bijvoorbeeld ook zijn op zee. Dan kan ik allemaal inkomen. Nou zit ik op TikTok en ik zie daar een bericht en ik denk, hè? Mag dit überhaupt? Het is een familie en laat ik het zo zeggen. Ik vind het er een behoorlijk ordinair uitziende familie, weet je wel. We lopen dan door een prachtig dorp, door Santorini. En die lopen dan op van die flipflops, zo'n nektasje om. Weet je wel, het ziet er niet uit. Van die gekke brilletjes op, dat ik al denk, nou, is dat nou nodig? En wat hebben ze daar in hun hand? 1. Een box. En 2. De as van een overleden dierbare. Nee, maar ze staan niet op het strand, ze staan niet in een privéding. Ze lopen letterlijk door Santorini over die prachtige witte trappen, weet je wel. Die je wel kent van films. Met een ondergaande zon. En ze zingen het liedje van Bob Marley. Wat je dus hoort, is het as van iemand. Want de straat wordt uitgestrooid. En eerst dachten we, nou wat leuk, het is vast een grap, weet je wel. Maar dit blijkt dus hartstikke serieus te zijn. Deze mensen strooien een overleden gewoon uit over de trappen van Santorini. Dus moet je nagaan, ik ben straks een avondje dronken. Heb ik lekker wijn zitten drinken met vrienden. En dan loop ik met mijn slippers op mijn schoenen loop ik door het as van de overleden opa of oma. Nou, sorry hoor. Toen ik dit zag, dacht ik echt, oh mijn god, alsjeblieft. Ik wil graag begraven worden. Ik vertrouw mijn familie niet en mijn vrienden niet met dit. Ik heb het je meegegeven.

0: You're the Arctic Monkeys bij 3FM. Why'd you only call me when you're high? Dit is iets, en ik vind het echt fantastisch, want ik ben er sinds kort aan verslaafd. Het ruikt lekker, het geeft me joy. Als ik dan mijn huis binnenloop, word ik vrolijk. Maar het is ook sneller dood dan de relaties die ik heb gehad. En geloof me, die gingen al lang mee. Waar ik het over heb en of we daar samen een alternatief voor kunnen vinden, dat hoor je zo. 3FM.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
3: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
5: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
6: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op Goossens.nl.
7: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
6: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: maak stacks, zomaar oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: 3FM.
6: Heb je een lekkere avond? Ik hoop dat ik hem zo meteen wat lekkerder kan maken met muziek van Vos. Ach jongens, My Number zo meteen. Ook gaan we samen even kijken op camping Nooit meer slapen. Maar eerst krijg je het nieuws. Het is 9 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
8: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
7: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 3FM.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
13: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
12: Ai, de man met de hamer.
13: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
14: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
15: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
16: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
3: Welk duo overleeft Camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM.
0: BNN Vara.
3: Andres Oudijk.
6: Met zometeen Jasper Schrijvers live vanaf Camping Nooit Meer Slapen. Maar ik wil je eerst gewoon de allerbeste muziek geven voor op een woensdagavond. Wat dacht je van Vols? Hier is het.

0: saved my heart from the fate of Ophelia.
1: En de fade of Ophelia, die hoor je bij de avondshow van 3FM. Laten jij en ik er nou even eens achterkomen. Wat is een waanzinnig alternatief? Een alternatief voor bloemen. Ja, kijk, ik wil niet een hele soort libellenradio maken, maar ik wil dit wel even kwijt. En misschien heb jij een alternatief. Ik wil het graag samen met je uitzoeken. Wat is nou het ding? Sinds dat ik bijna 30 word, vind ik bloemen ineens vet. Ik koop bijna elke week bloemen als ik terugkom van het sporten. Dat doe ik dan vaak op zondagochtend. Loop ik langs een bloemenstalletje. En dan koop ik zo'n mooi boeket, weet je wel. Die snij ik dan schuin af. Die zet ik in een blauwe vaas. Pontificaal in mijn huiskamer. En elke keer als ik dan thuis kom, denk ik, ah, mijn bloemetjes. Leuk, weet je wel. Het ruikt lekker. Het staat mooi. Ik word er oprecht gelukkig van. Nou ben ik eens gaan timen, omdat ik toch wel heel veel geld uitgaf. Bloemen zijn gewoon na 3-4 dagen dood. Na 3-4 dagen heb je er eigenlijk niet zo heel veel meer aan. Dus ik zat te denken, is er niet een alternatief waar je wat langer mee kan doen, maar wat hetzelfde gevoel geeft? Dus waar je ook blij van wordt, waar je ook liefde van voelt, waar je ook met een glimlach naar kijkt als je thuis komt. Ik weet niet of jij dat doet. Ik zou het leuk vinden om iets van je te horen. En nee, kom dan niet met ga naar de hoeren. Dat is namelijk nog duurder.

0: nieuwe Over Mono, die hoorde je bij 3FM. En dit was Sam Fender, die maakte Arms Length. Laten jij en ik op deze woensdagavond binnen nu en klein kwartiertje even kijken wat er gebeurt op camping Nooit Meer Slapen. Dat is de camping waar drie duo's strijden om het 3FM Gouden Festivalbandje. Dat is het ticket naar 8 festivals deze zomer. Oftewel de zomer van je leven. Eerst wil ik een ander probleem even aan je voorleggen. Dat is het probleem wat ik heb met de bloemen. Ik ben echt helemaal van de bloemen geworden tegenwoordig. Ik vind dat zo leuk als ik dan thuis kom en er staat een bos bloemen. Ik weet niet, ik word er vrolijk van. Ik vind het lekker ruiken. Ik voel me iets minder alleen, weet je wel, in dat appartement in Utrecht. Nou ja, appartement. In dat doosje in Utrecht. Maar die bloemen, die hebben nog een kortere levensduur dan de gemiddelde afstandsbediening of PlayStation controller. En die hebben geen lange afstands... Ik ben zo lang wakker, dat is het probleem. Levensverwachting. Ik ga gewoon even naar de telefoon. Ik zie dat er wordt gebeld. Ik zie dat de app ook helemaal volstroomt. Zometeen kom je er dus achter wat nou een goed alternatief is voor van die bloemen. Hallo met wie? Dit is Andres Odijk.
1: Ja, hier Dennis Slot hier.
0: Dennis Slot, Andres Odijk, zeg het eens.
1: Yes. Ja, ik hoorde jou net iets over bloemen zeggen.
0: Ja. Shout out naar de bloemen.
1: Als jij bloemen koopt die na 4 dagen dood zijn,
0: ja?
1: Dan moet je echt op zoek naar een ander stalletje.
0: Moet ik naar een andere dealer? Is dat eigenlijk wat je zegt?
1: Ja, eigenlijk moet je gewoon de bloemen op de markt halen.
0: Op de markt?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Hey, maar...
1: Of, wij hebben ook een paar bloemen staan. Die soms zitten daar 1,5 week of soms wel 2 weken, joh.
0: Hè? 2 weken voor bij bloemen van de markt?
1: Ja, het ligt er wel een beetje aan wat je bij elkaar inzet. Dat doet mijn vrouw. Die is daar hier de meester op.
0: Die heb ik toch niet?
1: Nou ja, god, maar dan moet je dat gaan leren. Ik doe dat niet omdat ik een mooie vrouw heb die dat heel erg mooi doet.
0: Ja.
1: Ja. Okay, of, ik heb nog iets anders.
0: Ja?
1: Koop een tulpenschoof.
0: Sorry, ik pak even ChatGPT erbij.
1: Ja, doe even.
0: Tulpenschoof, wat is
1: dat? Tulpenschoof.
0: Even kijken, een tulpenschoof.
1: Een tulpenschoof.
0: Oh, dat is een soort paastakje.
1: Nee, paastakje, nee. Dat zijn gewoon allemaal tulpen bij elkaar. Alleen de bolletjes zitten er nog aan. Oh, en als je die in zo'n schaal zet met een klein beetje water, niet te veel water, want dan bloeien ze heel snel uit.
0: Ja.
1: Een klein beetje water, dan blijven ze 2 weken staan. Sowieso.
0: Oh, nou, heel eerlijk, ik vind het wel nice dat je met deze tip komt. Want bloemen brengen wel gewoon echt joy, toch, in huis?
1: Ja, nee, zeker. Dus ik zou daar niet van afstappen. Ja.
0: Dennis, ik heb onthouden dus dat ik naar de markt moet gaan. Het andere wat ik heb onthouden is dat ik jouw vrouw een keer wil lenen. Dat ze me kan helpen.
1: Ja, kijk, we kunnen natuurlijk een keer in de uitzending komen dat we dat in geur en kleuren gaan... uitleggen dan, maar ja.
0: Hoef je maar geen 2 keer te zeggen, die afspraak staat.
1: Oké, nou.

0: net al vanaf woensdag aan het slapen.
1: Eindelijk, hij is terug.

0: Sabrina en Madonna, ze maakten Bring Your Love echt zo'n track waar je gewoon de hele zomer op kan dansen.
1: Het 3FM Gouden Festivalbandje.
0: En besef eventjes, de hele zomer dansen op 8 festivals, waarvan 1 internationaal, op de kosten van 3FM. Ik bedoel, dat is dan toch de festivalzomer van je leven. Voor 3 duo's is dat een mogelijkheid. Zij strijden namelijk om het 3FM Gouden Festivalbandje. Op camping nooit meer slapen, moeten ze allerlei challenges met elkaar aangaan om zoveel mogelijk punten op te halen. Morgen is de grande finale. Ik ben net terug van camping nooit meer slapen. Maar ik ben afgelost door mijn collega Jasper Schrijvers. Die is op camping nooit meer slapen. En Jasper, ik ben begrepen, er is iets met vuur aan de hand daar, hè?
2: Ja, je mist hier wel wat, Andres. Stel je even voor, we hebben hier gewoon een gezellige vuurkorf neergezet. Daaromheen alle bierbanken verzameld en we zitten in een soort kringetje om het vuur. En misschien hoor je het wel knisperen. Uitkijken dat de microfoon niet in de fik vliegt. Maar niet zomaar, want 3FM Talent Micha is hier. Je bent al een beetje aan het oefenen, hè?
3: Ik ben al een beetje aan het pingelen.
2: Lekker een beetje aan het pingelen, want jij gaat hier zo een klein setje spelen. Een kampvuurconcert.
3: Ik ga voor deze hele lieve mensen ga ik hun een tijdje vermaken rondom een kampvuur. Ja, dus kampvuurconcert.
2: Ja, want ook, jij staat ook op best wel grote festivals. Op Douwpop onder andere sta je. Op Freshtival sta je volgens mij ook.
3: Ja, volgens mij. Ik weet niet of dat waar is. Sta ik Freshtival? Concert zie sowieso. Freshtival ook?
2: Nee, geen pressure. Oké, nou. Dus in ieder geval heel veel grote festivals. Is dat dan anders dan nu zo'n intieme setting?
3: Nou, ik denk dat het sowieso anders is. Maar ik ben wel... ik zei net dat ik heel graag niet een kampvuur songwriter wil zijn vroeger. Maar nu ben ik toch hier en het voelt eigenlijk beter dan ik had gedacht.
2: Ik ben altijd wel een beetje jaloers op van die gasten met een microfoon. Weet je wel, die gewoon, je krijgt wel alle aandacht. Iedereen zit gewoon met volle aandacht naar je te kijken hier. Dat moet ook wel leuk zijn.
3: Ja, aandacht is genieten.
2: Ja, oké. Okay. Je gaat zo meteen wat liedjes spelen. Wat ga je spelen?
3: Ik heb heel eerlijk nog geen idee. Ik ga wat covers denk ik doen. Van liedjes die ik persoonlijk heel erg leuk vind. En ik ga wat eigen songs spelen. En gewoon mensen hopelijk een leuke tijd geven.
2: Je gaat andere nummers spelen dan je op een festival zou spelen dan?
3: Ik denk het wel, ja.
2: Okay, nou, ik ben benieuwd. Weet je al wel wat je eerste liedje gaat worden?
3: Ja, dat is een liedje die ik nooit heb uitgebracht en ook niet ga uitbrengen. Maar dat is een liedje die ik zelf heel erg leuk vind op dit moment. En die heet Sweet Citrus. En dat gaat over, ga ik niet zeggen, was niet 18+.
2: Oh my god. Nou, ik ben benieuwd.

0: Het is nog lang hier onrustig. Het is super gezellig hier. Oh, ja, Micha die heeft dus gewoon een klein primeur gedaan op 3FM van zijn nieuwste nummer.
1: Nou, en het gaat dus nooit uitkomen. Dus dit was ook de enige keer dat je het kon horen op de radio. Ja. Ja.
0: Nou, ik zou zeggen, tape het en ga ervan genieten.
1: Dit knippen we los. Jasper, dankjewel. Veel plezier daar nog op de camping. En geniet van het concert van Micha.
0: Ja, dankjewel hè.
1: Alle ins en outs over Camping Nooit meer slapen vind je via @NPO3FM op Instagram. Morgen, dan weten we dus welk duo de winnaar wordt van het Gouden Festivalbandje. Het ticket tot 8 festivals deze zomer. Deze heeft Micha wel uitgebracht. De Liefde.

The Beaches. Het nieuwe album dat gaat uitkomen op de 15e van de volgende maand. Dus dat is nog, nou, laten we zeggen, het is nu 20 mei tot en met 15 juni. Dat duurt nog wel even. Ja, dan komt de Discovery weer naar boven. Maar er staan wel heel veel nummers van online, die kun je luisteren. Dit is een doorbraakliedje, Blame Brad. Er komen dus nog 4 liedjes bij, die zijn niet bekend. En ik kan zo niet wachten.

Eminem. Without Me hoor je bij 3FM. Het zijn van die dingen die ineens heel populair zijn en altijd weer een beetje terugkomen. Dus een trend waarvan je hoopt dat die niet voorbij gaat. Dat is wat ik voel bij het liedje van Jack Stel, Juste en John. Turn the Lights Off. Ik zie het eigenlijk een beetje als een moderne Tamagotchi. Nu is het knallen, maar dat blijft het over 10 jaar nog steeds.

Jack Staal en John, zij maakten Turn the Lights Off, die hoor je bij 3FM. Het is Andres hier, ik ben er voor je tot aan 10 uur vanavond. Heb je ook het gevoel wel eens dat je soms iets pittigs voelt? En de... Kut! Nee! Oh nee, dat moet ik uitleggen, het gaat mis. Deze is mislukt. Oh, wat gênant. Ik ben een nieuwe TikTok-serie en een nieuwe Instagram-serie aan het opnemen. Die komt vanaf volgende week online. Als je het wil zien, volg me dan even op apenstaartje Andres Odijk op Insta en TikTok. Daarin moet ik random woorden die ik van jou doorkrijg in een kan stoppen. En die moet ik gebruiken in mijn presentatie. En het woord dat ik vandaag moest gebruiken was spicy margarita. Nou, dat vind ik zo'n wijvencocktail. Dat heb ik nog nooit gedronken. Ik kreeg er gewoon niet doorheen gefietst. Gadverdaggie. Het is mislukt. Het resultaat kun je binnenkort zien op @AndresOdijk. Wat had ik daar moeten over zeggen? Dan spicy margarita. Ik weet niet eens wat dat is. 3.

0: Goedemiddag.
1: Een hele goede avond.
0: Goedenavond.
1: Hey, jij stuurt mij een bericht in de app van NPO Luister. Vertel.
0: Ja, ik stuur je een bericht. Ja, jullie luisteren, ik luister altijd naar 3FM en jullie draaien ontzettend veel Nothing But Thieves. En ik ben een heel groot fan.
1: Ja.
0: En het verbaasde me dat jullie die niet gewoon gelijk al om 7:30 gedraaid hadden op het moment dat die uitkwam.
1: Ja, Monique, kijk, bij 3FM ben je aan het adres voor de allernieuwste en de allertofste muziek. Dus wat dat betreft zit je helemaal goed.
2: Geef het nog een 20 minuten.
1: Nou, ik wou net zeggen, ik ga de brug leggen tussen nieuwe muziek en waar je moet zijn. Dat is 3 voor 12 radio. Eva.
2: Ja, Monique, I got you. I got you, girl. Ik snap hem, want ik heb hem net al even een klein stukje geluisterd. Hij is wel erg goed.
1: Ja?
2: De nieuwe Nothing But Thieves is erg goed.
1: Ja. Wat maakt hem zo goed volgens jou, Monique?
0: Het is weer een echt Nothing But Thieves geluid en het stemgeluid van Colin Mason. Ja, het is gewoon weer fantastisch. Ja.
1: Ben jij het daarmee eens, Eva?
2: Ik vind het evolutionair.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: Omdat het liedje Evolution heet.
2: Ja.
1: Oké, als je nu denkt, ik kan niet wachten tot 20 minuutjes. Laat ik even gewoon 1 milliseconde horen.
2: Ja, lekker.
1: Monique, nog heel even die radio aanhouden. Je hoort hem straks voorbij komen.
0: Helemaal super, dankjewel.
1: Ik heb nog Metro Boomin samen met The Weeknd.

0: Metro Boomin. Samen met The Weeknd en maak je creepy.
1: Just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
0: Hoi bij 3FM, het is bijna 10 uur. Ja. Dat betekent bijna tijd voor de energie van Eva Kleven.
2: Oei.
0: En 3 voor 12 radio.
2: Ja, zeker.
0: Drie uur langs de allernieuwste muziek.
2: Ja, ik ben zo blij. Want ik, ja, nou, niet blij dat Jasper er niet is. Want normaal. Ja, god. Ja,
0: you
2: gek.
0: Said it.
2: Ja, ik heb het wel gezegd.
0: Het blijft heel Hilversum, hè?
2: Ja, god, erg.
0: Het is, ja, het is echt heel erg. Ja, ik wrijf het er gewoon nog even in. Merk wat ik aan het doen ben.
2: Ja, maar het is echt heel erg.
0: Nee, maar je meent het niet.
2: Nee, ik meen dat helemaal niet. Maar ik vind het heel leuk om een keer op woensdag hier te zijn.
0: Ja. En gewoon om dus nog een extra dagje in die nieuwe muziek te kunnen duiken.
2: Absoluut. En wat een dag. Inderdaad, zoals Monique net al zei, nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Voor je zo meteen bij 3 voor 12 radio.
0: Ja, dik.
2: Ja, het is echt een hele vette tune.
0: Lekker. En ik zie ook dat je onder andere die van Willem en Sef gaat draaien.
2: Ja, 100.000 graden, dat wordt het dit weekend.
0: Och, nou, je maakt hem zelf al.
2: Ja.
0: Lekker.
2: Is toch zo? We moeten een beetje voorbereid zijn. Dan kunnen we meezingen.
0: Die radio aanhouden. Heel veel plezier met de allernieuwste en de allerbeste muziek met Eva Kleven.
3: 3FM, altijd bij de hand. Speel 3FM op je smart speaker. Download de NPO Luister app. Of ga naar 3FM.nl. 3FM.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
6: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
5: Dus nog meer vakantie voor je geld.
6: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
5: Heb jij ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Nu bij Iris Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
11: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
15: Is dit allemaal van jou?
16: Alleen de belangrijke dingen.
17: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
18: Allsafe geeft ruimte.
19: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
20: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.

0: te ontdekken, waaronder de track van de dag bij 3 voor 12 Radio. Nothing But Thief staat voor je klaar. Eerst het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
1: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw. Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl. Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
5: Nu bij Coobloe. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen. Tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coobloe-app.

0: another. Dit is 3 voor 12 Radio. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent. We gaan eens even wat ontdekken vanavond.
1: 3 voor 12 Radio. Eva Kleven.
0: Ja, en wat? Ja, echt een pareltje. Ik ben zo blij dat ze weer terug zijn. Zometeen als trek van de dag. De allernieuwste van Nothing But Thieves. Ze zijn een tijdje eruit geweest, maar they back. En hoe dat klinkt, dat hoor je zometeen. Ja, ik heb daar erg veel zin in. Het werd al aangevraagd bij Andres, maar die heeft er netjes even gewacht. Want hier is de trek van de dag. Daar mag jij zometeen je mening over geven. We gaan zometeen samen luisteren. Of het wat is, of we het vaker moeten draaien, of je het nooit meer wil horen. Dat mag natuurlijk ook. We blikken ook nog even terug naar afgelopen weekend. Daar was The Great Escape in Brighton. Daar was mijn collega Jasper. Die is nu even vakantie aan het vieren. Daarom hoor je mij, Eva, goedenavond op 3FM. Ik neem het even van hem over. Ik ben normaal altijd te horen op maandag en dinsdag. En op woensdag heb je dan Jasper. Nou goed, ik heb er zin in. En Jasper doet altijd tussen 12 en 1 op de woensdag op donderdagnacht de indie disco. Daar heb ik wat op bedacht. Daar heb ik een klein stokje voor gestoken. Dat mag hij volgende week weer doen. Maar ik dacht, weet je, die festivalzomer die gaat zo meteen echt aanbreken. Het wordt dit weekend belachelijk warm. We blikken alvast even uit naar die festivalzomer. Die nu wel echt op het punt van aanbreken staat. Met dit weekend bijvoorbeeld Sneester voor alles wat rockt en schuurt. En Down the Rabbit Hole komt dan. Best Kept Secret, Pinkpop, Lowlands. Ik neem even de allervetste acts die ik je graag wil tippen met je door. Maar eerst... Zometeen nog Milky en Malgrab, Just the Way You Are. Dan toch echt de track van de dag, Nothing But Thieves. Eerst is dit nog Dominic Fike. Dit is White Keys op 3.
2: Hey,

0: the way you are. 3 voor 12 radio met nu de track van de dag.
1: 3 voor 12 radio, track van de dag.
0: Daarvoor neem ik je even mee naar vorig jaar zomer. Het was down the rabbit hole, het was lekker weer. Het was de zondag, de allerlaatste dag. We hadden al een aantal hele mooie optredens gezien. Oh nee, het was zaterdag. Nee, we hadden nog een heel mooi avondje in het vooruitschiet. Vooruitschot, zeg ik dat goed? Ja, dat is mijn werk, hè, jongens. Jeetje. Oké, zaterdagmiddag was het. En opeens kregen we allemaal een pushmelding. Sam Fender's headline show is afgelast. Dat zou de headliner zijn van de zondag. Nou, grote paniek natuurlijk. Maar gelukkig was er meteen een hele goede oplossing dichtbij. Wat was er gebeurd? Nothing But Thieves werd ingevlogen. En een collega Vera Simons, die ter plaatse was op Down the Rabbit Hole, vertelde de band hoe dat ging en waar ze precies waren toen ze te horen kregen dat ze de headline-positie op de zondag mochten spelen.
2: I was buying ingredients for dinner. I was in a supermarket and I think Connor was out for a few drinks with a friend. Yep. And we got this message and explaining, you know, that Sam Fender was unable to do a few gigs because he's feeling under the weather and they were looking for someone to kind of fill in and take the slot. And you know, this year for us is primarily a year of not touring. We said to ourselves we're going to take a break. You know, we were willing to maybe put that on the side for a weekend and come and play these gigs.
0: Ja, wat gebeurde er? Ze speelden een fantastisch einde van Down the Rabbit Hole. Maar zoals je ze ook hoorde zeggen, ze hadden even een jaartje bedacht dat ze niet zouden toeren, dat er even niks zou gebeuren. Nou, dat jaartje is dan nu officieel over en er is weer een nieuw geluid van Nothing But Thieves. Daar gaan we even naar luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Open alvast even de NPO Luister app. Laat een berichtje achter of stem op de poll. Je kan stemmen op helemaal te gek of nee, nooit meer draaien. En als je iets anders vindt, typ even een berichtje. Gooi een gesproken reactie deze kant op. Ik ben heel benieuwd naar jouw eerste reactie op de track van de dag. Nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Ik ga niet eens door het intro heen praten. Ga maar lekker luisteren. Evolution heet.

Bruno Mars. Het is toch onmogelijk om dat laatste niet mee te doen. Echt ongelooflijk. En daarvoor hoorde je de track van de dag. Nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Klonk zo.

Evolution, zo heet hij. Nou, voor het eerst sinds volgens mij een jaar of zo. Nieuwe muziek van Nothing But Thieves. En de vraag is, wat vind je ervan? Geef je eerste reactie. Doe dat via de NPO Luister-app, dat kan elke dag. Je kon stemmen op de poll. Helemaal te gek of nooit meer draaien, Eva. Bedankt. Nou, 3 keer raden wat het is geworden. Ik bedoel, ik weet dat je van Nothing But Thieves houdt. En ik weet ook dat je blij bent dat ze terug zijn. 100% helemaal te gek gestemd. Bedankt voor je stemmen. Monique die zegt, blij om ze weer terug te horen. Sigrid die zegt, replay. Hendrik zegt, draai nog maar een keer. Henriette zegt, Evolution is een fris geluid. Jan Kees zegt, Nothing But Thieves. Eigenlijk altijd lekker, ook nu weer. Al doet het intro me wel denken aan een nummer van Placebo. Oh ja, oké, dat snap ik eigenlijk ook wel. Rien die zegt, ja, het klinkt weer als vertrouwd goed door dit nieuwe werk van Nothing But Thieves. En Barry zegt, klinkt weer als van ouds. Jullie hebben ze gemist. Hè? Je hebt ze gewoon gemist. Ik snap het ook wel. Wat een goede tune. Ik weet bijna zeker dat je hem aankomende week extra vaak gaat horen bij 3FM. Oké. Okay. Niet spoilen, toch?

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals. Meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Luister de hele week en check 3FM.nl.
2: 3FM.

0: 12 Radio. Waar we eventjes, als ik nu zo links achter me kijk.
1: Het 3FM Gouden Festivalbandje.
0: Zie ik wat lampjes in de avond, zo'n lichtsnoer. Ik zie daar in de verte 3 tentjes staan, waarvan er 1 een stukje open staat. Af en toe loopt er iemand langs. Ik heb uitzicht op Camping Nooit Meer Slapen. Daar wordt namelijk 3 dagen gestreden om het felbegeerde 3FM Gouden Festivalbandje. Daarmee krijg je toegang tot 8 festivals deze zomer. Tussen 12 en 1 hoor je hier bij 3 voor 12 Radio.

0: houdt eigenlijk niet op. Dit is zo'n fucking vette prijs om te winnen. Zeker als je van live muziek houdt. Volgens mij meer dan 3000... Nee, dat is niet, dat is overdreven. Dat is overdreven, Eva, niet overdrijven. In ieder geval meer dan 300 acts kun je gaan zien. Is dat waar? Ja, misschien wel 400. Ja, misschien wel 800. Ja, 800. Meer dan 800 acts kun je gaan zien in één zomer. Ze gaan verslag uitbrengen. En wie er gaat winnen, dat wordt volgens mij morgen bekend. Dat wordt erg spannend voor ze. Want ja, welk duo gaat het worden? Wil je deze strijd volgen? Ga dan vooral naar de Instagram van 3FM. Check het op 3FM.nl. Het wordt ongelooflijk spannend volgens mij. Want ja, hoe ver ga je voor een zomer die vaststaat? Voor een zomer waarin jij de live muziek kan ervaren. Zoals bijvoorbeeld Lorde. Hey. Lorde staat op Lowlands. Ik bedoel, het wordt Lowlord. Het is fantastisch. Mijn producer Eline die is geweest bij het concert. Ja, ga maar even...
1: Oh ja, ja, oh god. Ja.
0: En is het een beetje aan te raden?
1: Ja!
0: Jij houdt er niet over op namelijk.
1: Ja, nee, het is het beste concert van vorig jaar. Ik wou zeggen, dat waar ik ooit was geweest, maar toen ging ik naar Rosalia.
0: Oh ja.
1: Maar Lord, ja, fantastisch. Echt geweldig.
0: Ja.
1: Dus ik zou het zeker aanzetten.
0: Ja, dus succes als je op dit moment aan het luisteren bent op camping Nooit Meer Slapen. Blijf wakker vannacht, misschien dat nog iets oplevert. Ik zeg maar wat. En ga lekker genieten van Lord. Zeker als je een ticket hebt voor Lowland. Of een 3FM Gouden Festivalbandje.

0: Radio.
1: Vrouwtje, jaar na jaar. Ik heb wel wat nieuws. Er komt in oktober namelijk een nieuw album aan. Kijk je naar mij? Ja, dat kan via 3fm.nl/live. Nee, zo heet ook het album van Vrouwtje. Kijk je naar mij? Heel erg exciting. De single jaar na jaar, daar ga je daarop terugvinden. En het tweede nieuwtje is dat je ineens kon genieten van Vrouwtje, die, ik heb het nog nooit gehoord, in het Engels zingt. Dat klinkt zo. Oh, dan moet ik wel even het geluid uit. Oh god, damn it, TikTok. Dan moet ik wel even het geluid aanzetten. Hey Lido, hoe krijg ik dat geluid aan? Doet hij dat? Oh, hier zo. Zo, ja.

vrouwtje in het Engels, hè? Gewoon te vinden op de TikTok van Frock & Rol. Wel echt vet. En het liedje wat ze covert is gewoon een liedje van Guise. Au pays du cocaïne. Het land van cocaïne. Ja. Mooi, heel romantisch. Maar wel vet om vrouwtje een keer in het Engels te horen. Ik denk dat haar album wel in het Nederlands gaat zijn.

0: Jimmy XX en All You Children. Zometeen duiken we nog heel even het afgelopen weekend in. The Great Escape was daar. En mijn collega Jasper Leidens die hield een interview met Gurriers. Die heb je gisteren misschien wel gehoord als track van de dag. En zo niet, stel ik ze graag aan je voor zometeen. 3FM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot €600 korting. D-reizen. Live your dreams.
8: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drang upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
7: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
9: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
0: 3 voor 12 radio met zometeen een kleine throwback naar The Great Escape in Brighton. Eerst het nieuws van 11 uur. Hallo, is er ook nieuws? Ja hoor, komt-ie.
13: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Jurie Kapteins van het COA in Nieuwsuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van burgemeester Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europese parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
14: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
15: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
14: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
16: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
20: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
21: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
22: Yes, hij doet het.
23: Ja hoor, dat kan zeker.
21: Zo, ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
24: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
25: Welk duo overleeft camping nooit meer slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM.
24: VPRO.
25: Eva Kleven.
0: Met zometeen een nadere kennismaking met Couriers. Ja, ze komen met een nieuw album. Ze hadden gisteren de track van de dag. Je hoort ze zometeen in gesprek met mijn lieve collega Jasper Leijdens. Na Jack

0: de megahit. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Sowieso komen er leuke berichtjes binnen via de NPO Luister-app.
1: 3 voor 12, Radio Eva Kleven.
0: Ik heb bijvoorbeeld het Maleise woord voor knuffels en hugs geleerd. Dat is, ik hoop dat ik het goed uitspreek nu, polos, polos. Van Sentani, die zegt, ik luister al zo lang 3FM, ik geef je heel veel polos. Toen vroeg ik, wat is dat dan? Nou goed, een brassa, een hug, een knuffeltje. Bedankt, Santani. En Rien die zegt, zo, Jamie XX en nu ook weer die bakermat. Is het soms Club Kleven? Ja, mocht je alleen op woensdag naar 3 voor 12 radio luisteren. Ik ben Eva, goedenavond. Normaal hoor je hier altijd Jasper Leijdens, mijn 3 voor 12 collega. Die is even op vakantie en ik presenteer op maandag en dinsdag, onthoud die dinsdag, 3 voor 12 radio. En als het dan het eerste uurtje van de woensdag is, dus om 12 uur 's nachts op dinsdag, dan is er gewoon een club, hè, waar je naartoe kan. Club Kleven, om precies te zijn. Dan heb ik een uurtje lang alleen maar dansbare tunes hier op 3FM. Dus die bakermat, die I Love Life, die gaat er bij mij in ieder geval wel in. Ondertussen vraagt Hans ook via de NPO Luister-app... Eva, die Arita-vibes van gisteren. Wat was de naam van die band? Ja, we hadden gisteren live muziek, dat hebben we vaker bij 3 voor 12 Radio. Gisteren was dat Another Taste. Ze hebben echt een heel vet album uitgebracht. Ik heb ze gesproken, ze hebben live gespeeld. Die sessie kun je altijd vinden op het YouTube-kanaal van 3 voor 12. En daar vind je binnenkort ook een aantal interviews die mijn collega Jasper Leijdens deed op bijvoorbeeld The Great Escape, het Showcase Festival in Brighton. Daar gaan we zo meteen even naar afrijden.

0: de megahit. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Sowieso komen er leuke berichtjes binnen via de NPO Luister-app.
1: 3 voor 12, Radio Eva Kleven.
0: Ik heb bijvoorbeeld het Maleise woord voor knuffels en hugs geleerd. Dat is, ik hoop dat ik het goed uitspreek nu, polos, polos. Van Sentani, die zegt, ik luister al zo lang 3FM, ik geef je heel veel polos. Toen vroeg ik, wat is dat dan? Nou goed, een brassa, een hug, een knuffeltje. Bedankt, Santani. En Rien die zegt, zo, Jamie XX en nu ook weer die bakermat. Is het soms Club Kleven? Ja, mocht je alleen op woensdag naar 3 voor 12 Radio luisteren. Ik ben Eva, goedenavond.

Dat is, ik hoop dat ik het goed uitspreek nu, Polos? Polos? Van Sintani, die zegt, ik luister al zo lang 3FM. Ik geef je heel veel polos. Toen vroeg ik, wat is dat dan? Nou goed, een brassa, een hug, een knuffeltje. Bedankt, Sintani. En Rien die zegt, zo, Jamie XX en nu ook weer die bakermat. Is het soms Club Kleven? Ja, mocht je alleen op woensdag naar 3 voor 12 radio luisteren. Ik ben Eva, goedenavond. Normaal hoor je hier altijd Jasper Leijdens, mijn 3 voor 12 collega. Die is even op vakantie en ik presenteer op maandag en dinsdag, onthoud die dinsdag, 3 voor 12 radio. En als het dan het eerste uurtje van de woensdag is, dus om 12 uur 's nachts op dinsdag, dan is er gewoon een club, hè, waar je naartoe kan. Club Kleven, om precies te zijn. Dan heb ik een uurtje lang alleen maar dansbare tunes hier op 3FM. Dus die bakermat, die I Love Life, die gaat er bij mij in ieder geval wel in. Ondertussen vraagt Hans ook via de NPO Luister app. Eva, die Arita vibes van gisteren. Wat was de naam van die band? Ja, we hadden gisteren live muziek, dat hebben we vaker bij 3 voor 12 radio. Gisteren was dat Another Taste. Ze hebben echt een heel vet album uitgebracht. Ik heb ze gesproken, ze hebben live gespeeld. Die sessie kun je altijd vinden op het YouTube-kanaal van 3 voor 12. En daar vind je binnenkort ook een aantal interviews die mijn collega Jasper Leijdens deed op bijvoorbeeld The Great Escape, het Showcase Festival in Brighton. Daar gaan we zo meteen even naar afreizen. Want hij heeft daar namelijk Couriers gesproken. En die hoor je zo meteen.

0: Shanna Spyro en Material Lover.
1: 3 voor 12 Radio.
2: 3FM.
0: Afgelopen weekend was het tijd voor The Great Escape. Een ontdekkingsfestival in Engeland waar echt meer dan 800 acts optreden. Een van die bizarre hoeveelheid van een act is Gurriers. Het is eigenlijk een dampende postpunkband uit Ierland. En er komt een nieuw album. Nobody's Coming to Save You, zo gaat het heten. Het komt eraan. Daar gaan ze in augustus ook mee op Lowlands spelen. Meer dan genoeg reden om eens even met de heren bij te kletsen. En dat deed mijn collega Jasper Leijdens. Die sprak ze in Engeland afgelopen weekend. Bent die speelde dus op The Great Escape, maar ook op hetzelfde soort festival in Amerika, South by Southwest. Dat is ook zo'n showcase festival. Maar hoe kijkt de band dan aan tegen dit soort zogeheten showcase festivals?
3: You know, we've had a lot of opportunities to do these kind of showcase, and I think they're really important festivals to help bands not get into talking to labels and talking to management and everything, but just figuring out how the industry works and how they're not all going to turn up to your shows, and that's okay. And just learn how to be a band and enjoy it. That's the most important thing.
0: Ja, vlieguren maken dus. Het allerbelangrijkste is ook wel echt genieten. En genieten kan zeker op The Great Escape met die ongelofelijke line-up. En iets dat opvalt is dat Ierse bands vaak bij andere Ierse bands gaan kijken. Zo werd Kieran Chatton, frontman van Fontaine's DC, al gespot in het publiek bij zijn landgenoten. Hoe zit dat eigenlijk met Ierse muziek en de community?
3: Yeah, I think there's a sense of community and solidarity in a lot of ways, because I've been in bands for a very long time, and I've seen how a music scene works, where it almost feels like it's a privilege to support a band, and they make you feel that way. And I didn't think that was the way it should be. Everyone should want to support each other and help each other. And I think that's one of the most important things with the Irish music scene today, is that everybody wants to see everyone do well. Because you're not putting yourself on a map. You're putting Ireland in a way, and you can help. If Fontaines do really good, other Irish bands can do really good. If Gillaban do really good, Fontaines do really good. You know, stop competition and just enjoy yourselves.
0: Het elkaar gunnen dus en het elkaar voor elkaar zijn. Het is wel interessant dat als je deze uitspraken doet, dat de titel van je album dan is Nobody's Coming to Save You. Het klinkt een beetje tegenstrijdig. Wat zien de mannen van Gurriers nou als het hoofdthema van die plaat?
3: I think hope is the big one. I think it hope in a world that feels hopeless. It's even a kind of selfish kind of thought. It's like trying to give yourself like fake reassurance that everything is okay. So you try and create it into art, even though it just nothing is really going to happen, because you're just a band. It is a very politically driven album, but also very personal, because I think politics, everything is politics. What you wear, how you dress, how you speak, who you go out with, where you go to a night's out, you know, everything you do is politics. And when you realize that more, you realize the importance of resistance and going against the system.
0: Ja, tegen het systeem, maar ook wel echt een hoopvol thema. En enigszins politiek geladen, omdat dat gewoon het leven is. De rest van de band vult dat nog wel aan.
4: I think to me anyway, tying in with the theme of hope that Dan has really been concentrated on this record, it's actually meant to have a bit of a double meaning, the title. Because I mean, nobody's coming to save you. If you take that statement at face value, it sounds very bleak. You know, if when I hear that statement, I think of like, I'm stranded on an island, or nobody's coming to save you, like, you are effed. Like, and in some ways it does mean that, but it also kind of means nobody's coming to save you, so you gotta go do this yourself. You know, and it's meant to be as equally hopeful as it is dystopian. Because I think that's the world we live in, you know? I mean, don't get me wrong, things are messed up, and it's right to be angry about what's going on in various parts of the world. You know, genocides, horrendous things happening, for example, obviously in Palestine. But then also in your own life, maybe things are shit. It can be more of a microcosm too. And some change starts with yourself, as Dan often says, and like the smallest actions can lead into something much, much bigger.
0: Yeah. toch wel een positieve noot aan het einde. Waar ik nou vooral heel erg benieuwd naar ben, is hoe gaat dat album dan klinken? Wat hebben ze daar dan op te vertellen? Nobody's Coming to Save You. Als daar meer over bekend is, dan hoor je dat natuurlijk hier bij 3 voor 12 Radio. De titeltrack die heb ik in ieder geval wel voor je. En die klinkt zo. Als Jasper terug is van The Great Escape, gaat hij er meer over vertellen. Dat weet ik zeker. Dit is 3 voor 12 met Gurriers.

laat in de avond. Precies het moment dat de meeste concerten de live muziek vanavond wel heeft geklonken. Bijvoorbeeld in Nobel in Leiden. Ja, daar stond een grootheid vandaag

0: Jawel hoor, Harry Styles natuurlijk. Het kan je eigenlijk niet ontgaan zijn, hè? Maar deze superster is begonnen aan zijn concertenmarathon in Amsterdam. Vanavond is het derde concert geweest. En niet alleen Harry was daar keihard aan het werk. Ook Liska. Ze is al meerdere keren geweest. Maar Liska, wat doe jij dan precies?
1: Hallo.
0: Hallo, goedenavond.
1: Heel erg veel dansen doe ik precies.
0: Oh, ben je danser bij Harry Styles? Wat cool.
1: Nee, altijd maar zo'n feest. Nee, helaas.
0: Hey, maar je had gewerkt toch ook tijdens een aantal concerten?
1: Wat zei je?
0: Je had toch ook gewerkt tijdens een aantal concerten?
1: Nee, ik ga werken bij een aantal concerten.
0: Oh, dat is het.
1: Ja, volgende week.
0: Oh, dus je gaat het nog meer meemaken. Maar je bent ook gewoon echt fan van Harry dus.
1: Ja, zeker, ja.
0: Oh, wat vet. Oké, en wat ga je daar doen dan?
1: Bij de merchandise.
0: Oh, dat
1: met
0: is leuk.
1: Met van mij, met z'n allen, heel gezellig.
0: Ach, wat enig. Hey, en Liska, dit is echt wel gewoon de show van het jaar. Wat gebeurde er allemaal, behalve dat je keihard gedanst hebt?
1: Nou, er gebeurde echt heel veel. Het begon best wel rustig en toen opeens zette hij het eerste nummer in. Allemaal lampen en het hele publiek ging helemaal los en meezingen, schreeuwen. En er waren heel veel lasers en allemaal kleurenlampjes en de visuals op de stage waren ook echt heel erg gaaf gedaan. Dus er gebeurde heel veel.
0: En er waren een beetje klachten gekomen van we kunnen niet, op sommige plekken zie je heel weinig. Had jij een beetje een goede plek en heb je alles kunnen zien wat je wilde?
1: Ja, ik heb alles kunnen zien. Ik stond de afgelopen twee shows stond ik helemaal achterin lekker te dansen met vrienden en nu alles in dekken.
0: Oh, lekker. Oh god, je gaat gewoon dat hele stadion door.
1: Ja, dan krijg je toch een andere experience mee.
0: Ja, nou dat geloof ik wel, ja. Want neem ons even mee. Hoe was het publiek uitgedost? Wat hadden je vrienden mee te zingen? Wat heb je zelf het hardst mee gezongen?
1: Ik vond zelf Season 2 Weight Loss echt heel erg cool. Want je had daar echt allemaal rode lasers en witte lasers door het hele stadion.
0: Vet.
1: En we hebben natuurlijk ook meegezongen met alle oude nummers en de nieuwe nummers. En hij speelde vandaag opeens Love of My Life van zijn vorige album. Die hij nog niet gespeeld op deze tour. Dat was heel leuk. Echt heel onverwacht ook.
0: En is het nou zo, want dat vroeg ik me af. Kijk, als je zo vaak zoals Harry Styles die arena show doet. Merk je dan ook als je vaker gaat, zoals jij, Liska, dat er verschillen zijn? Of doet hij de hele tijd precies dezelfde dingen, precies dezelfde grapjes, precies dezelfde show als elke avond? Of is er wel een verschil te merken voor jou nu al?
1: Nee, het is wel echt iedere keer heel anders geweest. Hij doet ook iedere keer interacten met het publiek die vooraan staat. En vandaag was er een gender reveal. En de vorige keer praat hij met mensen over waar ze vandaan kwamen. Dus hij doet iedere keer wel wat anders.
0: Ach, wat leuk.
1: En heel leuk. En je merkt ook wel hoe meer shows hij doet, hoe wat losser hij komt. Want het is natuurlijk heel lastig dat hij voor het laatst is opgetreden.
0: Ja.
1: Dus dat merkte je ook wel heel erg.
0: Dus hij begint er echt lekker in te komen gewoon.
1: Ja.
0: Ja, Harry Styles is ook wel echt een showman gewoon, toch?
1: Ja, zeker. Dat is heel gaaf.
0: Hoe klinkt hij live?
1: Ja, goed. Het was echt heel leuk. En ieder nummer die hij ooit heeft gezongen voorheen ook al klonk weer gewoon even goed. En de nieuwe nummers deden het ook gewoon heel goed bij het publiek. Iedereen was heel enthousiast. Iedereen had eigenlijk alles al mee.
0: Ah, wat heerlijk. En Liska, je kan er dus nog veel vaker van gaan genieten. Want je gaat gewoon achter die merch stand staan, dingen verkopen. En tegelijkertijd ook af en toe even naar de wc, of niet?
1: Ja, dat hoop ik wel. Dat kan, ja.
0: Dat hoop ik ook. Dat kun je in ieder geval heel snel, want je kent die hele arena inmiddels al uit je hoofd.
1: Ja, bijna wel, ja.
0: Hey, lekker, Liska. Geniet ervan de komende dagen.
1: Dankjewel.
0: Oh, bedankt voor je bijdrage. Ach, wat is het naar de zin. Liska was vanavond bij niemand minder dan Harry Styles.

Eva, ik heb je even muziek te tippen. Ik loop net naar buiten bij de kroeg It Ain't Dutch, If It Ain't Much. Een kroeg op de Beer Mile in Londen, waar je op een mijl alleen maar goede kroegen vindt. Hé, hey, daar vind je mij. Maar in die kroeg, die Nederlandse kroeg, It Ain't Dutch, If It Ain't Much, kwam ik Arjan tegen, een luisteraar van 3 voor 12 Radio. En die zei me, heb je nog wat ontdekt op de Great Escape? Nou ja, dat heb ik. En daarom app ik je eventjes. Dat is de band Shaking Hands. Zij stonden op de bovenzaal van de Prins Albert, een heel klein kroegje in Brighton. En het grappige is, op zo'n nieuw muziekfestival speelt iedereen maar een half uur. En ja, die liedjes tegenwoordig duren maar 2,5 minuut. Behalve bij Shaking Hands. Zij hebben 4 liedjes gespeeld die allemaal bijna 10 minuten duurden. Het is bijna Radiohead, het is bijna Interpol. Dit is zo'n band die ik heel graag op elk festival in Nederland wil zien. Dus als je ze kan draaien voor me, met In For A Pound, dan geef ik zo meteen nog een pond uit voor een goede speciaal bier hier in Engeland. En dan hoor jij op de radio nu deze band, Shaking Hand. Let's go!

deze gitaartjes klinken. Ik hou daar zo van. Shaking Hand, In for a Pound, de ontdekking op de Great Escape Showcase Festival. Ja, waarschijnlijk is het zo. Kijk, als je het goed doet op een Showcase Festival, dan sta je op een gegeven moment, zeg 4 jaar later, echt wel een keer op een festival in Nederland. Dus we gaan ze zien. De mannen van Shaking Hand dus. Zometeen, tussen 12 en 1, heb ik een soort festival warm-up voor je. Want er zijn natuurlijk grote namen op de festivals die je allemaal kunt gaan zien. Ik noem een Zara Larsson, een Foo Fighters op Pinkpop, of bijvoorbeeld een Lord of Dijon op Lowlands. Maar er zijn ook een aantal namen, daar heb je nog nooit van gehoord, maar die zijn wel fucking vet. Nou, die ga ik je even laten horen, zodat je goed voorbereid bent op deze festivalzomer. Een naam die we allemaal wel kennen is De La Soul. Greetings, girl.

Pop Royalty. Komt naar Best Kept Secret. Echt te gek. Ik ga wel even kijken. Ik ben benieuwd of ze het nog kunnen. Ja, vast wel. Maar hoe? Dat zien we daar.

0: Nashville en zo aan tour is, ook nog één keertje de London Ovo Arena doet. Maar voor de rest niet in Nederland te vinden. Nog niet. Maar ik vind het zo tof dat je dan een onderwerp kiest waar niet veel mensen graag over praten. Namelijk gewoon heel lang geen seks. Dat is een dry spell. Tenminste, zo lees ik hem, hè. Dat is niet iets heel tofs, toch? Tenminste, dat nou ja, mij maakt niet uit. Ik bedoel, moet je zelf weten. Als je er geen zin in hebt, moet je het niet doen. Maar dat is niet iets om over op te scheppen. En zij doet dat eigenlijk wel. En dan op zo'n innemende manier met het nummer Dry Spell.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Ja, even terug naar het hier en nu. Naar dit kleine kikkerlandje, waar het toch wel aankomend weekend niet zo kikkerig meer is, maar gewoon echt zonnetje gaat schijnen, de terrasjes gaan open. Iedereen ligt waarschijnlijk ergens in het water te klagen hoe ongelooflijk warm het is. Dat gebeurt dan namelijk ook altijd. Maar dit is ook het land waar heel veel talent huist. Echt heel veel talent. Elke dag laten we één zo'n talent aan je horen, dat doen we heel graag. En vandaag is dat Wabi Sabi. Ze hebben een aantal nummers al uitgebracht en er is er weer eentje verschenen, waar ze je heel graag zelf iets over vertellen.
2: Hey Eva,
0: hi.
2: Super leuk dat je Infinity wilt draaien. Het liedje gaat over verlies, verdriet, best wel veel zware emoties. Vooral de zwaarte van de wereld en alles om je heen willen dragen en alles willen fixen en een masker opdoen om sterker over te komen dan hoe je je eigenlijk voelt. Dit liedje heb ik een aantal jaren geleden geschreven en geproduceerd. Maar gek genoeg is het de dag van vandaag nog relevanter dan ooit. 17 september kunnen jullie dit allemaal live bewonderen in DB's. 17 september in DB's, dan is mijn EP release show. Dus ik hoop jullie daar allemaal ook te zien. En mocht je nou niet in de buurt van Utrecht of de Randstad wonen, dan speel ik 12 juli ook op Hongerige Wolf Festival in Groningen. Tot dan! Doei!

Hollandse chick die echt in september met een album EP'tje komt. Ik ben nu al benieuwd hoe zij gaat klinken in de livebox. Ik hoop dat ze langs wil en kan komen tegen die tijd. Goed, dan is wel de hele zomer inmiddels al voorbij. En mocht je nog geen idee hebben wat te doen deze zomer, ik geef je zo meteen een klein voorzetje.

0: een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
4: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Steen. Evenhout. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Pap, wat doe je?
10: Ik ben een vakantie aan het boeken.
9: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
10: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 600 euro korting krijgt.
9: Lekker!
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Heb jij ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrij vakanties.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: Als de kat van huis is, ik open zometeen samen met jou de festivalzomer. Hoe? Dat hoor je zo, na het nieuws van 12 uur. Verkeerde nieuws. Ik wilde al van start. Oh, jongens. Nou, gelukkig heb ik nog 7 seconden voordat het echt, 12 uur is. Dat scheelt mij dan weer. Nieuws, waar ben je? Kom hier, gek. Zo. En het is 2 seconden over 12 en hier krijg je het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zegen. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
3: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM.
2: VPRO.
3: Eva Kleven.
0: Ja, de onofficiële opening van het festivalseizoen hoor je hier bij 3 voor 12 Radio. Waar ik je echt ga verrassen met wat je deze zomer allemaal kan tegenkomen op alle grote festivals. Een van die acts is een dame waar ik al hele lange tijd fan van ben. Sometimes she might be introvert and sometimes she's a gorilla. It is Little

0: You see sick, charged up, fully bought up, I'm unleashed in
1: 3 voor 12 radio.
2: 3FM. Little Sims natuurlijk, met Gorilla. Op Down the Rabbit Hole te vinden. En zo zijn er nog een heleboel andere zulke vette acts die ik even in een uurtje met je doorneem. Kleine tip voor Pinkpop is Balu Brigada. Dit is So Cold bij 3FM, 3 voor 12 radio om precies te zijn. 3.

Je vindt haar op Lowlands, waar het publiek waarschijnlijk net zo losgaat als dat je hier hoort. En als we dan weer even vooruitblikken, even terugschakelen naar Best Kept Secret, dan vinden we daar Folk van de mannen van Men Antol. Dat klinkt zo.

voor de boeg. Er zijn op dit moment mensen aan het strijden in tentjes. Ik zie ze nu naar bed gaan. Als je meekijkt via 3fm.nl/live, dan zie je links of rechts boven mij een schermpje waar er de hele dag een camera gericht staat op die camping Nooit Meer Slapen. En die camping die is er omdat de mensen die daar slapen, of niet slapen, toegang willen tot 8 festivals. En dat krijgen ze door het winnen van het Gouden Festivalbandje. Daar moeten ze erg hun best voor doen. Maar alle acts die dit uur voorbij hoort komen, die zijn te vinden op een festival in Nederland. Zo draaide ik net al Nia Archives. Nou, zij staat natuurlijk op Lowlands, net als Little Sims. Maar ook Baloo Brigada vind je op Pinkpop. En ik weet dat er ook een Zara Larsson speelt. En ik weet dat de Foo Fighters er ook zijn. Maar weet je wat het is? Ik dacht, het is ook tof om nog wat te leren kennen. Net voordat je naar zo'n festival gaat. En daar heb ik er een aantal van uitgekozen. Met zometeen bijvoorbeeld Atakak. Ja, daar heb je waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Het is hilarisch en helemaal te gek tegelijkertijd. Ook een Clips komt nog langs. Of So Sobrino. Dat is ook zo'n act. Het is een beetje gimmicky. Er zit een geintje in, maar tegelijkertijd is het ook wel echt goed. Goed, je snapt, bij 3 voor 12 Radio zijn we fan van de kleinere namen op de adviesje. En daarom draaien we ze graag voor je, met nu Baxter Dury. Ja, dit is ook weer zo. Je moet maar gewoon even luisteren. Kijk of je het wat vindt. Laat maar weten via de NPO Luister-app.

0: Menon Tol dus. Dikke vette aanrader mocht je tickets hebben voor Best Kept Secret of op dit moment aan het strijden zijn op camping Nooit Meer Slapen voor de 3FM Gouden Festivalbandje. Dan kan je er ook naartoe.
1: 3 voor 12. Radio. Eva Kleven.
0: Ja, hele goede nacht. Normaal hoor je op dit tijdstip Jasper Leijdens, mijn collega met de indie disco. Maar op dit moment heb ik hem even overgenomen van hem. Omdat ik dacht, weet je, die festivalzomer die staat

0: echt een cultfiguur dit. Baxter Dury. Met El Baroni, die gaat hij vast ook doen. Deze man die debuteerde pas op zijn 30ste, heeft inmiddels zijn 8ste album gemaakt, waar deze ook op te vinden is. Echt vet.
1: 3 voor 12 Radio.
0: 3FM. Je luistert naar 3 voor 12 Radio, waar we even stilstaan bij wat er allemaal te vinden is op de festivals in Nederland. Op een Pinkpop, op een Down the Rabbit Hole, op een Lowlands. Down the Rabbit Hole, dat weet je nu, Baxter Dury kun je naartoe. Maar als je nou bijvoorbeeld zin hebt in een beetje rust op Lowlands, wat toch wel een intens festival is, ga dan even langs bij Dove Alice. Dit is Pale Song.

is zijn act. Wat grappig is dat hij een bandje heeft gemaakt met zijn muziek. Hij zei zelf, het is alsof je heel lang een plantje water geeft. Maar dan kom je een aantal jaren later terug. En dan staat er ineens een enorme boom. Dan herken je hem gewoon niet meer. Wel echt tof. Tapes from Africa. Muziek uit 1994 ontdekt.

dit ingezongen door Eric Cartman? Nee. Dit is ingezongen door Atakak. Het is Obasima. En dit is een act die al 10 jaar lang de wereld rondtoert, hè. Deze zomer te zien op Best Kept Secret. Vandaar dat ik het even aan je laat voorluisteren. Voordat je daar staat en denkt, huh, is dat Eric Cartman? Nee, dat is Atakak. Nou goed, je kent hem nu. Mocht je deze ooit nog horen, Obasima, weet dan dat deze vocals gevonden zijn op een bandje uit 1994. En dat hij jaren later een succesvol toerend artiest is. Ik vind het hilarisch. Ik ga hier in ieder geval een dansje doen. Ik weet niet wat jij gaat doen op Best Kept Secret, maar ik wil dit meemaken. Net als de Beaches, die wil ik ook graag zien. Ze staan op Pink

funky is. Deze dude, een Fransman, die gaat zelfs zo ver dat hij op een gegeven moment de originele mengtafel waar Thriller van Michael Jackson mee is opgenomen in ere heeft hersteld. Omdat hij dacht van ja, wacht even, dat wil ik gewoon hebben. Ik denk dat hij komt met een band waar je u tegen zegt dat je bij de eerste paar maten begint te dansen en dat je een uur later helemaal kapot bent. Dat denk ik. Je vindt hem op Down the Rabbit Hole. En Isabel van Gelder, die vind je dan weer

vind je deze zomer op Pinkpop. En dit geluid heb je vaker voorbij horen komen. Misschien zelfs wel in de 013, want Clips kwam een tijdje geleden met een album. Echt hip-hop, oldschool, rotten. Maar wel met nieuw werk. En met dat nieuwe werk zijn ze dan weer geboekt op het festival aan het einde van deze zomer. Je vindt ze op Lowlands.

mannen verantwoordelijk voor de UK Garage Return van de afgelopen jaren. De zomer betekent ook muggen. Die vind je ook bij het water. Dus ik zou zeggen, neem even wat muggenspul mee naar Best Kept Secret en Down the Rabbit Hole. En Lowlands trouwens ook, ligt ook bij het water. Pinkpop ben je waarschijnlijk veilig. Tenminste, dat hoop ik voor je. Een van de raarste dansjes die ik ga doen deze zomer. Ja, mocht je me zien, stoor me niet. Ik ben even bezig op deze van So Sobrino. Cumbia de la Chikungunya. Op Best Kept Secret. Raar is hij. Ook enigszins irritant. Maar niet te vergeten.

Veel raarder dan dit wordt het niet hoor, deze zomer. Tenzij je net een artiest waarvan iemand dacht dat het Eric Cartman was. Naast legt. Ik moet er nog steeds een beetje om lachen. Atakak op Best Kept Secret. En ook Sosobrino vind je daar. Ja, ik denk dat ik hier echt een muggentatoeage ga nemen of zo. Iets doms. Ik weet het niet. Festivals laten je altijd gekke dingen doen of zo. Maar het is ook wel een avontuurlijke plek. En ook een plek voor avontuurlijke muziek. Ja, dit is echt een van de favoriete artiesten van je favoriete artiest op Lowlands. Werkte onder andere mee, net als McGee, aan het laatste album van Justin Bieber. Dijon vind je daar.

0: geef toe. Het is niet de meest makkelijke muziek. Maar het is wel van een erg hoog niveau, hoor, wat deze Dijon uitvoert op een podium. Ik kan hem je ten zeerste aanraden. En zo komen we toch wel een beetje aan het einde van deze kleine festivalopening. De onofficiële, officiële, om precies te zijn. Met één laatste tipje. Mocht je zin hebben om dan helemaal aan het einde van de avond een klein dansje te doen, kan ik je dit aanraden.
1: Amici sportivi,
0: buonasera. Italo dance, grappige outfits, lekkere danspasjes. Je moet ook echt even op de Instagram gaan kijken van deze Mind Enterprises.

0: In fondo, se avessimo vinto, sarebbe stato un furto.
1: 3FM, en dat maakt het alweer 1 uur. Eens even kijken of ik nog alles kan terughalen wat ik in mijn systeempje had staan. Ja! 3FM. Goed begin is het halve werk. Zometeen Bruno Mars op je radio. Eerst het NOS Journaal.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje is in volle gang.
4: Welk duo overleeft camping Nooit Meer Slapen? Luister de hele dag en volg alles op 3FM.nl. 3FM. Jury Zijderveld.
1: Ja, en ik ga je alvast waarschuwen, want zometeen hoor je Ray op 3FM. Maar dat gaat misschien niet helemaal opvallen, vandaar dat ik het roep. En ik vertel je zometeen meer over, na Bruno Mars.

Je zou bijna vergeten, want ze maakt tegenwoordig meer dan dit soort muziek alleen. Maar de zangeres die je hoorde, dat was Ray. Samen met Jax Jones, You Don't Know Me op 3FM. Vroeger was ze echt een featuring-artiest. Een zangeres die vooral op house-hits dan maar een beetje mocht meezingen. En ja, dat zorgde er dan voor dat het een hit werd. Ze mocht van de label ook niks anders doen. Maar ze is inmiddels helemaal losgebroken van haar label. En nu maakt ze gewoon alles wat ze zelf wil. Zoals bijvoorbeeld Where's My Husband, een grote hit afgelopen jaar geweest. Ray is independent geworden, een independent meid. En nou, dat kan betekenen dat ze het volgende album gewoon ervoor kiest om een hardrock liedje of een kinderliedje op haar album te zetten. Mag allemaal, mag allemaal. Een hele goede nacht. Op deze ongekende donderdagnacht, 21 mei, hoe was je dag? Was het een ongekende klote dag? Was het een ongekende matige dag? Of een ongekende feestdag? Kan allemaal natuurlijk. Laat het even weten in een berichtje naar de 3FM-studio.

Paas, lekker Robin. We hebben ongeveer dezelfde vibe, want voor mij is het ook mijn laatste dag. Daar heb ik ook een weekje vakantie, dus je had dit ook voor mij kunnen inspreken, Robin. Lekker werk ze nog deze laatste nacht. En veel mensen ook in de app die een ongekende Harry Styles avond hebben meegemaakt. Zometeen maar eens even bellen met iemand om te checken. Ja, heeft Harry Styles bierkratjes onder de podiumdelen weggehaald of niet? Mocht je het niet hebben meegekregen, ik leg het je zometeen uit. Alex Barman is onderweg, Fever Dream.

0: Yes, ladies and gentlemen, this was Joost Klein with his new hit single, Groom Groot.
1: Ik hoef niet meer af te kondigen, lekker.
2: FM, Joeri Zijderveld.
1: Dat scheelt weer een paar woorden. Goeienacht. Ja, laat ik het een goede nacht gewoon zeggen. 1:15, dat is nog wel een vrij goede nacht. Een ongekende nacht had ik het net over. Wat voor ongekende dag heb jij gehad? Nou, Marlies laat via de app luisteren en weten dat het een ongekende feestdag was. Want ze was jarig. Nou, van harte gefeliciteerd. Even kijken of we nog een toetertje hebben. Jawel, dat hebben we nog
3: wel. Oh ja, zeker. Maar dat mag allemaal.
1: Ja, dat mag gewoon allemaal. Dikke vingers, 3x2 in. 2 knopjes tegelijk. Ongekende kutdag voor mij vandaag. Paulus die zegt via de NPO Luister app, ongekend gevaarlijke dag, want ik heb mijn rijbewijs gehaald. Pas op in de omgeving Arnhem allemaal. En Robin die heeft een ongekende laatste dag vandaag.
4: Hey Joeri, laatste dagje werken voor de vakantie. Weekje vrij.

Dit is helemaal niet een fever dream. Dit is, als ik dit hoor, dit geluidje, dit is pas echt een koortsdroom. Koortsdromen zijn sowieso bizar, toch? Ik had van de week weer eens eentje, dat alles groter en dan weer kleiner wordt. En als je denkt, wow, waar ben ik eigenlijk? En dan langzaam wordt alles kleiner en weer groter. En dan denk je, wauw, waar ben ik eigenlijk terechtgekomen? Dit is geen fever dream.

0: prikken bij Sarah, want die heeft een heerlijke avond gehad. Goedenavond, goedenacht, Sarah.
1: Goedenacht.
0: Jij bent bij Harry Styles geweest.
1: Ik ben zeker bij Harry Styles geweest.
0: Voor de hoeveelste keer?
1: Dit was de derde keer en ook de derde keer dat hij in Nederland was.
0: Ja, je bent tot nu toe bij alle concerten geweest deze periode. En hoeveel ga je er nog?
1: Ik dacht 7. Ik denk dat het er uiteindelijk 9 worden.
0: Oké, okay. Oh jezus. Gewoon 9 van de 10 concerten. Ben je erbij?
1: Ja.
0: Holy
1: ja,
0: fuck. Ik ga wel even de vraag stellen die iedereen nu in zijn hoofd heeft. Waarom?
1: Omdat ik heel groot fan van Harry ben en al 15 jaar fan ben. Gewoon sinds One Direction. Dus...
0: Ja, je wilt het gewoon niet missen.
1: Nee, zeker niet.
0: Ja, ik snap het. En dan de tweede vraag die iedereen denkt, hoe heb je hier genoeg geld voor? Of valt het wel mee?
1: Heel lang gespaard.
0: Ja.
1: Uiteindelijk toen hij stopte met toeren, dat was in 2023, sindsdien gewoon gespaard.
0: Oh, joh.
1: Alles aan de kant gezet, ja.
0: Je meent het. Gewoon vanaf dat moment dacht je, ik ga nu alles opzij zetten, want mocht hij nog een paar keer in Nederland komen, dan moet ik er altijd bij zijn.
1: Zeker, 100%.
0: Holy shit, wat een dedication. En hoe was vanavond ten opzichte van de andere avonden? Heb je nog veranderingen gezien in zijn optreden of in zijn mood? Wat heb je gezien?
1: Het was fantastisch. Het was zo cool. Hij wordt elke keer ook gewoon weer een stukje beter. Vandaag was de 4-jaar anniversary van zijn volgende album Harry's House. Dus hij deed een special song. Hij deed A Love of My Life. Was het heel prachtig. Oh. Dat was de grootste verandering eigenlijk.
0: Oké, dan de grote vraag. Want de afgelopen dagen had hij geen concerten. Hè? De eerste 2 waren dit weekend en vanavond was dan de derde. 2 dagen rust heeft hij gehad. En ook 2 dagen de tijd gehad om te denken, ja, wat moet ik nou met dat podium? Want er was heel veel te doen om dat podium. Hè? Mensen hadden geen zicht, omdat ja, als je te veel dichtbij staat vooraan, dan was dat podium veel te hoog. Heb je dit ervaren? Was dat podium inderdaad te hoog?
1: Ik heb dit zondag wel een beetje ervaren inderdaad. Het ligt eraan waar je staat. Maar als je een beetje vooraan staat in het vak waar ik stond, kon je inderdaad niet super veel zien van het grote podium.
0: Ja.
1: Dat was heel jammer. Maar dat gaat aangepast worden.
0: Ja, ja, ja, want ik wilde eigenlijk vragen, hoe was het vanavond? Maar volgens mij heb je het nieuws ook al gelezen.
1: Vanavond was het nog hetzelfde inderdaad, maar vrijdag gaat het aangepast worden, dus dat is heel spannend.
0: Vrijdag is het moment, ze gaan het podium aanpassen. Ja, ik heb met mensen gesproken, ook hier die wat weten over podiums en ja, hoeveel dat kost allemaal. Maar dat schijnt echt een enorm werk te zijn om dit aan te passen, maar het gaat wel gewoon gebeuren dus.
1: Ja, ik geloof dat het heel veel werk kost. Ik weet ook niet precies wat ze gaan doen. Maar er zitten bruggen in het podium. Ik denk dat ze die gaan aanpassen, dat die wat lager worden.

0: Oké. Ja, die zien er ook wel redelijk hoog uit. Het zijn echt van die Amsterdamse grachtenbruggetjes eigenlijk, hè?
1: Inderdaad, ja, precies.
0: Ze zijn heel stijl. Ik denk ook steeds, als ik Harry eroverheen zie lopen, hoe doet hij dat? Want het is best wel stijl. Maar dat gaat misschien worden aangepast, zeg jij. En ga je nog veel vooraan staan? Ga je hier nog profijt van hebben?
1: Ik hoop het. Ik hoopte heel erg dat het vanavond werd aangepast, want ik stond helemaal vooraan. Maar helaas, ik hoop dat ik ergens komende shows nog een keer vooraan sta, zodat ik het mee kan maken.
0: Leuk zeg. Nou, ik wens je heel veel plezier nog komende week ongeveer. Daarna niet Harry Styles achterna reizen, dan is het gewoon even klaar, Sarah.
1: Ik doe mijn best. Ik probeer mezelf tegen te houden.
0: Heel goed. Duik lekker je bed in en thanks dat ik je even kon bellen. Veel plezier nog komende dagen.
1: Ja. Tuurlijk, dankjewel.
0: Doei.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals. Meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Luister de hele week en check 3FM.nl.
2: 3FM.

die zegt via de NPO Luister-app: ik heb nooit geweten dat dit het origineel was van Paquito Living on Video. Mijn favoriete dance track aller tijden. Nou, heb je weer wat geleerd. Lekker hè? TransX Living on Video hoorde je op 3FM. En dan gaan we eventjes naar de zuiderburen. Want ik zie ze als onze vrienden, de buren. De Belgen heb ik het dan over. Hè. We kunnen goed praten met elkaar. We kunnen elkaar verstaan, laat ik het zo zeggen. We hebben een beetje dezelfde normen, dezelfde waarden. Het plagen van elkaar, dat schept ook wel een beetje een band. Hè, dat je een beetje met elkaar gaat fucken. Maar ook op muzikaal vlak kunnen we het goed met elkaar vinden. Zo ook Bluff en Jijk.